of u heeft een financiële doorbraak nodig of een doorbraak voor uw gezondheid. Vandaag, it's all about breakthrough. En wij gaan dealen met elke Goliath die staat tussen u en uw doorbraak. Laten wij bidden. Makapala aturia ralaboshande. Makutana masuka pala ataya. Rikantoria ralaboshakita. Palika palia ataya. Rakatunama ataseke. Peleke pele eturia. Rakutaria atushanama atasaya. Palakitana masuka. Paluka palia ataya atusanama atasaya. Masrana tap a momenten is si ganom. Ganom e char alla de luisteraar. De wang zij luistert tap a momenten is si ganom. Na revival no me char en kong. Vis uw aangezicht na tap a momenten is si. En gado me beki. Wan beki voor doorbraak. Met de ervaar wan brokken doro. Na in iniwa area voor de libi. De wang zij op wan brokken doro van nodu. Tap scoro niveau. Gato. Kid denk den brokken doro tap a momenti disi. De wangsa ap wan brokken doro van odo. Na in den trou libi. Gide wan brokken doro gado in a trou libi. De wangsa ap wan brokken doro van odo gado in a gezin. Maku pala ataya. Gide a brokken doro sa de ap van odo na in a gezin. De wangsa ap brokken doro van odo. Masra na tap na in de skiing. Masra bika siki e moro ding, siki e moeile ding. Tap a momenten is si gado. Me genezen brokken doro ki ding. Me genezen mid den gado. Fu hoofdschedel tikko mid voedsel. Be healed, be delivered, be set free. Gado ti de na ti de. Gado en we loos brokken doro apra financie. Masra, de one say fit na la monitori. De one say my man, God give one broken door to them. Na in the name for Yeshua, that we can back a God. Masra we deal na in one holy act. Today na Sunday this in one mighty side knap God. Tussen you people and the broken door and the door break. God we tie the holy act no na in the name for Jesus. Masra and me. Beggy, God, that you give people cracked in a ini beggy, that you give people makapala atunama, langa blow na ini beggy, that you give a gezag, God, for deal na ini one tranga man na in the living, tranga man na in the family, tranga man na in a beardy pedente, makataria atashana, masra and sowe. Tai gado, de yeye disi, say hold your people na baka, na in the name for Yeshua, da wiki baka gado, rakopala aturia, rakitana masoko, manturia ralabosoko poraturia, en masre sormi kring kring dat furus mau abgetuigen is, baka abegi disi, if you begi abegi dis koma kandra nangami, if you agree nangami, yo ab you getuigenis, en mi wa actie, no hoor a getuigenis ki you schreven, mas app a getuigenis ki me, zodat we kan getuig en pot naar dieper in a sheng, na in de name voor Jezus, en stuur uw getuigenis naar plus 597, en hier komt het nummer 82, 47, 87, 1, ik herhaal het, plus 597 en hier komt het nummer 82 47 87 1 en wij gaan luisteren naar het nummer 4 You Don't Owe Me van Francesca Batticelli. Sick and tired of being sick and tired. Had as much of you.

En jawel, we zijn aangekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. En vandaag om 9 uur in de ochtend hebben wij onze opwekkingssamenkomst. En ik wil u alle bemoedigen om ons te joinen. Vandaag lukt het vandaag niet. Join ons dan volgende week zondag om 9 uur in de ochtend. Elke zondag hebben wij dienst van 9 uur in de ochtend tot 12 uur. Dus 3 uurtjes. En we hebben deel 3 van onze studie over verliefdheid en liefde en relaties. En join ons deze woensdag. En ieder zal komen. We zullen fellowshippen. Genieten van een snack, voor u bidden. En het wordt bijzonder druk. Dus join ons. En zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. Dat zijn de bekendmakingen. En het gaat om gemeente Bethel Oproem aan de Matapikastraat 6. Marowijnenproject de Flora. En dit gezegd te hebben, zijn we aan het eind gekomen van onze uitzending van vandaag. En wij zijn er volgende week weer. Luister ook elke dag naar de Word of God, zodat u bemoedigd kan worden vanuit Gods woord elke dag 10 minuten. Mijn naam is Paase profeet Patrick Botsen. En I will meet you again next week, Sunday. God bless you.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, maandag.

En terwijl u nog geniet van de muziek, laten wij u even weer weten dat u ons kunt appen voor reacties. 8781482. 8781482. Lim FM 91.7. Geef het door aan al jouw contacten en let's improve media.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, maandag.

God zegen, geliefde. Dit is broeder Velian Sanfisi. Ik wil u van harte welkom heten bij het programma Woord van God. Ik wil vanuit deze plaats eer geven aan mijn man Gods, mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Botsen, voor zijn covering, maar ook voor het vertrouwen om u deze ochtend te mogen bemoedigen vanuit het Woord van God. Ik wil van harte welkom heten alle voorgangers, alle leiders die op dit moment afgestemd zijn. God bless you, I honor you, I salute you. Amen. Geliefde luisteraars, ik wil u vanochtend bemoedigen vanuit het woord van God. En dit wordt een tweedelige prediking. En het thema of het onderwerp waarover ik het met u wil hebben is de kracht van uw getuigenis. Amen. Velen van ons, eigenlijk wij allemaal, hebben iets wat God voor ons heeft gedaan. En ik wil u volgens het woord van God laten zien hoe krachtig het is wanneer wij getuigen van de geweldige daden die de Heer verricht heeft in ons leven. Amen. En in dit eerste deel wil ik twee punten met u delen wanneer het komt op de kracht van uw getuigenis. Maar voordat ik dat doe, wil ik u introduceren aan een belangrijk component wanneer het komt op het hebben of het waarmaken van een getuigenis die eigenlijk nog makende is. Amen. Soms kan het zo zijn in Gods agenda dat Hij zaken gepland heeft om te doen over ons leven. En we zien die dingen nog niet. Het kan zijn dat God middels profetie tot ons praat van al die zaken die Hij wil shiften en brengen en veranderen in ons leven. En op het moment dat wij onszelf in lijn brengen met Hem, dat is het moment waar wij Hem de ruimte geven om al wat Hij eigenlijk wil doen met ons leven, dat in vervulling komt. Amen. Ik wil beginnen met de tekst. Vanuit Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 2. De Bijbel zegt daar: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Vers 2 zegt: want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Wat we hier zien dus, in vers 1 wordt er een definitie van geloof gegeven. Geloof niet zoals de wereld dat ziet, maar geloof zoals God dat bedoeld heeft. Amen. En dat geloof dus, de definitie daarvan, is dat de zekerheid van de dingen die we hopen als mensen. En het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Wat ik interessant vind aan vers 2, is dat de Bijbel zegt daar: door dit geloof. En dit geloof verwijst naar het type geloof waarover vers 1 praat. Het geloof waar we hopen. En het type geloof waar we zekerheid hebben in de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat type geloof zegt de Bijbel in vers 2. Het is aan de oude, door dit geloof hebben de oude een getuigenis gegeven. Dus met andere woorden, dit toont ons eigenlijk hoe belangrijk geloof is bij wanneer we in feite in een getuigenis willen wandelen. Dit leert ons dat we door geloof onze getuigenis kunnen claimen. Door geloof kunnen we beginnen te spreken wat we willen zien, wat we willen ontvangen, wat we willen horen, het goede nieuws dat we willen horen, de resultaten die we willen hebben. En op het moment dat we dit

beginnen te doen in geloof, kunnen wij al deze zaken die nog in de geestelijke wereld hangen, we kunnen ze maken tot onze realiteit. Wanneer u naar de winkel gaat, u heeft geld bij zich, u weet zeker dat u datgene wat u gaat kopen, u weet wat het kost, u weet dat u het kan kopen. Als u brood gaat kopen, u weet een pak Fernandes brood van u kost 55 ZD-puntjes. Als u gaat met meer dan dat, bent u zeker ervan dat u het brood gaat krijgen. En dat is wat geloof ook is in het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God kopen wij met geloof. Geloof is datgene eigenlijk wat God en de hemel in beweging brengt. Daarom zegt de Bijbel ook dat hij die tot God komt, moet eerst geloven dat hij bestaat. En punt 2, dat hij een beloner is van hen die hem ernstig zoeken. De Bijbel leert ons ook in verschillende passages dat hoe belangrijk het geloof van individuen zijn bij het krijgen van wat ze verwachten van de Heer. De Bijbel praat bijvoorbeeld over de situatie tussen Jezus en zijn discipelen, waar ze demon moesten uitdrijven van die dochter van een zekere Heer. De Bijbel praat ook over de discipelen die in paniek raakten terwijl ze door een storm heen gingen. En en ze reageerden op een manier waarop Jezus zich afvroeg: zijn jullie wel gelovig? Hij noemde ze kleingelovigen. Maar we zien ook andere momenten in de Bijbel waar de Bijbel, waar Jezus zei: ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien in geheel Israël. Bijvoorbeeld bij die Canaanitische vrouw die genezing nodig had voor haar dochter. Dus wat leren we uit deze zaken? We leren niet alleen hoe belangrijk ons geloof is, maar we zien ook dat er schalen, dat geloof in schalen verdeeld is. Je hebt groot geloof, je hebt klein geloof, je hebt ook middelmatig geloof. Koste wat het kost, als je maar een klein beetje geloof hebt, zoals zei Jezus, zoals een mosterdzaad, kan je tot een berg spreken en het zal zich verplaatsen en zich bevestigen in de zee. Al deze dingen leg ik uit om u te laten zien hoe belangrijk uw geloof is om een getuigenis waar te maken in uw leven. In het gehele boek van Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 11, daar lezen we al die geweldige dingen die de Heer heeft kunnen doen in het leven van mannen en vrouwen van God, alleen omdat ze God geloofden en hem vertrouwden. In dit eerste deel van deze teaching is het belangrijk dat we deze basis vastleggen. De basis van het belang van uw geloof om een getuigenis te verkrijgen. Amen. Om een getuigenis te geven. Vader Abraham, hij is een getuigenis geweest vanwege het geloof dat hij had. En zo kunnen we allerlei mannen en vrouwen vanuit de Bijbel noemen die eigenlijk door hun geloof hebben waargemaakt wat hemel getuigde over hun. Ik weet niet wat datgene is wat onmogelijk voor u lijkt. Ik weet niet wat datgene is waar u zich afvraagt: gaat het wel geschieden, Heere? Ondanks dat hij gesproken heeft en u erin gelooft. Er is een beetje ongeloof die ruimte probeert te nemen. Maar ik wil u zeggen met de woord van God: als u geloof hebt, kunt u een getuigenis waarmaken. Kunt u de woorden van God over uw leven tot de realiteit maken. In dit eerste deel, zoals ik zei, moest ik een fundament leggen. Uw geloof is belangrijk. Amen. Met uw geloof koopt u zaken. Amen. Met uw geloof koopt u realiteit in de geest. U zet uw geloof in om kloeke daden van God eigenlijk ruimte te geven in uw leven. Dus de kracht van uw getuigenis, deel 1, is dit. En de nadruk heb ik gelegd op het belang van uw geloof. In het tweede deel van deze teaching wil ik u 4 punten meegeven die getuigen van de kracht
of het effect dat uw getuigenis kan hebben wanneer u getuigt over wat de Heer voor u heeft gedaan. Maar ik moest u eerst een basis geven dat om een getuigenis te hebben, om uw getuigenis waar te maken, is uw geloof heel erg belangrijk voor God. Zonder geloof is het onmogelijk om God welbehagen te zijn. Zonder geloof, Bijbel zegt, is het onmogelijk om God te pleasen. Zo, uw geloof, de Heer gaat het naar een next level brengen. En ik bid dat elk vorm van ongeloof, elk vorm van twijfel in u verbroken mag worden. In dat geloof in de woorden van God over uw leven, dat dat uw realiteit mag zijn. God zegen u en ik bid dat de Heer u verder mag helpen in het bouwen van uw geloof. Tot het volgende deel van deze teaching, de kracht van uw getuigenis.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Ervaring is een harde leraar omdat ze eerst de test afneemt en daarna de les.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: Hier hoor je anders en beter.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
2: Broadcasting all over the world. This is Lim FM.
3: The notification on Lim.
4: Omring jezelf met positieve mensen die je aanmoedigen. Niet alleen als de zon schijnt, maar ook als het regent.
5: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
6: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
7: All the hits.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: If your lobby is heavy, tag him for your lobby me. Take it, analyse, samana, holy gonigi. Ma terepi retifi konko gide leitoli. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby,

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
0: Omring jezelf met positieve mensen die je aanmoedigen, niet alleen als de zon schijnt, maar ook als het regent.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukon doro baka, nanga na beskopu oftewel, na odo funa de. En a beskopu fti de, dat takso. Yo, na wat tumo fogong. En dat wil zeggen, mijn mensen, geen eigen mening hebben. Vandaag is het zo, morgen is het zus. Joe, nou wat doen we voor?

kör. Denk je nou. Zo lees je naar alle zeer liever boxy. Maar opgie voor is geen optie. Hey Jimmy. Ori is de cool in de tough day, ja. Is dat beter? Want op sa boom flexi. Boom flexi, dopsa. Denk je nou.

0: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika.
1: Vai omwika, man. Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke mi?
0: Ja, want daar wat voor mako teke san.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be de abbewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
2: Flashback.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Cool 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.

0: Hier hoor je het Anders en Pieter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. Bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock

goedendag. Het is maandag 21 september. Tijd voor het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. De leden van de Nationale Assemblée, Assis Gayadin, fractieleider VAP, en Gerald Paviro Regio, de fractieleider van de NPS, hebben een initiatiefvoorstel ingediend tot wijziging van de wet geldelijke voorzieningen president en vicepresident van de Republiek Suriname. Met het initiatiefvoorstel willen de indieners de bestaande automatische koppeling tussen de bezoldiging van de president en die van een departementsdirecteur van algemene dienst beëindigen. Onder de huidige regeling heeft een wijziging van de bezoldiging van een departementsdirecteur automatisch gevolgen voor de bezoldiging van de president, zonder dat daarover afzonderlijke parlementaire besluitvorming plaatsvindt. Het voorstel sluit nadrukkelijk aan bij het constitutionele uitgangspunt van artikel 112 van de grondwet, op grond waarvan aangelegenheden betreffende de president bij wet worden geregeld. De bezoldiging van de president wordt daarom zelfstandig wettelijk vastgesteld en toekomstige wijzigingen zullen opnieuw wettelijke besluitvorming vereisen. Daarmee worden transparantie, begrotingsdiscipline en parlementaire controle versterkt. In het initiatiefvoorstel wordt de maandelijkse bezoldiging van de president vastgesteld op 270.000 SRD. De bestaande regeling waarbij de vicepresident 75% van de bezoldiging van de president ontvangt, blijft gehandhaafd. Viermaal de bezoldiging van een departementsdirecteur van algemene dienst blijft uitsluitend als indicatieve referentiewaarde bestaan. Deze referentie leidt niet automatisch tot een verhoging of verlaging. Bij een toekomstige beoordeling worden onder meer de ontwikkeling van het algemene prijspeil en de koopkracht, de bezoldigingsontwikkeling binnen de publieke sector en de financiële en budgettaire positie van de staat betrokken. Daarnaast wordt de bezoldiging van de president tenminste eenmaal per 3 jaar geëvalueerd. Ook deze evaluatie leidt niet automatisch tot een aanpassing. Een eventuele wijziging moet opnieuw via wettelijke besluitvorming plaatsvinden. De kern van het initiatief is dat salarisaanpassingen binnen het overheidsapparaat niet langer automatisch doorwerken naar de president. De bezoldiging van het hoogste constitutionele ambt wordt zelfstandig bij wet vastgesteld, zodat iedere toekomstige wijziging transparant, gemotiveerd en onder parlementaire controle plaatsvindt. Een bericht ontvangt

0: van de initiatiefnemers van de initiatiefwet voor ontkoppeling, bezoldiging, president. Het gaat om de leden Aziz Gayadin en Gerald Pawiro-Rejo, respectievelijk de fractieleiders van de VHP en de NPS.
1: NDP-fractieleider Rabin Parmisser heeft zaterdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Piling Bergi. Dat is een gebied in Brokopondo waar Chinezen op grote schaal goudactiviteiten ontplooien. Parmisser was samen met zijn collega Michael Marengo en milieuactivist Erland Sleur. Lim FM was aanwezig en maakte het volgende verslag. Het begon met een confrontatie tussen Parmisser en een van de Chinese arbeiders die actief zijn op Piling Bergi.
2: Het bedrijf zijn ook al slaan, hè?
3: Is hier
2: Rokokoto. Sumanabasi. Zijn ook al goed, ja, Sumanabasi.
3: Pas voor een foto van de manier.
2: Fanning?
3: Zang. Zang de Zhao.
2: Zang de Zhao. Zang. Zang.
3: Chinese man. Zang.
2: Zang.
3: Zang.
2: Zang. Zang.
3: Zang de Zhao.
2: Zang de Zhao. Oké, okay. Hoeveel is mijn record?
3: Het is hier bij 19 man.
2: 19 man? Maar, ja, zo met machine.
3: Machine. Machine, het is hier nog steeds, ook alleen door, naar Wakiki Waki door.
2: Oké. Oké. Dan, hoeveel is mijn record?
3: Het is hier, wie doet dat bij mij? Met een tissue kampo, logo, toemon door.
2: Toemon? Oké. Dan, PW Dika Goto, ja, zo. Agron.
3: Ai,
2: come go tu è puro?
3: Ma sta di meno sabbia. Meno sabbia.
2: Ok, hai puro stone.
3: Ai.
2: Ma dai puro stone, da sai è fabric, è fabric quick.
3: Ok, no, no, no, no, no.
2: Cianido?
3: No, no, no.
2: So,
3: so, so watra wasi.
2: Watra wasi.
3: Ai.
2: Ya, ma te u wasing, da sai go, da...
3: A cui no de?
2: No de.
3: No de, no de.
2: Da san, san de.
3: Tati wasi na, wasi do, na faya do. Quindi no te.
2: Ma a quattro sale da drape. Signor, a bighi basi già età qui, tac de vasa go tu no mona a quattro. Ma vesci drape, ya da, ta a bedi samme chi drape, ano, no mo quattro.
4: Nasi anira,
3: nanga costa. Tati fu ani quattro to tati.
4: Dat nawa urusani, dat nawa urusani, mi sabi.
3: Ai.
4: Ine kabraka san dat moro. Nyonyo ande drape, pewe kabraka si anira. Nanga akosik sora. Oke, okay? Usabi. No kondu lek unu lao. Nanga watra ino mafen go tu. Ya?
3: Yeah?
4: Ino mafen go tu nanga watra. Na sianida nanga akosik sora. Je kan zeggen, sinds 2018 is men hier met goudwinning begonnen. Aanvankelijk ging het om kleinschalige goudwinning. Maar toen hebben we al ontdekt dus dat er wat Chinezen hier bezig waren. Die met verdachte chemicaliën bezig waren. En in de loop van de tijd, 2020, 2021, hebben we een testkit gekregen. Hebben we die chemicaliën kunnen testen. En het blijkt dus te gaan om cyanide. Waar wij nu precies zijn, Piling Bergi, is, je kan zeggen, bij de afslag Kwakugrong. Linksaf, ongeveer 6 kilometer het bos in. En dan kom je eigenlijk in een gebied wat normaal inderdaad bos is. Maar het blijkt dus ook een exploratieconcessie te zijn van Sijin. En we weten sinds 2016 geloof ik, is het bekendgemaakt dus dat toen de tijd IAM Gold, want IAM Gold was toen hier, Roosevelt Gold Mines, die hebben dus allerlei areas of interest gekregen van de president toen de tijd. En die areas of interest zijn eigenlijk niks anders dan exploratiegebieden. Je mag graven om te controleren of er goud is. Als er voldoende goud is, kan je een deal met de regering maken om te zeggen we gaan goudwinning daar doen. En zoals de toenmalige president ook heeft gezegd, we gaan geen 5% meer krijgen van Roosevelt Gold Mines, maar 25-30%. Die deals zijn nooit gemaakt. Maar het vreemde is, Zijin heeft deze mijn in 2022, als ik het goed heb, voor maar $350 miljoen overgekocht. Niet deze mijn, het hele gebied. Inclusief areas of interest. En wij hebben dus later ontdekt van dus dat er een link moet zijn tussen de goudzoekers die eigenlijk met Yinchang cyanide chemicaliën werken. En overal al vervuiling hebben veroorzaakt. We hebben de vervuiling gezien op de Saramaca rivier. Het is cyanide, we hebben het gemeten. Het is uiteindelijk ook bevestigd. Vissen zijn doodgegaan, maar het is ook caustic soda. Het is een mengeling of een toxisch mengsel van gifstoffen. Als ze klaar zijn, duwen ze alles in de natuur. En hier blijkt dus dat ze dezelfde structuren gebruiken. Ook die Heap Li Cheng. Het is zo grootschalig. Dit is een van de vele tientallen, waarschijnlijk al zeker 100 van dit soort baden, die in dit hele gebied van ongeveer 3-4 kilometer tot een kilometer breed is.
5: We zijn dit achter u hier?
4: Dit achter, dit lijkt klein. Het is een gigantisch groot gebied. Jullie hebben het in de beelden gezien. En natuurlijk gaan wij ons afvragen van, hoe kan dit? Hoe kan dit zo grootschalig hier zijn? Industrieel, jullie hebben die zware machines gezien. Dit is een miljoenen investering. Dit kan je niet zomaar even, we gaan even wat goudwinning doen. Ergens een paar jongens die... Dit is een industriële onderneming. Dus wij hebben eerst ontdekt dus dat er vlakbij de tailingpond van Rosebel Goldmines al deze vormen van goudwinning waren. Heap leaching, wat officieel niet de werkwijze is van CGN. CGN heeft overgenomen in 2022. Zij hebben een gesloten systeem. Hun gif gaat naar een tailingpond om te bezinken. Het is nog steeds giftig, maar het kan nergens. Hier hebben we dat niet. Maar het is wel heel erg opmerkelijk dat als je naar die website van CGN gaat, dat deze gebieden als hun exploratiegebieden worden aangegeven. En dus ik heb op een gegeven moment heb ik die kaart van CGN van hun website gehaald. Ik heb het in Google Earth gezet. En wat ik niet had verwacht, zag ik. Uiteindelijk was ik natuurlijk argwanend. Ik zag dat deze gebieden, Charmane 1, Charmane 2, overal in deze gebieden wordt er aan goudwinning gedaan met cyanide. Yinchang mag je het noemen. Maar nu moeten we ook gaan afvragen, want toen wij deze missie aan het voorbereiden waren, enkele dagen terug, op verzoek van meneer Parmisser, onze parlementariër, ben ik die wegen natuurlijk goed in kaart gaan brengen. En bij het in kaart brengen van die wegen, met drones, met Google Earth, met andere satellietbeelden, ben ik erachter gekomen dat die wegen die publiekelijk hier naartoe leiden, dat die allemaal afgesloten waren. We kennen die andere weg vanuit Afobakaweg Mas 70, die is afgesloten, grote gullen gegraven. Deze weg was tot gisteren ook afgesloten. Mensen van ons hebben die weg al vrijgemaakt. We konden vandaag vrij doorrijden. En dan blijft er een derde weg over. En die gaat rechtstreeks naar Rosebel Goldmines. En ik heb het op die kaart onderzocht. Het is niet naar een publieke weg. Het is regelrecht naar het terrein binnen de concessie van Rosebel Goldmines. Dus dan is het overduidelijk dat CGN hiervan op de hoogte is. En blijkbaar dit toelaat. Waarschijnlijk faciliteert met machines. Dus al die machines die hier bezig zijn, zou eigenlijk de overheid nu onderzoek moeten komen doen. Al die registratieplaten opnemen. Maar natuurlijk, als wij straks wegrijden, die mensen zijn gealarmeerd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan waarschijnlijk al die machines van CGN, als die hier aanwezig zijn, gaan ze natuurlijk wegbrengen naar Rosebel Goldmines. Zodat ze niet hier ontdekt worden. Wat ook hier gebeurt, en je ziet het aan die grote stenen die ze overal vervoeren. Dit was een berg, dit is een berg van rots. Het is niet even dat je kunt die Xantinangama excavator, je moet het opblazen. Dus ze zijn hier met dynamiet bezig. Daar heb je ook een speciale vergunning voor nodig. Je krijgt dat meestal van het ministerie van Defensie. Rosebel Goldmines heeft natuurlijk een vergunning. Hoe komt het dat die mensen hier ook met dynamiet werken? Als het geen link is, dan komen ze op een illegale manier aan die dynamiet. Maar in feite is het bijna al bewezen dat het een illegale activiteit is in samenwerking met die Yinchang-Chinezen. En we hebben ze in beeld samen met Xi Jinping. Dit mag niet in de doofpot. Dit is diefstal van het volk. Dit is vernietiging van onze natuur zonder dat er toestemming voor is gegeven. Het Surinaams volk krijgt hier niks van. Terwijl er zoveel mooie beloftes waren gemaakt in 2015, 2016. Dus ik denk dat wij als Surinamers heel boos kunnen worden. Natuurlijk weten we dat er heel veel gif hier wordt gebruikt. Waar gaat het gif naartoe? Zijn onze gebieden hier al zwaar vergiftigd? Je moet je voorstellen, men is al 7, 8 jaar hier bezig. En het is groter en groter geworden. Hoe komt het dat ze op zo'n grote schaal kunnen werken? En dan moeten we ons afvragen, wat is de rol van minister Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen? Wat is de rol van meneer Ronnie Brunswijk?
3: Ik dacht dat ik hier kom naar een kleinschalige Chinese goudwinning op Pelingbergi, waar we nu zijn, Pelingbergi, in de buurt van Kwakugrong, nou, omgeving Kwakugrong. Maar wat we hier hebben gezien met jullie is alles behalve een kleinschalige goudwinning. Dit is, so to speak, even groot als de productie, even groot als, ik denk, het zal niet veel verschillen van met Newmont. Ja, groot. Je hebt de grootte gezien, ja, de omvangrijkheid van het gebied. De activiteiten die hier ontplooit worden, dat is enorm, dat is enorm. Daar ben ik enorm van verrast, moet ik zeggen, over de grootte. En het gaat maar door. De constructie is één dat er een heel groot mijngebied is. En daarbinnen heb je verschillende subgroepen. Ieder subgroep heeft de verantwoordelijkheid voor hun gebied, voor productie en noem maar op. Ik heb met meneer Marengo gesproken. En met meneer Marengo hebben we een inschatting gemaakt dat hier minimaal 500 kilo goud geproduceerd wordt. Wekelijks. En al is het niet 500, al is het 400, 450, zeg maar wat. Zoveel goud wordt hier geproduceerd. En welk deel daarvan komt in de staatskas? Dat is mijn eerste gedachtegang. En waarom moet het in de staatskas? Omdat vanuit de staatskas dat ten goede moet komen voor de totale samenleving. We hebben zo'n grote uitdaging met achterstand van in de gezondheidszorg, in de infrastructuur, noemt die maar op. En terwijl onze rijkdommen weggedragen worden. Ja, wat belet ons, onze mensen, om een 25-tal combinatie van politieagenten en militairen hier te plaatsen? En zeker iemand van de Belastingdienst ook. Om het geld te kijken wat de productie is, waar het naartoe gaat en in goede banen te leiden. Ja, toch? Als dat gebeurt. Maar aan de andere kant merk je, los van de productie, hoe men omgaat met ons. Dus er was primair bos hier. Dat is allemaal weggekapt, et cetera. Ten tweede, hoeveel gif in het milieu terechtkomt. U hebt een rondgang gemaakt, dus uitgelegd. Dat zijn zaken allemaal waar we enorm aandacht moeten gaan schenken. Niet aandacht in die zin van dat er actie ondernomen moet worden. En dit is één van de vele gebieden in Suriname waar er goud zo geproduceerd wordt. Stel je eens voor, tenminste op 10 verschillende plaatsen in Suriname. 10 maal 40 kilo. 10 maal desnoods 30 kilo per week. 300 kilo per week. Waarover praten we? Ja toch? Als dat gedeelte, een deel daarvan, ons rechtmatig deel, want dat is het eigenlijk. Wat doet NMA? Wat doen anderen hier? Laat dat in geordend geschieden. Conform onze milieuvoorschriften. Conform het deel wat naar de staatskas moet komen, et cetera, dan zou dat door kunnen gaan. Ja, maar laat het legaal op de goede manier komen, zodat wij die noodzakelijke investeringen ook kunnen doen. Dus vanuit die optiek kijk ik ernaar. Dat moeten wij, en dat zullen we vaker erover in het parlement, maar ook in de ontmoetingen met onze president en met de relevante ministers erover hebben. En waar we kunnen, zullen wij vanuit het parlement onze collega's vragen om alles efforts daarin te plegen. Het kan niet anders, kan niet anders. Weet u? Dat is de inspanning die we ons gestroot hebben en waarom we hier zijn eigenlijk. En dankzij jullie medewerking, dat we net als bij de Mennonieten, ook dit heel duidelijk breed in die samenleving. Maar niet alleen informatie verschaffen, maar informatie actiegericht. Mensen op te roepen, beleidsmakers op te roepen. Bewustwording. Want die nog kan zo door, absoluut niet. Terwijl, heb ik al gezegd, maar ik herhaal dan, terwijl wij heel veel geld nodig hebben, we struggelen op heel veel gebieden, worden onze rijkdommen weggedragen. Kijkt u maar, u bent zelf getuige van. Ja, toch?
6: En tenminste op 10 andere plaatsen in Suriname gebeurt dat. Alleen wat goud betreft, en daar hebben we het niet over andere rijkdommen. Laten we dit beginnen te ordenen, AUB.
1: Meneer Marengo, u bent vandaag erbij. Hoe kijkt u naar dit alles als u dit zo ziet?
7: Oké, ik moet eerlijk aangeven. Ik had aan mijn bijl zo'n beetje een beeld, maar het is een... heel erg groot. We hebben zeker, je kan zeker langer dan een uur rijden binnen dit mijngebied alleen. En het zal aangaan, er zijn groepen die hier zo werken. Maar wat duidelijk is, dat er heel veel wordt geïnvesteerd. En als er geen geld gemaakt wordt, wordt ook niet geïnvesteerd. Maar opmerkelijk is, je kan bijna tot helemaal geen Surinamers tegen. Toch als er 20 of 40 van dit soort bedrijven zijn, komen er geen Surinamers aan bod. Begrijp je, terwijl we weten dat bijvoorbeeld in Brokopondo, heel van die jongens die kleinschalig werken, hoe ze eigenlijk van die terreinen worden verwijderd. Soms met de harde hand. En als het illegaal is, dan wel. Maar geven onze Surinamers ook een eerlijke kans eigenlijk om wat te verdienen. Dus er wordt heel hard hier gewerkt. Als het op de juiste manier gebeurt, dat weet ik niet, moeten we nog even onderzoeken. Maar het ziet er naar uit dat er wel chemicaliën hier worden gebruikt. Dus het is een heel groot gebied, het is één van de gebieden. En we hebben laatst een lek gehad van cyanide, nabij Pikin Saron, dat is bij het Grasalco-gebied. En we zijn hier zo nog niet eens 20 kilometer verwijderd van Pikin Saron. Niet eens zo ver. Er zijn ook andere gebieden, dus ik denk dat we als overheid, ik roep op de mensen als overheid, dat ze gaan letten, controle echt op uitoefenen op wat er gebeurt, hoe er gewerkt wordt. En meneer Palmer, ze haalde het aan, het zou kleinschalig mijnbouw moeten zijn, maar het lijkt me hier een multinational. Toch? Heel grote trucks, machines en er wordt bijna 1x 24 uur gewerkt. Dus het is geen kleinschalig. Dus er wordt heel veel geld hier gemaakt. Maar wat zien we terug als Suriname? En misschien, het lijkt in het binnenland of in Abusi, we voelen het nog niet. Maar over 20 en 30 jaar, wat blijft daar over? Wat zijn de gevolgen voor de komende generaties? Wat betreft die chemicaliën die hier zo liggen. Ja. Toch, en alles dat is uitgemeend. Bij de Mennonieten hebben we het meer gehad over ontbossing die plaatsvindt. En hier zo zijn het onze bodem eigenlijk die vernietigd worden. En ik ben niet tegen die goudwinning hoor, maar ik zeg, het moet wel op een verantwoorde wijze geschieden. En als staat moet de staat echt controle uitoefenen dat wat de staat toebehoort echt terug moet komen naar de staat.
1: Aldus NDP-parlementariër Michael Marengo, zoals hij afgelopen zaterdag sprak tijdens zijn bezoek aan Pelimbergi. Samen met fractieleider Rabin Permisser en milieuactivist Erland Sleur nam hij polshoogte van de situatie op deze goudrijke plek. De driedaagse workshop Nieuwe Kansen voor Nieuwe Toekomst, die speciaal voor de bewoners van Apura is georganiseerd, is vrijdag succesvol afgerond. Het project is een initiatief van de vakcentrale C47 en onder meer bedoeld om ex-werknemers van houtmaatschappij Greenhart Suriname NV nieuwe mogelijkheden te bieden nu ze aan een kant zijn gezet door het bedrijf. De ex-arbeiders kregen vanaf woensdag verschillende trainingen van diverse organisaties. Robbie Berenstein, voorzitter van de Greenhart Groep werknemersorganisatie, zegt in gesprek met Lim FM dat dit initiatief meerdere doelen heeft.
8: Deze workshop is een training eigenlijk. En het belangrijkste deel van de participanten bestaat dus uit de ex-werknemers van... Geen ex-werknemers, formeel zijn ze mensen nog in dienst. Van Greenhart. Ja, en de workshop heeft als thema nieuwe kansen, nieuwe toekomst. Ja? De mensen zijn een hele tijd zonder werk. En de eerste bedoeling... Ja, of in belang van de belangrijkste doelen van de workshop is dat ten eerste onze claim, ja, voor wat betreft de uitbetaling van de lonen, de mensen zijn eigenlijk nog steeds in de doen, dus doe je nog, ontslaat de zaken bij de advocaat, ja, die de claim verder moet gaan verwezenlijken. Ja? Dat het gewoon doorgaat. Ja? We gaan daarvoor door met de zaak, de juridische, ja. Maar we gaan ook de regering hierover schrijven. Want de regering geeft die vergunning aan mensen, buitenlanders bij hier, hè. Die komen en doen wat ze willen. Je moet weten, op dit moment is niemand van Green Hat ergens te vinden. Die mensen zijn weg. Kennelijk hebben ze nog steeds die vergunning, ze hebben nog steeds bezittingen over. Of beheer over emplacement en dat soort dingen. Toch? Dus die zaken gaan we onder de aandacht van de regering brengen van hierin. Je moet optreden in dit geval. Dus dat schrijven komt dan. Maar voor het overige, het meest structurele deel van deze workshop, is dat de mensen een transitieproces gaan ondergaan. Toch? De mensen worden omgevormd van werknemer naar het klein ondernemerschap. En daarvoor zijn er twee sectoren gekozen waar de mensen al mee bezig zijn. Ja? De eerste, de mensen zijn verwerkers van krapa olie. Ja? En daarnaast gaan ze ook doen aan houtverwerking, saoudou, ja? En homeschool. Ja? En dat moet een stukje ontwikkeling brengen in het hele gebied. Wat eigenlijk bijna heel West-Suriname die bezig naar staan dat is. Belangrijk is dat ze het gaan doen in coöperatief verband. Ja? Dus niet meer iedereen individu, in coöperatief verband. Dus al die dingen, daarvoor is bij deze training een basis gelegd. Ja, toch? Mensen die verstand hebben van houtverwerking en dat soort dingen, die hebben hun presentaties gegeven. Mensen die bezig zijn met krapa olie al, die hebben smarad die presentaties, hebben een beeld gegeven van hoe ziet die markt eruit en dat soort dingen. Dus die dingen moeten verder worden uitgewerkt. Dus daarom zijn er dus conclusies en aanbevelingen, ja, die zijn uitgewerkt worden, aangenomen nu. En daarmee gaan we dus verder een concreet projectplan laten uitwerken. En ik moet dus zeggen, we hebben dus veel ondersteuning. Dit project, althans dit deel, is dus gedaan in samenwerking met de FNV. Ja, de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen. Die is dus deze workshop heeft gefinancierd. We gaan er dus verder mee. We hebben dus hier de presentatie gehad van de directeur van arbeid. Ja. Maar u moet weten, we spraken dus net al over transformatie naar klein ondernemerschap. En internationaal valt dat onder wat men noemt just transition, een rechtvaardige overgang. Je hebt twee transitieprocessen. De mensen waren in een heel precaire situatie wat betreft hun arbeid. In feite is men naar Rokko, maar daarvoor hebben ze ook veel moeten doorstaan. Ja? Binnen de ILO praat men over precarious werk. Het andere concept, of de tegenhanger, is decent work, waardig werk. En naar die situatie werken we toe. Dus dat is het eerste proces van die just transition. Het tweede proces is dat van arbeider naar ondernemerschap. En in dat kader hebben we via arbeid, gaat dus de ILO hiervan op de hoogte worden gesteld. Omdat de ILO dit soort processen ondersteunt. Het valt volledig binnen hun beleid. Okay. Ja, we hebben dus ook belangstelling van organisaties als Tropenbos en de UNDP. Ja, en in feite moet de regering vervolgens inkomen, ja, in het initiatief dat we hebben genomen om een stuk in feite ontwikkeling te brengen in die gebieden. Toch? Want kijk, de mensen zijn al jarenlang geconfronteerd. Je kent zelf die organisatie, die daar zijn gekomen. Toch? Op een gegeven moment, ik is Greenheart, ding. Kom daarbij, zijn er ergens te vinden. Plotseling, want China al goed in de toe. Toch? Uno, dan is maar weer iets aan dat. Mensen komen. Dus, laten we die ontwikkeling die brengen van jullie basis. Koos sluit aan. Nou, dat is maar het doekbaar in de Aladdin Libi. Ja toch? En van daaruit die ontwikkeling brengen. En Amos de Wang, een signaal. Die regering, dat de moest de moro crossbay. Naar de sma. En die ontwikkeling, komt vanuit de basis. Ik zeg, ik was de afgelopen 2 weken terug. Was ik in Guyaba. Dan, ik zag overal. Jong. Maripa. Peter. Ik zag in de Saramakan zeg maar dat hij. Tremei dat hij. Die moet je appali. Ja toch? Dus die vrouw is bevallen. Een vrouw met kipching. Dus mijn vrouw pelle tijd. Marpa. Appali. Hij had die zie. Yeah. Dus lekker dat goed is, maar Marpa. Tjaf, productie. Mm. Dus vervolgens. Dus moet je proces dat broek aan Marpa koop. Yeah. Die kempo, yeah. Body. Yeah. Sabi? Dan heb je Maripa olie. Mm. Maar die mensen zijn volledig op zichzelf aangewezen. Je sabi toch? En heel primitief en nak Marpa koop. Die sabi toch? Losie, body. Dan deze moest ik ook afzeren. Daarmee je de regering ook, je hebt dus maar voor de karing, Pran Marcusa, je hebt dit, je hebt dat. Tjara ontwikkeling komt vanuit dus maar dagelijks Aladdin Libi. En daar willen we een voorbeeld van geven. Want het geldt niet alleen voor het Suriname. En op deze manier alleen, Woman, Asansa de Kari, toch? A Dutch Disease. Dat is maar een gewelibide sector dat de wang goroko olie naar het soort zand dat hier. Maar als je niet je ontwikkeling kon de sma, dat is sma serefi, en vanuit de sma serefi, dat is maar confused toch, en inderdaad. Dat is sector dus of aan en het zijn niche markets. Als je kijkt wat er gebeurt, wat de mogelijkheden zijn voor deze niche producten, krapa. Houtskool. Overigens, het zijn producten waarbij je een stuk natuurbehoud doet. Want in Libdenbong, die kota udu, in koting na faspe, in even de kabusi. Maripa. In okango pran, maripa bong of kot de maripa bong. In Libdenbong intact, je behoud van natuur. Dus alle fasi, de san is een lieveren bijdrage. Omdat die op verschillende aspecten. Weet je? Binnen ontwikkeling op sociaal gebied, op economisch gebied, maar ook op gebied van behoud van het milieu. Oh, dus we gaan ervan uit dus dat dit, het is het begin van het proces. Okay. En San moest wakker komen horen varen, San moest vooruit concreet en natuurlijk alles aan nou, we gaan 100% beginnen.
1: Tot zover Robbie Berenstein, voorzitter van de Greenheart Groep Werknemersorganisatie. We spraken hem over de workshop Nieuwe Kansen voor Nieuwe Toekomst, die vrijdag succesvol is afgesloten.
0: En tot zover het nieuws op Lim FM. Mede namens Jason Pinas bedank ik u voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man briebe dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shallow, dat is meer si i broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena 100 euro eten, zorg dat i doen via het carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Het is maandag 21 september en dit is het menu van Eethuis Esseline. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus en cassavesoep met kip add-on zoutvlees. Als groente, kousenband en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Dan ga ekte Suitesi Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van maandag 21 september, gritbana-soep met kip, pompoen met zoutvlees en warme vis, chili kip en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, Safety Through Innovation.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Erik alias Winter als
1: Spanje. Rustig, dikke rustig, amai Drea. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika.
2: Waar omwika, man? Doe wat kadabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Kom goed snel. Dik alasan. Hey, wacht die. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik je mee. Ja, want daar kwam voor mij wat ik hoes aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
3: Het is maandag 21 september en dit is het menu van Eethuis Esseline. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, Bitawiri Moksalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus en cassavesoep met kip et on zoutvlees. Als groente, kousenband en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Dan ga ekte sweet tessie fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten!

goedendag. Het is maandag 21 september. Tijd voor het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. De leden van de Nationale Assemblée, Assis Gayadin, fractieleider VAP, en Gerald Pawiro Rejo, de fractieleider van de NPS, hebben een initiatiefvoorstel ingediend tot wijziging van de wet geldelijke voorzieningen president en vicepresident van de Republiek Suriname. Met het initiatiefvoorstel willen de indieners de bestaande automatische koppeling tussen de bezoldiging van de president en die van een departementsdirecteur van algemene dienst beëindigen. Onder de huidige regeling heeft een wijziging van de bezoldiging van een departementsdirecteur automatisch gevolgen voor de bezoldiging van de president, zonder dat daarover afzonderlijke parlementaire besluitvorming plaatsvindt. Het voorstel sluit nadrukkelijk aan bij het constitutionele uitgangspunt van artikel 112 van de Grondwet, op grond waarvan aangelegenheden betreffende de president bij wet worden geregeld. De bezoldiging van de president wordt daarom zelfstandig wettelijk vastgesteld en toekomstige wijzigingen zullen opnieuw wettelijke besluitvorming vereisen. Daarmee worden transparantie, begrotingsdiscipline en parlementaire controle versterkt. In het initiatiefvoorstel wordt de maandelijkse bezoldiging van de president vastgesteld op 270.000 SRD. De bestaande regeling waarbij de vicepresident 75% van de bezoldiging van de president ontvangt, blijft gehandhaafd. Viermaal de bezoldiging van een departementsdirecteur van algemene dienst blijft uitsluitend als indicatieve referentiewaarde bestaan. Deze referentie leidt niet automatisch tot een verhoging of verlaging. Bij een toekomstige beoordeling worden onder meer de ontwikkeling van het algemeen

0: Huldiging van het Hoogste Constitutionele Ambt wordt zelfstandig bij wet vastgesteld, zodat iedere toekomstige wijziging transparant, gemotiveerd en onder parlementaire controle plaatsvindt. Een bericht ontvangen van de initiatiefnemers van de initiatiefwet voor ontkoppeling, bezoldiging, president. Het gaat om de leden Aziz Gayadin en Gerald Pavirorejo, respectievelijk de fractieleiders van de VHP en de NPS.
1: NDP-fractieleider Rabin Parmisser heeft zaterdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Pilingbergi. Dat is een gebied in Brokopondo waar Chinezen op grote schaal goudactiviteiten ontplooien. Parmisser was samen met zijn collega Michael Marengo en milieuactivist Erland Sleur. Lim FM was aanwezig en maakte het volgende verslag. Het begon met een confrontatie tussen Parmisser en een van de Chinese arbeiders die actief zijn op Pilingbergi.
2: Het bedrijf zijn er ook al zo van,
3: is hier ook goed doet.
2: Ook goed doet. Zomaar naar basis. Zijn er ook goed doet. Zomaar naar basis.
3: Het past voor een foto van de manier.
2: Van een?
3: Zang. Zang de zaal.
2: Zang de zaal. Zang. Zang.
3: Chinese man. Zang.
2: Zang.
3: Zang.
2: Zang. Zang.
3: Zang de zaal.
2: Zang de zaal. OK, hoe many is mijn record? Dit
3: is hier 90 man.
2: 90 man? Maar, ja, zo'n machine.
3: Machine. Machine, dit is Lotte, Oakland, Kiki Waki.
2: OK. OK. Dan, hoe many are your record?
3: Dit is Bido Sabi Min, Mitsun, dit is Kampo Loko, Tumondo.
2: Tumu? OK. Dan, TV Dika go to Jaso. Agron.
3: Ai,
2: come go to Epuru?
3: Ma tati mino sabio. Mino sabio.
2: Ok, Epuru stong.
3: Ai.
2: Ma dai Epuru stong, da sai fabric, e fabric quick.
3: Ok, no, no, no, no, no.
2: Cianida?
3: No, no, no.
2: Song.
3: So, so, watra, wasi.
2: Watra, wasi.
3: Ai.
2: Ya, ma te u wasing, da sai go, da.
3: Akui no de.
2: No de.
3: No de, no de.
2: Da san, san de.
3: Tati wasi na, wasi do, na faya do. Queen of the
2: Ma Awatra Sade Drape Slur Abigi Basi Jaetaki Tak de Wasa go to the Mona Awatra Maweshi Drape Yadak Abedi Sameki Drape Ano Nomo Watra
4: Nasianida Nangakos
3: Tatifuani Watra Tati
4: That now Urusani That now Urusani Misabi
3: Aye
4: In a Cabraca Sandat Moro Nunu and the Drape Pewe Cabraca Sianida Nanga ako siksora. Okay? Kung sabi, no kondu lek unulao. Nanga watra ino mafen go to.
3: Yeah?
4: Ino mafen go to nanga watra. Na cyanide nanga ako siksora. Je kan zeggen, sinds 2018 is men hier met goudwinning begonnen. Afhankelijk ging het om kleinschalige goudwinning. Maar toen hebben we al ontdekt dus dat er wat Chinezen hier bezig waren. Die met verdachte chemicaliën bezig waren. En in de loop van de tijd, 2020, 2021, hebben we een testkit gekregen. Hebben we die chemicaliën kunnen testen. En het blijkt dus te gaan om cyanide. Waar wij nu precies zijn, Pilingbergi, is, je kan zeggen, bij de afslag Kwakugrong. Linksaf, ongeveer 6 kilometer het bos in. En dan kom je eigenlijk in een gebied wat normaal inderdaad bos is. Maar het blijkt dus ook een exploratieconcessie te zijn van Sijin. En we weten sinds 2016 geloof ik, is het bekendgemaakt dus dat toen de tijd IAM Gold, want IAM Gold was toen hier, Roosevelt Gold Mines, die hebben dus allerlei areas of interest gekregen van de president toen de tijd. En die areas of interest zijn eigenlijk niks anders dan exploratiegebieden. Je mag graven om te controleren of er goud is. Als er voldoende goud is, kan je een deal met de regering maken om te zeggen we gaan goudwinning daar doen. En zoals de toenmalige president ook heeft gezegd, we gaan geen 5% meer krijgen van Roosevelt Gold Mines, maar 25-30%. Die deals zijn nooit gemaakt. Maar het vreemde is, Zijin heeft deze mijn in 2022, als ik het goed heb, voor maar $350 miljoen overgekocht. niet deze mijn, het

0: hele gebied, inclusief areas of interest. En wij hebben dus later ontdekt van dus dat er een link moet zijn tussen de goudzoekers die eigenlijk met Yinchang cyanide chemicaliën werken en overal al vervuiling hebben veroorzaakt. We hebben de vervuiling gezien op de Saramaca rivier. Het is cyanide, we hebben het gemeten, het is uiteindelijk ook bevestigd. Vissen zijn doodgegaan, maar het is ook caustic soda. Het is een mengeling of een toxisch mengsel van gifstoffen. Als ze klaar zijn, duwen ze alles in de natuur. En hier blijkt dus dat ze dezelfde structuren gebruiken. Ook die heap leaching. Het is zo grootschalig. Dit is een van de vele tientallen, waarschijnlijk al zeker 100 van dit soort baden die in dit hele gebied van ongeveer 3-4 kilometer tot een kilometer breed is.
1: Dit achter u hier?
0: Dit lijkt klein. Het is een gigantisch groot gebied. Jullie hebben het in de beelden gezien. En natuurlijk gaan wij ons afvragen van, hoe kan dit? Hoe kan dit zo grootschalig hier zijn? Industrieel, jullie hebben die zware machines gezien. Dit is een miljoenen investering. Dit kan je niet zomaar even, we gaan even wat goudwinning doen. Ergens een paar jongens die... Dit is een industriële onderneming. Dus wij hebben eerst ontdekt dus dat er vlakbij de tailingpond van Rosebel Goldmines al deze vormen van goudwinning waren. Heap leaching, wat officieel niet de werkwijze is van CGEN. CGEN heeft overgenomen in 2022. Zij hebben een gesloten systeem. Hun gif gaat naar een tailingpond om te bezinken. Het is nog steeds giftig, maar het kan nergens. Hier hebben we dat niet. Maar het is wel heel erg opmerkelijk dat als je naar die website van CGEN gaat, dat deze gebieden als hun exploratiegebieden worden aangegeven. En dus ik heb op een gegeven moment heb ik die kaart van CGEN van hun website gehaald. Ik heb het in Google Earth gezet. En wat ik niet had verwacht, zag ik. Uiteindelijk was ik natuurlijk argwanend. Ik zag dat deze gebieden, Charmane 1, Charmane 2, overal in deze gebieden wordt er aan goudwinning gedaan met cyanide. Yinchang mag je het noemen. Maar nu moeten we ook gaan afvragen, want toen wij deze missie aan het voorbereiden waren, enkele dagen terug, op verzoek van meneer Parmisser, onze parlementariër, ben ik die wegen natuurlijk goed in kaart gaan brengen. En bij het in kaart brengen van die wegen, met drones, met Google Earth, met andere satellietbeelden, ben ik erachter gekomen dat die wegen die publiekelijk hier naartoe leiden, dat die allemaal afgesloten waren. We kennen die andere weg vanuit Afobakaweg Mas 70. Die is afgesloten. Grote gullen gegraven. Deze weg was tot gisteren ook afgesloten. Mensen van ons hebben die weg al vrijgemaakt. We konden vandaag vrij doorrijden. En dan blijft er een derde weg over. En die gaat rechtstreeks naar Rosebel Goldmines. En ik heb het op die kaart onderzocht. Het is niet naar een publieke weg. Het is regelrecht naar het terrein binnen de concessie van Rosebel Goldmines. Dus dan is het overduidelijk dat CGEN hiervan op de hoogte is. En blijkbaar dit toelaat. Waarschijnlijk faciliteert met machines. Dus al die machines die hier bezig zijn, zou eigenlijk de overheid nu onderzoek moeten komen doen. Al die registratieplaten opnemen. Maar natuurlijk, als wij straks wegrijden, die mensen zijn gealarmeerd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan waarschijnlijk al die machines van CGEN, als die hier aanwezig zijn, gaan ze natuurlijk wegbrengen naar Rosebel Goldmines. Zodat ze niet hier ontdekt worden. Wat ook hier gebeurt, en je ziet het aan die grote stenen die ze overal vervoeren. Dit was een berg. Dit is een berg van rots. Het is niet even dat je kunt diksantinangawa excavator. Je moet het opblazen. Dus ze zijn hier met dynamiet bezig. Daar heb je ook een speciale vergunning voor nodig. Je krijgt dat meestal van het ministerie van Defensie. Rosebel Goldmines heeft natuurlijk een vergunning. Hoe komt het dat die mensen hier ook met dynamiet werken? Als er geen link is, dan komen ze op een illegale manier aan die dynamiet. Maar in feite is het bijna al bewezen dat het een illegale activiteit is in samenwerking met die Yinchang-Chinezen. En we hebben ze in beeld samen met Xi Jinping. Dit mag niet in de doofpot. Dit is diefstal van het volk. Dit is vernietiging van onze natuur, zonder dat er toestemming voor is gegeven. Het Surinaams volk krijgt hier niks van. Terwijl er zoveel mooie beloftes waren gemaakt in 2015, 2016. Dus ik denk dat wij als Surinamers heel bold kunnen worden. Natuurlijk weten we dat er heel veel gif hier wordt gebruikt. Waar gaat het gif naartoe? Zijn onze gebieden hier al zwaar vergiftigd? Je moet je voorstellen, men is al 7, 8 jaar hier bezig. En het is groter en groter geworden. Hoe komt het dat ze op zo'n grote schaal kunnen werken? En dan moeten we ons afvragen, wat is de rol van minister Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen? Wat is de rol van meneer Ronnie Brunswijk?
2: Ik dacht dat ik hier kom naar een kleinschalige Chinese goudwinning op Pelinbergi, waar we nu zijn, Pelinbergi, in de buurt van Kwakugrong, de omgeving Kwakugrong. Maar wat we hier hebben gezien met jullie is alles behalve een kleinschalige goudwinning. Dit is, so to speak, even groot als de productie, even groot als, ik denk, het zal niet veel verschillen van met Newman. Ja, groot. Je hebt de grootte gezien, ja, de omvangrijkheid van het gebied. De activiteiten die hier ja, ontplooit worden, dat is enorm, dat is enorm. Daar ben ik enorm van verrast, moet ik zeggen, over de grootte. En het gaat maar door. De constructie is één dat er een heel groot mijngebied is. En daarbinnen heb je verschillende subgroepen. Ieder subgroep heeft de verantwoordelijkheid voor hun gebied, voor productie en noem maar op. Ik heb met meneer Marengo gesproken. En met meneer Marengo hebben we een inschatting gemaakt dat hier minimaal 500 kilo goud ja, geproduceerd wordt. Wekelijks. En al is het niet 500, al is het 400, 54, zeg maar wat. Zoveel goud wordt hier geproduceerd. En welk deel daarvan komt in de staatskas? Dat is mijn eerste gedachtegang. Ja, en waarom moet het in de staatskas? Omdat vanuit de staatskas dat ten goede moet komen voor de totale samenleving. We hebben zo'n grote uitdaging met achterstand van in de gezondheidszorg, in infrastructuur, noemt hij het maar op. En terwijl onze rijkdommen weggedragen worden. Ja, nog? Wat belet ons, onze mensen, om een 25-tal combinatie van politieagenten en militairen hier te plaatsen? En zeker iemand van de Belastingdienst ook. Om het geld te kijken wat de productie is, waar het naartoe gaat en in goede banen te leiden. Ja, nog? Als dat gebeurt. Maar aan de andere kant merk je, los van de productie, hoe men omgaat met ons. Dus er was primair bos hier. Dat is allemaal ja, weggekapt, et cetera. Ten tweede, hoeveel gif in het milieu terechtkomt. U hebt dat een rondgang gemaakt, dus uitgelegd. Dat zijn zaken allemaal waar we enorm aandacht moeten gaan schenken. Niet aandacht in die zin van dat er actie ondernomen moet worden. En dit is één van de vele gebieden in Suriname waar er goud zo geproduceerd wordt. Stel je eens voor, tenminste op 10 verschillende plaatsen in Suriname. 10 maal 40 kilo. 10 maal desnoods 30 kilo per week. 300 kilo per week, waarover praten we? Ja toch? Als dat gedeelte, een deel daarvan, ons rechtmatig deel, want dat is het eigenlijk. Wat doet NMA, wat doen anderen hier? Laat dat in geordend geschieden, conform onze milieuvoorschriften, conform het deel wat naar de staatskas moet komen, et cetera, dan zou dat door kunnen gaan. Ja, maar laat het legaal op de goede manier komen, zodat wij ja, die noodzakelijke investeringen ook kunnen doen. Dus vanuit die optiek kijk ik ernaar. Dat moeten wij, en dat zullen we vaker erover in het parlement, maar ook in de ontmoetingen met onze president en met de relevante ministers erover hebben. En waar we kunnen, zullen wij vanuit het parlement onze collega's vragen om alles efforts daarin te plegen. Het kan niet anders, kan niet anders. Weet je? Dat is de inspanning die we ons gestroot hebben, waarom we hier zijn eigenlijk. En dankzij jullie medewerking, dat we net als bij de Mennonieten, ook dit heel duidelijk breed in die samenleving. Maar niet alleen informatie verschaffen, maar informatie actiegericht. Mensen op te roepen, beleidsmakers op te roepen, bewustwording. Want die is nog kan go zo door, absoluut niet. Terwijl heb ik al gezegd, maar ik herhaal dan. Terwijl wij heel veel geld nodig hebben, we struggelen op heel veel gebieden, worden onze rijkdommen weggedragen. Kijkt u maar. Ja, u bent zelf getuige van. Ja, toch? En tenminste op 10 andere plaatsen in Suriname gebeurt dat. Alleen wat goud betreft. En dan hebben we het niet over andere rijkdommen. Laten we dit beginnen te ordenen. AUB.
1: Meneer Marengo, u bent vandaag erbij. Hoe kijkt u naar dit alles als u dit zo ziet?
3: Oké, ik moet eerlijk aangeven. Ik had aan mijn bijl zo'n beetje een beeld. Maar het is, heel erg groot. We hebben zeker, je kan zeker langer dan een uur rijden binnen dit mijngebied alleen. En het zal aangehouden, er zijn groepen die hier zo werken. Maar wat duidelijk is, dat er heel veel wordt geïnvesteerd. En als er geen geld gemaakt wordt, wordt ook niet geïnvesteerd. Maar opmerkelijk is, je komt bijna tot helemaal geen Surinamers tegen. Toch, als er 20 of 40 van dit soort bedrijven zijn, komen er geen Surinamers aan bod. Begrijp je, terwijl we weten dat bijvoorbeeld in Brokopondo, van die jongens die kleinschalig werken, hoe ze eigenlijk van die terreinen worden verwijderd. Soms met de harde hand. En als het illegaal is, dan wel. Maar geven onze Surinamers ook een eerlijke kans eigenlijk om wat te verdienen. Dus er wordt heel hard hier gewerkt. Als het op de juiste manier gebeurt, dat weet ik niet, moeten we nog even onderzoeken. Maar het ziet er naar uit dat er wel geen chemicaliën hier worden gebruikt. Dus het is een heel groot gebied, het is één van de gebieden. En we hebben laatst een lek gehad van cyanide. Nabij Pikin-Saron, dat is bij het Grasalko-gebied. En we zijn hier zo nog niet eens 20 kilometer verwijderd van Pikin-Saron. Niet eens zo ver. Er zijn ook andere gebieden. Dus ik denk dat we als overheid, ik roep op de mensen als overheid, dat ze gaan letten, controle uit, echt op uitoefenen op wat er gebeurt, hoe er gewerkt wordt. En meneer Parmes haalde het aan. Het zou kleinschalig mijnbouw moeten zijn, maar het lijkt me hier een multinational. Toch? Heel grote trucks, machines en er wordt bijna 1x24 uur gewerkt. Dus het is geen kleinschalig. Dus er wordt heel veel geld hier gemaakt. Maar wat zien we terug als Suriname? En misschien, het lijkt in het binnenland of in Abusi, we voelen het nog niet. Maar over 20 en 30 jaar, wat blijft daar over? Wat zijn de gevolgen voor de komende generaties? Wat betreft die chemicaliën die hier zo liggen. Ja. Toch, en alles dat is uitgemeend. Bij de Mennonieten hebben we het meer gehad over ontbossing die plaatsvindt. En hier zo zijn het onze bodem eigenlijk die vernietigd worden. En ik ben niet tegen die goudwinning hoor, maar ik zeg, het moet wel op een verantwoorde wijze geschieden. En als staat moet de staat echt controle uitoefenen dat wat de staat toebehoort echt terug moet komen naar de staat.
4: Aldus NDP-parlementariër Michael Marengo, zoals hij afgelopen zaterdag sprak tijdens zijn bezoek aan Pelimbergi. Samen met fractieleider Rabin Parmisser en milieuactivist Erland Sleur nam hij polshoogte van de situatie op deze goudrijke plek. De driedaagse workshop Nieuwe Kansen voor Nieuwe Toekomst, die speciaal voor de bewoners van Apura is georganiseerd, is vrijdag succesvol afgerond. Het project is een initiatief van de vakcentrale C47 en onder meer bedoeld om ex-werknemers van houtmaatschappij Greenhart Suriname NV nieuwe mogelijkheden te bieden nu ze aan een kant zijn gezet door het bedrijf. De ex-arbeiders kregen vanaf woensdag verschillende trainingen van diverse organisaties. Robbie Berenstein, voorzitter van de Greenhart Groep werknemersorganisatie, zegt in gesprek met Lim FM dat dit initiatief meerdere doelen heeft.
5: Deze workshop is een training eigenlijk. En het belangrijkste deel van de participanten bestaat dus uit de ex-werknemers van. Ex-werknemers, formeel zijn ze mensen nog in dienst. Van Greenhart. Ja, en de workshop heeft als thema nieuwe kansen, nieuwe toekomst. Ja? De mensen zijn een hele tijd zonder werk. En de eerste bedoeling, ja, of in belang van de belangrijkste doelen van de workshop, is dat ten eerste onze claim, ja, voor wat betreft de uitbetaling van de lonen, de mensen zijn eigenlijk nog steeds in de loon, dus doe je nog. Ons laat de zaken bij advocaat, ja, die de claim verder moet gaan verwezenlijken, ja, dat het gewoon doorgaat. Ja. We gaan daarvoor door met de zaak, de juridische, ja, maar we gaan ook de regering hierover schrijven. Want de regering geeft die vergunning aan mensen, buitenlanders bij je, die komen en doen wat ze willen. Je moet weten, op dit moment is niemand van Greenheart ergens te vinden. De mensen zijn weg. Kennelijk hebben ze nog steeds die vergunning, ze hebben nog steeds bezittingen over. Of beheer over emplacement en dat soort dingen. Toch? Dus die zaken gaan we onder de aandacht van de regering brengen van hierin. Je moet optreden in dit geval. Dus dat schrijven komt dan. Maar voor het overige, het meest structurele deel van deze workshop is dat de mensen een transitieproces gaan ondergaan. Toch? De mensen worden omgevormd van werknemer naar het klein ondernemerschap. En daarvoor zijn er twee sectoren gekozen waar de mensen al mee bezig zijn. Toch? De eerste, de mensen zijn verwerkers van krappe olie. En daarnaast gaan ze ook doen aan houtverwerking, saoudou, ja, en homeschool. Ja. En dat moet een stukje ontwikkeling brengen in het hele gebied. Wat eigenlijk bijna heel West-Suriname die bezig naar staan dat is. Belangrijk is dat ze het gaan, doen in coöperatief verband. Ja? Dus niet meer iedereen individu in coöperatief verband. Dus al die dingen, daarvoor is bij deze training een basis gelegd. Ja, toch? Mensen die verstand hebben van houtverwerking en dat soort dingen, die hebben hun presentaties gegeven. Mensen die bezig zijn met krappe olie al, die hebben smart die presentaties, hebben een beeld gegeven van hoe ziet die markt eruit en dat soort dingen. Dus die dingen moeten nu verder worden uitgewerkt. Dus daarom zijn er dus conclusies en aanbevelingen, ja, die zijn uitgewerkt worden, aangenomen nu. En daarmee gaan we dus verder een concreet projectplan laten uitwerken. En ik moet dus zeggen, we hebben dus veel ondersteuning. Dit project, althans dit deel, is dus gedaan in samenwerking met de FNV. Ja, de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen. Die is dus deze workshop heeft gefinancierd. We gaan er dus verder mee. We hebben dus hier de presentatie gehad van de directeur van arbeid. Ja. Maar u moet weten, we spraken dus net al over transformatie naar klein ondernemerschap. En internationaal valt dat onder wat men noemt just transition, een rechtvaardige overgang. Je hebt twee transitieprocessen. De mensen waren in een, zijn eigenlijk in een heel precaire situatie betreft, wat betreft hun arbeid. In feite is men naar ook, maar daarvoor hebben ze ook veel moeten doorstaan. Ja? Binnen de ARO praat men over precarious werk. Het andere concept, of de tegenhanger is decent werk, waardig werk. En naar die situatie werken we toe. Dus dat is het eerste proces van die just transition. Ja, het tweede proces is dat van arbeider naar ondernemerschap. En in dat kader hebben we via arbeid, gaat dus de ILO hiervan op de hoogte worden gesteld. Omdat de ILO dit soort processen ondersteunt. Het valt volledig binnen hun beleid. Ja, we hebben dus ook belangstelling van organisaties als Troepenbos en de UNDP. Ja, en in feite, ja, moet de regering vervolgens inkomen, ja, in het initiatief dat we genomen om een stuk in feite ontwikkeling te brengen in die gebieden. Want kijk, de mensen zijn al jarenlang geconfronteerd. Je kent zelf die organisatie, die daar zijn gekomen. Toch? Op een gegeven moment, ik is Greenheart, ding. Kom daarbij, zijn er ergens te vinden. Plotseling, want China komt in de oren toe. Toch? Uno, dan is maar weer iets aan dat. Mensen komen. Dus, laten we die ontwikkeling nu brengen van jullie basis. Koos sluit aan naar Sarisma en Dukba in de Alade in Libië. Ja toch? En van daaruit die ontwikkeling brengen. En Amos Dewang, een signaal die de regering dat de moest de moro crossbeen naar Sarisma. En die ontwikkeling komt vanuit de basis. Ik zeg, ik was de afgelopen 2 weken terug was ik in Guyaba. Dan, ik zag overal. Jong, Maripa, Peter. Ik zag in het Saramakan, zeg maar, dat die Tremei, dat die moet je appali. Ja, toch? Dus die vrouw is bevallen. A vrouw me kip ching. Dus mi gora pelite, Marpa, apali! Aya di si. Dus lega de lukun is ma Marpa, chav produksi. Dus vervolgens, dus mo bija proses tak da broka Marpa go, dike puru, bodi, sabi? Tapi Maripa uli. Maar die mensen zijn volledig op zichzelf aangewezen. Ik zei toch, een heel primitieve nak maar pak kobroko diki, zei toch, losi, bori. Dan deze regering van Fsering. Daarmee de regering ook, je hebt desma, verrekaring, pran Marcusa. Je hebt dit, je hebt dat. Tjara ontwikkeling komt vanuit desma dagelijks alle die in Libië. En daar willen we een voorbeeld van geven. Want het geldt niet alleen voor West-Suriname. Ja? En op deze manier alleen, woman, Asansa de Kari, toch? A Dutch disease. Dat is maar een gwelibide sector, dat de wangoroko olie naar de zoek zijn dat hier. Maar als je net je ontwikkeling kon de sma, dat is sma serefi, en vanuit de sma serefi, dan is het maar confused, toch? En inderdaad, dat is sector dus of anongwe. En het zijn niche markets. Als u kijkt wat er gebeurt, wat de mogelijkheden zijn voor deze niche producten, krapa, houtskool. Overigens, het zijn producten waarbij je een stuk natuurbehoud doet. Want in Libimbong, tegen Kota Udu, in Koting Nafaspe, in Everdjegabusi, Maripa, in Okangopran, Maripa Bong of Kote Maripa Bong. Je liep den bon intact, je behoudt van natuur. Dus alle fasie, die zijn dus een liever om bijdragen, omdat die op verschillende aspecten, weet je, binnen je ontwikkeling, op sociaal gebied, op economisch gebied, maar ook op gebied van behoud van het milieu. Ja, dus we gaan ervan uit dus dat dit, het is het begin van het proces. Als dan moest wakker komen varen. Zijn moest vooruit concreet. En natuurlijk, alles aan nou, we kunnen 100% beginnen.
4: Tot zover Robbie Berenstein, voorzitter van de Greenheart Groep Werknemersorganisatie. We spraken hem over de workshop Nieuwe Kansen voor Nieuwe Toekomst, die vrijdag succesvol is afgesloten.
6: En tot zover het nieuws op Lim FM. Mede namens Jason Pinas bedank ik u voor het luisteren.

0: Het is maandag 21 september en dit is het menu van Eethuis Esseline. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, Bitawiri Moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus en cassavesoep met kip add-on zoutvlees. Als groente, kousenband en dagoeblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Dan ga ekte Sweet Tissi Fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
2: All the hits, one station.
1: This week on...

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van maandag 21 september, grietbanasoep met kip, pompoen met zoutvlees en warme vis, chili kip en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: kopen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
4: Hoi mama.
5: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
4: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
5: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
4: Mama, ik zei 50 euro.
5: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
4: Ik zei 50 euro, mama, 50.
5: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
4: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
5: Maar jij nog, die zin heeft jouw Western Union... Die Appenhofstraat, want trappen aan top service, vriendelijkheid, top, de smijf is aan de gauw. If you stop that, you're sending our trappen, that's the one.
4: Ja, maar ik weet, ik doe het toch.

0: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031 641 802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031 641 802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
2: BT, Atakidis na O.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026 dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofdlopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Wij melden ons aan, dames en heren. Goedemiddag. Njoende, njoembaka natori. Het is 21 september. En we groeten alle mensen in heel dit prachtige land, God-given country, waar we met z'n allen samen kwamen, comité Ingi Branafu Jaso, in wat ze zeggen het gezegend land Suriname. Ik ben Clifton Michael Limburg en we doen BT tot stemming. We hebben een aantal topics. Wij groeten u ook namens Ratan, als je naar mijn mooie bril kijkt. De Kankawa-straat. Malik Fogwind, die laat mij de mensen die jarig zijn vandaag feliciteren. Je weet, als papa Latsch nog in ons midden was, zou je een aantal kaarsen uitblazen. De gewezen voorzitter van de Nationale Assemblée. Ook nog topstatenlid, oppositieleider, voorzitter jarenlang van de VHP en zo on. 21 september is de herdenking van zijn geboortedag. Er staat een beeld van hem op het onafhankelijkheidsplein. En ik meen te weten ook eentje te Nikeri. Alle mensen die dus op 21 jarig zijn ook gefeliciteerd. Desma zei Siki, beterschap en alasma. Saabsari in de familie natuurlijk ook. Heel veel kracht toegewenst aan al de families in deze donkere dagen. We gaan vandaag veel over de Mennonieten praten. Veel over de illegaliteit in dit land praten. Eigenlijk, dames en heren, zou ik... zeker de afgelopen maanden, eigenlijk alleen partijen aan deze zouden. Met de dingen die allemaal gebeuren in het land en de teleurstelling bij grote delen van de gemeenschap. Ik proef bij sommige mensen, want hoef ding aanhangers voor de partij, ik kan de ook kosmi. Maar de partij moest lukbuntak wanjoen san no wiki, no oppo. Want men wil echt. Ik krijg het gevoel, dames en heren, alsof de mensen echt iets nieuws willen. Maar goed, Atori, dat wordt ook dadelijk. Ik heb een gast en ik ga de gast niet ophouden, want hij moet straks, neem ik aan, hoe dat dan toe gaat naar een belangrijke meeting. Ik knikt van wel. Ik kijk zo serieus, ik weet, just be een beetje ontspannen. Ja, de familie, Rozenblad. Serieuze familie. Ik heb Dr. Rozenblad in de studio. Iedereen kent hem als een als dierenarts. Jaren terug.

0: Nu is hij adviseur van LVV. Doc. Eén keer doc, altijd doc. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat goed. Het gaat goed.
0: We hebben u gevraagd voor een update over die tory van de slagkippen. Die allemaal, die duizenden slagkippen. Er is na dat interview en ook na die persconferentie nogal wat kritiek. Veel kritiek van sommige mensen. Van. Toch vind ik ze een beetje geheimzinnig doen met de informatie. Hebben jullie echt alles gedeeld in alle openheid met ons?
1: Ja, ik denk het wel. En er is nog, er zijn natuurlijk dingen die we nog moeten uitzoeken. Want het is intelligence werk, wat je moet uitzoeken. Het is altijd, als er zich zoiets voordoet, dan is het trace back en trace forward. En dat dan, het is niet zo dat, dat ineens alles daar ligt. Bovendien heb je met mensen te maken die je moet ondervragen om achter bepaalde dingen te komen. En we zijn lieve mensen in Suriname, maar jammer genoeg vertelt niet iedereen altijd de waarheid. Dus het, er is nogal wat werk te doen. Geheimzinnig is het absoluut niet, integendeel. Ik denk dat ik de laatste tijd, de laatste twee dagen vooral, heel veel contact heb gehad met pluimveehouders. Die mij belden precies om informatie. En we hebben heel open en eerlijk kunnen praten.
0: Wat moeten jullie nog uitzoeken?
1: Het moet goed uitgezocht worden waar er kippen naartoe zijn gegaan. Dat is redelijk goed in beeld om te kunnen containen, om te kunnen blokken.
0: Wat bedoel je met waar ze naartoe zijn gegaan?
1: Er zijn kippen van het bedrijf weggegaan.
0: Ja.
1: Toen er al kippen bezig waren dood te gaan. De man heeft gedacht van, laat me deze van hier weghalen. Weg van die situatie. Maar dat is juist fout geweest.
0: Maar waar heeft deze naartoe gebracht?
1: Oh, naar vier plekken. Die zijn bij ons in beeld. Naar onder andere naar andere plaatsen waar ook gekweekt werd. En dat is dus gevaarlijk. Dat is gecontained. En alles wordt dus vernietigd. Ook naar plaatsen waar ze geslacht zouden moeten worden. Is ook gesloten. We hebben met ondersteuning van NCCR en de politie hebben we al dit soort dingen goed in beeld en goed kunnen, zoals we in het Surinaamse zou zeggen, kunnen banken. En dat bedrijf zelf natuurlijk ontruimd. En nu wordt hard gewerkt aan de ontsmetting, maar het zal een tijdje leeg moeten blijven om voordat het voordat er weer daar vogels moeten, gevogelten, kippen of welk ander pluimvee zal mogen komen. En natuurlijk is het ook een harde job om voor ons na te gaan. Waar komt die besmetting vandaan? Want het is een vrij rare plek. Het is geen plek waar er een concentratie van pluimveehouders zijn. Dus we moeten dat uitzoeken. Waar komt het vandaan? En dan moet je natuurlijk alle dingen onderzoeken. En goed nagaan, waar komt het vandaan?
0: Wat kan het zijn dat er fouten, procedurele fouten, whatever, gemaakt zijn bij het bedrijf zelf?
1: Natuurlijk kan dat. Natuurlijk kan dat. En je noemt een vreselijk cruciaal woord. Procedureel. Procedures. Al die grote pluimveehouders die me in de afgelopen dagen hebben gebeld, hebben we precies daarover gesproken. Over procedures. Want deze ziekte, vogelgriep, en ook een heleboel andere ziektes natuurlijk, die zijn te voorkomen precies als door op de bedrijven wat je noemt de biosecurity, bioveiligheid. Eigenlijk is het gewoon de netheid en hygiëne op de bedrijven goed in acht te nemen. De procedures goed te volgen. Wat komt naar je bedrijf? Hoe komt het? Wat gaat van je bedrijf? Hoe gaat het? Wat gebeurt op je bedrijf? Wie komt er? Wat voor spullen allemaal? En wanneer je die biosecurity implementeert, is het de bedoeling dat je alles duidelijk kan vertellen op de minuut af de procedures in jou, op jouw bedrijf. Daarmee weet je precies wat is en je weet hoe je dingen kan voorkomen.
0: En dat hebben ze dus niet gedaan?
1: Nee.
0: Kennelijk niet?
1: Nee, niet gedaan. Maar het was ook een, wat we al zeiden toen ik met je sprak de vorige keer, toen je belde, zei ja. De minister. Het is geen gerenommeerd bedrijf, het is een klein bedrijf. Dus het kan liggen aan procedurele dingen op het bedrijf. Maar het kan...
0: Er zijn er sancties als je niet houdt aan dat boekje?
1: Nou, een van de sancties is dat je al je dieren, zoals wat gebeurd is, wat de natuur met je doet.
0: Hmm.
1: Maar...
0: Vanuit de overheid?
1: Ja, want kijk, bij de overheid is het zo dat je natuurlijk denkt aan, en zeker in dit geval, hè, waar we in Suriname al wat je gehoord hebt, we produceren niet eens de helft van wat we eten aan kip in Suriname.
0: Hmm.
1: Dus dat ding moet opgebouwd worden. En het is natuurlijk heel vervelend dat er zo'n klap erin komt. Dus er wordt alles gedaan middels trainingen, al jarenlang. En een heleboel van die boys, die grotere boys, die kennen dat ding, die doen dat ook. En dan is het natuurlijk zo dat wanneer er zo'n probleem is en iemand zo'n schade leidt, dat het ministerie, lees de regering, denkt aan het helpen van zulke mensen. Het woord daarvoor is compensatie. Maar compensatie gaat niet zomaar. Als duidelijk blijkt dat jij dingen hebt gedaan die niet zouden moeten, dan kan je niet erop rekenen dat, dat er geweldige compensaties volgen. Dat is... Dat zijn dus de consequenties en ja, sancties. Kijk, er zijn, Suriname is ook lid van internationale organisaties wat de controle van dierziekten betreft. En daar zijn er bepaalde procedures die nou gevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld dat het bedrijf gesloten wordt en voor een bepaalde tijd, ik dacht 3 weken hou me ten goede, ongeveer 3, geen andere dieren daar mogen komen. Want je
0: dus niet zijn ze gesloten?
1: Gesloten, ja. En er worden bepaalde dingen gedaan daar. Geruimd, ontsmet en zo. En daarna mogen maar een paar beesten gebracht worden als sentinels, verklikkers. Dus een paar beesten worden als het voor een bepaalde tijd en geobserveerd. Als er niets gebeurt, dan weet je dat de zaak veilig is. Dus het is nogal wat voor zo'n persoon. Het is natuurlijk erg vervelend, want je wenst het voor niemand, maar je wenst het vooral niet voor het land. En
0: dat is belangrijk. 878-1482, u kunt appen en uw vraag stellen, want na dat telefoontje, Doc, jongen, mijn man bel en ik veel reacties heb ik gemerkt. Maar als Lim niet gebeld had, zullen jullie het toch delen met die gemeenschap?
1: Ja, natuurlijk.
0: Die persconferentie is de volgende dag volgens mij gehoord.
1: Die avond al hadden we contact met de pluimveeorganisatie, pluimveehoudersorganisatie. En met organisaties als de PAHO, Biogen, noem maar op. We waren ermee bezig. Het ministerie zou natuurlijk... Het moet ook natuurlijk naar buiten gebracht zou worden. En vooral naar de pluimveehouders zelf. Dat men weet wat men moet doen.
0: Als NCCR in beeld komt, erbij komt, dan krijg ik al hartkloppingen. Want dan krijg ik het gevoel van... Nou, hoe ergens of dat niet?
1: Nee, dan moet je juist rustig zijn als NCCR.
0: Ja, oké, maar je haalt ze niet zomaar erbij, toch?
1: Nee.
0: Als ze erbij komen, nee, dan is er sprake van een ramp.
1: Nee, het is er sprake van het voorkomen van een ramp. Ze helpen ons in het veld om ervoor te zorgen dat dingen gebeuren zoals dat gewenst is. Want je weet, er zijn net wat je vroeg over de consequenties en die... Ja, het is niet voor iedereen even leuk om bijvoorbeeld dat ik je kan vertellen, je moet al je zoveel beesten moeten afgemaakt worden, moeten geruimd worden. Dan hebben we die jongens nodig om, weet je, dat is, die samenwerking is er altijd geweest hoor. We hebben in het verleden nog drills gehad, dus oefeningen voor als er zoiets zou gebeuren in het land. En daar was altijd ook NCCR bij om om mee te helpen. Zulke dingen zijn geen kwestie van kleine groep LVVL. Het is een landelijk ding dat gecontained moet worden. We moeten voorkomen dat het goed wordt. En die hulp van NCCR is zeer goed.
0: Maar wat ik niet begrijp in dit land, waarom mag de gemeenschap niet gewoon weten om welk bedrijf het gaat?
1: Wel, ze mogen van mijn part nu weten. Nee, in het begin, luister, mag je een voorbeeld.
0: Oh ja.
1: Je hebt je zangvogels. Of ja, nou, man zal op Chivoro. Mooi zo, je hebt gelijk in Aftab de Voos. Maar if jou op Chivoro. En je deed niet ook zo. En op je boy vier kon tegen dat papa die vogel is los. Omdat dan als je bijvoorbeeld een garotje vrije en dat je zo'n jong man weet ik veel voor. A eerste staan zei je, je longa buurman go bari tak je voor de lucht. Nee toch. Je bent niet op alle doren aan een venster van onze voor de nog vrije. Kan je me volgen wat ik bedoel?
0: Ja,
1: er zijn bepaalde dingen die je eerst doet. Voordat je... je moet niet van achteren beginnen. Je doe je brok op boom. De juiste stappen nemen in plaats van met Walobari. Maar kunnen we weten, ja, het is in het district Wanica in de buurt van Sophia's Lust.
0: Nou, maar je zegt maar waar het bedrijf staat.
1: Ja.
0: Je zegt maar niet hoe dat bedrijf heet.
1: Oh, omdat ik die man zijn naam zelf ook niet heb onthouden.
0: Maar het bedrijf heeft toch een naam?
1: Het zal wel.
0: En de naam van het bedrijf moet bekend zijn bij het ministerie.
1: Ja.
0: Ik hoef de naam van die eigenaar niet te weten, maar dat bedrijf zelf.
1: Nou, die zijn een bedrijf met vaak naam, die man zelf. Het is geen gerenommeerd groot bedrijf met een logo en naam.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar Wam Chinsani mag geen gevaar zijn voor de...
1: Wel, no. Voor de... Al,
0: met, dus het, eigenlijk in Tamab Chinsani totdat het...
1: Maar tapo. Tapo,
0: ja.
1: Een tapo. Maar, weet je, en eigenlijk met alle medeleven met Wama, zij beginnen doen, ik bedoel, we willen allemaal iets goeds doen in dat land, werken om eerlijk geld te verdienen. Nou, man,
0: ik begrijp wat je bedoelt. Je bent godvriezend mens, blijkbaar goed opgevoed, daar twijfel ik niet aan. Ik ken de familie Rozenblad. Maar we merken wel hier in dit land dat we een soort van gedoogd ding. Ik sta gewoon op en me begin zeer brede. En dan komen mensen in de rij staan. Ah, brede, sweetie. Ik maak broodje pom voor de mensen. En dan moet je een rij zien voor mijn deur. Maar niemand heeft onderzocht hoe de broden worden klaargemaakt. Er is geen controle, er is niks. En dan zeggen we in Suriname, koolibabtje, maar beter dan ook een voer. Tenminste, mij doen aan boos en om aan zijn geld te komen. Maar het is niet goed.
1: Ik moet helemaal eens zijn met je. Veel dingen gaan zo in Suriname. Veel dingen gaan zo. Maar het is ook wel zo dat, dat vanuit LVV er in de resorten dat overal wordt opgenomen welke bedrijvigheid er is aan veeteelt. En inderdaad, zoveel mogelijk wordt er ervoor gezorgd dat dingen in kaart worden gebracht. Maar gelijk heb je een kleine veehouder, blijft misschien onder de radar inderdaad, maar komt natuurlijk in beeld wanneer er zoiets is.
0: Mm.
1: Want nou, alles maar die in de buurt zouden zijn met 5, 6, 7, 8 kippen op deze erf, die krijgen het nu ook te horen. En ja. ook regels te volgen.
0: Ja, maar van wie is het bedrijf? Een man of een vrouw?
1: Een man.
0: Een man.
1: Wij zouden wel een vrouw hebben, ik bedoel. Ja.
0: Maar je weet nog steeds hoe het bedrijf heet.
1: Nee, ik heb andere dingen te onthouden. Ik begrijp je, maar dat gedeelte vind ik niet belangrijk. Belangrijk vind ik het werk dat gedaan moet worden. Want al heet hij Limbo of Rozenblad, dat zou het verschil niet maken.
0: Nou, maar ik ben het met je eens. Je zou echt moeten weten om welk bedrijf het gaat.
1: Ja. Nee, maar al zou hij dat bedrijf, al zou het Limburg heet of het zou Rozenblad heet, het zou het verschil in aanpak niet maken.
0: Ja, nee, dat verwacht ik ook niet.
1: Dat bedoel ik.
0: Laten we kijken als er een, als wat vragen zijn. Maar dat, Sanatongo, precies, Simon. Mika nyami fooru normaal.
1: 100%. Sanasani, als siki dis, ano een probleem van consument. Ano een probleem van meti. Ano een probleem van kweki. Natuurlijk heeft er een probleem van consument. If na kweki walos en dede en da san meti no de ter beschikking. Maar in principe, if i baif oru meti. Op de plaatsen waar we gewoonlijk ons kip kopen. I boring. I kan nyami meti vrij. Wans an i nom do. En dat nou sranaman gwenti. Is op de leg in toch? Want je zit die voor of wie soort met die aan of voor waren wie straat soort met die officie je leg in dat je leg in je marineer maar dat soms je want is die vast zo toe nog voor of wat in om dwars aan dat die want is rauw die de bezig en leg in maar en we doen dat vaak omdat dat ding nog rauw is toch?
0: Ja.
1: En dan gaat het niet alleen om deze ziekte. Het gaat om een heleboel dingen die kunnen gebeuren. Als je rauwe dingen zo proeft. Dus dat doen we om doen. Je legt iets aan in. Je boring. En wanneer je het hebt gekookt. Dan kan je met die vrij. Want temperatuur die we gebruiken bij het koken. Die hitte. Die kookproces.
0: Ik hier alles aan in.
1: Virus klari. Virus, bacteriën, klari. Natuurlijk moet je dan wel je dingen in acht nemen, toch? Je hygiëne in acht nemen. Anno die boring bij iemand die bij elkaar nap, weet ik hoe lang buiten, die vindt ik dat na probleem. Ja, we moeten wel de hygiëne in acht blijven nemen.
0: Ik hoor een geluid. Wie is aan die?
2: Ja, ik ben wel verboosgebracht.
0: Nee, maar kan het. Het is irritant. Kan je het oplossen? Het is irritant. Hoe staat het met de eieren?
1: Eieren zijn niet zozeer het probleem. Omdat als een kip deze ziekte heeft, dan leg ik eigenlijk in 9 van de 10 gevallen, dat proces van vorming van dat ei binnen in die kip wordt verstoord. Vaak genoeg de aschaal in vorm. Dus wel, je zegt op een dun sani en dan een trange schaal, toch? Een trange schaal, nee, vorm. Een ander ding is ook, mocht een kip niet ziek blijken en gewoon normaal, ik zie, en die boring of die bakking. Bovendien, als kippen deze ziekte hebben over het algemeen, gaan ze dood, ze worden ziek. Kippen kunnen die ziekte niet.
0: Maar even een vraag, iemand die dat zag. Wat is, hoeveel, het gaat dus om. Want eerst zei je maar 1000, 2000, 3000. Hoeveel is het nou precies? 6000.
1: Had die man op het bedrijf, ja.
0: Ja, hoeveel zijn dood?
1: In totaal uiteindelijk 5000.
0: Dan waar zijn die 5000?
1: Juist. Een paar waar, vlak daar. Bron vernietig, Berry. Want toen ben ik landen, want toen ben ik een trabbedrijf, dus dat bedrijf dat schrotte ook toe. Zo was het gebeurd. Want, en het vervelende daarvan was tijdens transport, want terwijl aan mij transporteerde, want toen bees deden het. Dus eigenlijk was het al duidelijk dat dat moest gaan landen. Dus dat, die zijn allemaal vernietigd.
0: Ja.
1: En weet je wat ook vernietigd is? Zelf die niet dood waren gegaan, maar geslacht waren, vernietigd. Want ze waren samen. Oh, not take no one kans. Weet je wat dat ding is? Kijk, dat onderzoek is gedaan. En het is via twee soorten testen. Eén bij LVV en één bij BOG. Is het gebleken dat het om vogelgriep gaat. Wat nog niet gebleken is, en dat moet vanwege dieper onderzoek. Waarmee PAHO ons helpt om dat buiten te doen. We kunnen dat niet. Moet nog uitgezocht worden of het die hoogpathogene is, dus echt een veerboy, of die laagpathogene. Wat we nu doen, we gaan ervan uit dat na tough boy.
0: Oké. Lijnboot Kippenbedrijf is van mevrouw Korendijk bekend als influencer op FB. De heer Rozenblad weet dat. Maar hij houdt het geheim. Is het... Oké. Het is mevrouw Korendijk.
1: Oh, ik weet het niet hoor. Ik ken geen naam. Net wat ik zei, het maakt voor mij maakt dat niet uit. Het gaat om de...
0: In Nederland wordt je verboden om zieke kip te eten. In Suriname mag het wel.
1: Om zieke kip te eten? Nee, tuurlijk moet je geen... Als je weet dat kip ziek is... Nee. Kijk, we moeten natuurlijk... Je kan niet zeggen dat het wel mag. Want er is geen regel die zegt dat je zieke kippen mag slachten. Ik heb begrepen van sommige mensen in dit hele ding. Vroeger dacht ik, ja, je ziet dat kan voor krekkenmikkig even, dan schrakt hij snel. Maar dat is niet omdat het mag. Dat zijn individuele dingen die te betreuren zijn. Maar het is niet dat het mag.
0: Ja. Iemand zegt, maar waarom dringt hij zo aan om de naam van het bedrijf te weten? Gewoon omdat ik de vragen hier stel en u niet. Zo simpel is het.
1: En ik zeg het niet omdat ik hier de antwoorden geef en u niet.
0: Omdat u die antwoorden geeft en mij die vraag niet wil beantwoorden.
1: Ah nee, nou ja goed, dat was een...
0: In Nederland wordt alles uit de schappen weggegooid. De wijze van vernietiging, verspreiding enzovoorts. U mag reageren, dus ik lees...
1: Ja, die vernietiging is hier ook gebeurd. Alles wat in de picture was, trouw heb ik net uitgelegd, vernietigd.
0: Oké, bedrijven die buiten hun schuld om schade lijden aan zo'n vogelgriep, krijgen ze compensatie van de staat. En wat gebeurt er met iemand die toch zo'n zieke kip heeft vergeten? Zijn er symptomen, want de kans is groot in Suriname, dat er toch iemand is die zo'n kip kan consumeren. Maar dat deel hebt u.
1: Nee, kijk, al was die kip echt ziek, weet je waar het gevaar ligt? Bij dat levend dier, of dat dier dat nog niet gekookt is. Die handling van van zo'n... Daarom wat ook gebeurd is, al die mensen die te maken hadden met deze dier, ook die mensen van LVVO die het onderzoek hebben gedaan, en dus een of ander contact hadden, allemaal zijn getest. Omdat even een influencer nou eenmaal een ziekte is die op gegeven moment naar de mens kan overgaan. Dus die zijn getest. En dat gevaar bij het handelen van een dier dat ziek is, bestaat natuurlijk dat de mens besmet wordt. Maar niet na het eten daarvan, want die nonya maar zijn lala.
0: Ja. Moeten we dit voorval van de kippen... moeten we het niet in het verband leggen met dat van Doxa Club, waar er duidelijk sprake is geweest van een concurrentiestrijd?
1: Ik heb geen antwoord daarop hoor.
0: Zijn er van de kippen gedistribueerd?
1: Nee, ze zijn allemaal vernietigd.
0: Maar dokter, als je de kip vrij mag eten, dan wat is dan het probleem? Dan hoef je die plaats niet op te ruimen en de kippen te doden. Dan liever slacht je ze en verkoop je ze.
1: Nee. Het moet wel gebeuren dat je de plaats opruimt en sluit even. Omdat je die ziektekiem... Die ziektekiem letterlijk, de kiem wil insmoren. Je zorgt ervoor dat er geen spreiding kan plaatsvinden. Daarom ruim je dat bedrijf op. Daar zijn er geen levende dieren daar meer die eventueel besmet zouden kunnen worden. Je ruimt en ontsmet dit hele bedrijf en je laat het een tijdje zonder dieren erop staan om er zeker van te zijn dat die hele besmetting weg is. Dus dat moet wel.
0: Meneer Lebo, vraag voor dokter Rozenblad. Weten we inmiddels hoe het virus, vogelgriepvirus, op het betreffende pluimveebedrijf in Paramaribo, Wanica, is terechtgekomen? Als trekvogels als mogelijke bron worden genoemd, is dan ook onderzocht of invoer van levende dieren, broedeieren, kipproducten of andere contacten een rol kan hebben gespeeld. En vooral hoe wordt voorkomen dat het virus zich vanuit deze eerste besmettingshaard verder door de lokale pluimveesector verspreidt.
1: Oké, dan ga ik een paar dingen herhalen. Ja. Vooral dat laatste is belangrijk, die spreiding verder. Alles wat contact had met dit bedrijf is gecontained vernietigd, gesloten en dezelfde behandeling als op het bedrijf zelf. Ja, dat alles geruimd wordt en dat er geen dieren meer zijn die verder kunnen gaan. Dat is zo. Maar dat van die trekvogels is waar. Dit is één van de ziektes die door trekvogels gebracht kunnen worden. Maar als dat het geval zou zijn, trekvogels in Suriname zie je vooral langs de kust. Bij Bigipang en dat soort plaatsen, wanneer ze uit het noorden deze kant uitkomen. Dan zou je zelf onder trekvogels grote sterfte hebben. En dat zou men zien. Dat zou door jachtopzieners en dat soort mensen wel opgemerkt worden. Dus dat en de controle op import van broedeieren en zo, dat is rigoureus. Zelfs zo erg dat er importeurs zijn die helemaal de veterinaire dienst schuin aankijken.
0: Hmm.
1: Want die strakke regels zijn er.
0: We lezen verder. Provincie had LVV goed ingespeeld op de situatie. We moeten minder lullen in dit land.
1: Je bedoelt het goed natuurlijk. We moeten een beetje beter strakker opletten op onze handelingen. En je had het al erover, hè? De dingen die men doet. Een beetje strakker gaan letten op de bioveiligheid. Hmm. En die grote bedrijven kennen dat ding. Maar we hebben al besloten op LVV. Ik ben adviseur, ik ben niet werkzaam daar als dingen. Maar het besluit is ook genomen om nog eens een keertje al dit soort dingen te gaan stressen. En vooral blijkt voor de kleine man dat die kleine het nog harder nodig hebben. Want die grote die hebben het, die kennen het. Maar het is nooit te veel. Dat blijkt nu duidelijk.
0: Sommige vragen zijn al beantwoord over de illegaliteit, Cliff. Dus praten over die dame, die afslankmiddelen is komen verkopen in Suriname. Cliff, dus er is vogelgriep geconstateerd, 6000 kippen dood. Zijn alle andere kippen van het bedrijf ook geruimd? Als de vogelgriep in Nederland wordt geconstateerd, mogen andere bedrijven hun kippen niet buiten laten. Dus vrijlopen, moeten ze niet binnen blijven?
1: Ja, binnen een straal van 3 kilometer... zijn de voorlichters van LVV bezig met iedereen, ook mensen die wat ossophorus hebben, die gewoonlijk lopen, met het advies van tapding in een hok. En zelf het advies van, heren, je hebt geen probleem nu, je ossophorus heeft gewoon strak die dempot in, even die zet, die saptak. Maar dat kan je niet aan iedereen zeggen. Je zegt het wel, maar is dat voor zo'n reactie, hè?
0: Ja, ja. Meneer Limbo, je kan een kip met vogelgriep niet eten omdat je ziek kan worden, zegt Judith. Limbo. Oké.
1: Je kan natuurlijk ziek worden van het handelen van dat dier, zolang het rauw is, kan je ziek worden. En waarom zou je, als je weet dat het vogelgriep is, of wat dan ook, waarom zou je het eten?
0: Hoe staat het met andere kipkwekerijbedrijven ook in de buurt? Meneer Rozenblad draait om de etenbrei. Bij vogelgriep is er een verbod van transport. En de kippen worden verbrand en niet begraven. Alle kippen worden vernietigd.
1: Dat is zo. Allemaal zijn vernietigd. En jammer genoeg hebben we beide dingen moeten doen. Verbranden en begraven.
0: Cliff, toch is er tenminste een dokter die een waarschuwing geeft. Vooral aan mannen om geen rauw vlees te proeven. Ik begrijp, waar heeft dat ermee te maken?
1: Omdat ik had gezegd, toch, bij het inleggen en zo niet moet. Mano, waar?
0: Ik denk dat het een schuine onder dingen heeft.
1: Oké. Ja. Ja.
0: Dat me bedoel. Bedrijven, die heb ik al gelezen. Goedemiddag. Met betrekking tot het doden van zaken, het doen van zaken, heb je 95% gelijk met de zogenaamde, met het zogenaamde gedoogbeleid. De overheid kan hierbij als medeschuldig worden aangewezen. Geen controle. Vraag een vergunning aan om je bedrijf te beginnen. Land die houdt je met de aanvraag aan het lijntje. Partijpolitiek op diverse ministeries spelen een persoonlijk spelletje. Afvoer van dode kippen heeft de vervoerder kennis van zaken om dat volgens de regels te doen en wie controleert. Bij ons in de straat worden dotwaggies die dode kip delen gewoon uit, gewoon tot laat in de avond op straat gewassen. Wie controleert en het mag. Oké, ik denk dat we, als er geen andere vragen zijn, laten we even kijken naar het andere toestel waar Evar Dok. Even kijken als er hier nog een vraag is voor u hierover. Zo, dit wordt spannend, ik krijg hier een bericht. Ja, Cliff met zang. AUB, een zieke kip kan je niet eten, punt uit. Daarom moeten we het afleren in dit land, à la dolvlees en andere producten te kopen. Koopbeesten naar Forum is ISO gecertificeerd en voldoet aan allerlei internationale certificeringen. Baas, als er een ziekte is in je bedrijf, platleggen. Opnieuw testen, opnieuw starten. We hebben het recht om alles te weten, dokter Rozenblad. Hij zegt met zekerheid, alles is vernietigd. Had dat bedrijf een proces in place om te zien wat er precies is gebeurd en waar de kippen terecht zijn gekomen? Rozenblad, nou kan natuurlijk, dus de mensen zijn kritisch, hè? Rozenblad moet niet denken dat akanseer sixi funegi. We zijn zo slecht in documenteren in het land. Scherp.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Kijk, net wat ik uitlegde, die grotere bedrijven, die hebben al hun dingen, toch? Met hun biosecurity, die hebben alles op een rijtje, dat ze praktisch op de minuut af je kunnen vertellen wat is. Dit bedrijf niet. En daarom is het direct zo aangepakt. Helemaal geruimd en alle andere plekken die contact hadden met het bedrijf, aangepakt.
0: Ja.
1: Alles vernietigd.
0: Ik sta op het punt om 25 keukens te kopen om mijn eigen kippen te kweken. Maar de voerleverancier en de krulleverancier kan ook besmet zijn. Dus ik ben voorzichtig, zegt Raymond.
1: Dat vind ik heel goed, dat die voorzichtig is.
0: Deze persoon zegt excuses. Ze was blijkbaar te scherp.
1: Welke?
0: Die heb van daarnet.
1: Oh, nee.
0: Ik weet bijna zeker dat het komt door geïmporteerde broedeieren uit Europa, vooral uit Nederland. Ik weet het bijna zeker.
1: Maar als dat zo was, dan zou het toch veel breder zijn. Kijk, bijvoorbeeld deze meneer had zijn keukentjes gekocht bij een broederij. Hier en nog. Een broederij die honderdduizenden keukentjes verkoopt. Dan zou je toch nog sterfte zien op andere bedrijven ook. Bovendien, dit ding is in de vierde, vijfde week van die kippen. Is dit gebeurd met hem? Wanneer het zou komen met broedeieren en dat soort dingen, dan moet dit eerder. En het zou veel breder zijn. En niet uitgerekend een bedrijf in in Sophia's Lust die niet in een regio ligt waar echt een concentratie aan pluimveehouders is.
0: Oké, de consument moet beschermd worden. Hier wordt de kwekerij beschermd. De hygiëne is waarschijnlijk ver te zoeken bij dat bedrijf. Ieder staat op een blauwe maandag op en start een business. Het moet echt gaan veranderen. Inderdaad, om Lucas aan echt in Lacondre.
1: Ja.
0: Doc.
1: En dat geldt voor veel dingen in ons land. Hè? Dat we ons moeten houden aan, aan regels om een goed eindproduct te maken.
0: Wat is uw eindboodschap?
1: Mijn boodschap is dat Surinamers die zoveel kip even
0: ja
1: voorwaar in
0: Suriname.
1: Meer dan andere landen om ons heen. Per persoon. Nee, Imnami voor rustig door. Maar im sa peye bij je voor. Iemand noemde maar, ik ga geen bedrijf noemen, want minus dom met reclame.
0: Als het goed is, maar
1: onze Suriname
0: voor.
1: Suriname voor, want er had producenten ook toe. En Suriname voor zeker, maar er had producenten ook toe. Sappé bij je voor. En nou je voor wang. Je vrok toe, je kou met die. I doxy met die, alles wat sappé bij je. En de Theo breing fufugo nogotesi lalasani en ti meken ti boren boom ach mag niet vitori nyami fururu
0: is kulop nyando.
1: Oh jawel
0: even wat anders, u bent gestopt met uw praktijk of zijn er andere mensen die daar werken?
1: Er zijn mensen die daar werken, ja, maar ik zelf hondjes en katjes, maar het is mooi geweest.
0: Hoe lang hebt u dat gedaan?
1: Al 2 jaar zeker, ja. Wat ik wel doe nog hoor, dieren die niet naar een poli kunnen komen, bijvoorbeeld koeien, soms die mij bellen, je hebt de man adviseerding. Dit weekend bijvoorbeeld ging ik nog opleidingen verzorgen op een veebedrijf voor die werkers daar, om bepaalde dingen beter te doen.
0: Maar zijn er andere dierenartsen? Ik heb altijd Rozenblad en Van Ommeren gekend. Zijn er andere?
1: Ja. Inderdaad, Van Ommeren, als je kijkt, van die ouderen die nog in leven zijn, zei het Bayron. Van Ommeren is overleden laatst. En inderdaad, dan had je Liefeld en Liefeld is overleden. En dan, qua leeftijd, ja, dat ben ik. Maar, jongwande. Maar, absoluut niet genoeg. Suriname heeft veel meer nodig. Maar studie nog populair, Tomsi. Maar we hebben veel meer dieren.
0: U kreeg overwegend honden, no?
1: Op de poli.
0: Ja,
1: op de poli komen de overwegend. Alles er allemaal aan dat jammer genoeg weet niet iedereen 24 uur per dag waar zijn hond is. En een heleboel mensen zeggen niets anders dan Mars aan hun hond. Dat is wel jammer. Maar ze zijn verbeterd. Ja, het wordt echt beter. Maar dus op de poli, honden, katten, vogels, dat soort dingen. Isabi, pokai, zangvogels. Op de poli. Soms komt ook iemand bij een pick-up in een bakje, een geit of schaap. Maar trabie, een beetje nog, maar shoka poli. Hoewel het soms, heel soms gebeurt.
0: Paarden en zo.
1: Man kan wel asien, een wagi, eventjes wat ze aan moest doen. Oké. Ja. Maar Surinamers worden steeds meer bewust hoor, van goed zorgen voor dieren. Want met je eerlijk, die Megrokong, wij hadden thuis een hond Rex. Want die Rex stap 17, dat ben je traditioneel net toch, zei bij die dago. Want die Rex stap 17 jaar, nooit Rex qua dieren had. Isap sa mi igi mategi me. Op een gegeven moment, toen ik terug was in Suriname, en daar was ik weer weggegaan om te specialiseren, maar ondertussen is maar bel, en bij mijn moeder thuis. Mijn matak wakti, als zo dag is ietsje, dat is mijn beter, want mij vanaf dierenarts hebben staat, dag is ietsje.
0: Wij hadden eentje op elkaar, een funny.
1: Oké.
0: Niet met een gewoon funny, F-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- daar ook.
1: Nee, maar zoals...
0: Nou weet u, wat is uw mening over dat wat... Ik heb het nooit gekend hoor. Maar in mijn betaling dat ik Fossi was er dat wat ze noemen Daguwagi.
1: Ah ja, ja, ja. Ja.
0: Ah, ja. Ja, wat is, bent u de voorstander van dat we het weer invoeren?
1: Ja en nee. Kijk, dat Daguwagi ding was... tenminste, ik was klein die met Shasani. Maar later tegen scoren toen deed dat je kon begrijpen. Sanasani. Het was natuurlijk om straathonden op weg te ruimen. Omdat er ook ziektes bestaan die die honden naar mensen kunnen overbrengen. Een van die ziektes is hondsdolheid. En dat is abasiki dat die. Dat mij bit alasan zei ze ook libisch, maar en dan kan je die ziekte krijgen en doodgaan. Gelukkig is dat totaal onder controle in onze hondenpopulatie. We hebben het niet. Maar het is wel zo dat we wel veel straathonden hebben.
0: Hmm.
1: En een deel gewoon door ons veroorzaakt mij dump. Die kies Kidago. Nou, als man, want de trouwen is aan gewoon aan straat. Kijk, er zijn sterilisatieprojecten. Je moet ervan gehoord hebben, denk ik, van die sterilisatieprojecten. En je kan bij any dierenarts kan je gaan om te steriliseren. Maar dat is natuurlijk een beetje duurder dan wanneer die projecten er zijn, want dan gebeurt het met donaties.
0: Mm.
1: En dat moet nog meer gedaan worden. Zodat ding, want dan die Dagwaji zou in dit geval kunnen helpen. Voor vangen ding Dagastrati. Tjadengo na sterilisatieproject.
0: Mm.
1: En dat wordt gesteriliseerd en weer losgelaten. Maar dat populatie breekt af, want Tjuane komoro.
0: Ja.
1: En we doen dat is in een anosari. Limbo, anosari. Er moet toch nog echt veel gedaan worden wat dat betreft.
0: Dr. Edmund Rozenblad, dank u wel. En houd ons verder op de hoogte over die case nou, van de kippen.
1: Zeker.
0: Dat is alles toch?
1: Ja.
0: Dat alles is,
1: ja. Als er dingen zijn, dan hoor ik wel.
0: Oké, dankjewel. En rijd u dan voorzichtig terug naar LVV.
1: Dat doet.
0: Nou, mensen, we zijn terug in de... Ja, we zijn in de uitzending. Ik moet kijken naar dat ding van... Zometeen laat ik u gaan we praten over ons, over het verkeer. En een aantal dingen moeten we zeggen over dat van Melonito. Maar hoe dan met het, meneer Gayadin. Ik kreeg vanmorgen een app over. Dus ik kreeg een app van meneer Gayadin. En terwijl ik in gesprek was met meneer Rozenblad, met Doc, kreeg ik een app van mevrouw Vreedzaam. Die zegt van, wie geeft hem het recht? Wie geeft hem het recht? Mevrouw Vreedzaam, we zien nog even die Spanje erop, hè. Maar ik zoek even die app van meneer Gayadin Assis. Ja, ik heb hem al. Is een bericht en het ook een uitgewerkte de uitgewerkte wet. Ja, het is een bericht. Laat me het toch lezen. De leden van de Nationale Assemblee, Assis Gayadin en Gerald Paviro Reggio. U weet, Assis is fractieleider VAP. En Gerald is fractieleider van de NPS. Misschien kunnen we de foto's van ze beide plaatsen. Daar hoef je niet steeds naar mijn kop te kijken. Deze twee heren hebben een initiatiefvoorstel ingediend tot wijziging van de wet geldelijke voorzieningen president en vicepresident van de Republiek Suriname. Met het initiatiefvoorstel willen de heren de bestaande automatische koppeling tussen de bezoldiging van de president en die van een departementsdirecteur van algemene dienst beëindigen. Onder de huidige regeling heeft een wijziging van de bezoldiging van een departementsdirecteur automatisch gevolgen voor de bezoldiging van de president, zonder dat daarover afzonderlijke parlementaire besluitvorming plaatsvindt. Het voorstel sluit nadrukkelijker aan bij het constitutionele uitgangspunt van artikel 112 van de grondwet, op grond waarvan aangelegenheden betreffende de president bij wet worden geregeld. De bezoldiging van de president wordt daarom zelfstandig wettelijk vastgesteld en toekomstige wijzigingen zullen opnieuw wettelijke besluitvorming vereisen. Daarmee worden transparantie, begrotingsdiscipline en parlementaire controle versterkt. Kunnen jullie me nog volgen? Ik lees toch goed. In het initiatiefvoorstel wordt de maandelijkse bezoldiging van de president vastgesteld op 270.000 SRD. De bestaande regeling waarbij de vicepresident 75% van de bezoldiging van de president ontvangt, blijft gehandhaafd. Viermaal de bezoldiging van een departementsdirecteur van algemene dienst blijft uitsluitend als indicatieve referentiewaarde bestaan. Deze referentie leidt niet automatisch tot een verhoging of verlaging. Bij een toekomstige beoordeling worden onder meer de ontwikkelingen van het algemene prijspeil en de koopkracht, de bezoldigingsontwikkeling binnen de publieke sector en de financiële en budgettaire positie van de staat betrokken. Daarnaast wordt de bezoldiging van de president tenminste eenmaal per 3 jaar geëvalueerd en ook deze evaluatie leidt niet automatisch tot een aanpassing. Een eventuele wijziging moet opnieuw via wettelijke besluitvorming plaatsvinden. De kern van het initiatief van deze twee heren is dat salarisaanpassingen binnen het overheidsapparaat niet langer automatisch doorwerken naar de president. De bezoldiging van het hoogste constitutionele ambt wordt zelfstandig bij wet vastgesteld, zodat iedere toekomstige wijziging transparant, gemotiveerd en onder parlementaire controle plaatsvindt. Nou, ik heb het heel rustig gelezen, zodat je het kunt volgen. Het is een technisch ding, hoor. Isabi, allemaal een man, roer een mondje in een discussie, die zie. En je weet, zodra er hierover wordt gesproken, over die loskoppeling en zo, dan, als je Limbo kent, dan pakt hij zijn telefoon. En dan belt hij maar één persoon. En dat is meneer Van der San. En die end of the day, maar moest veel ver je meer. Ik denk het niet. Want ik bel niet, dames en heren, om smatorie te bespreken. Ik bel voor belangrijke dingen die we met z'n allen eigenlijk zouden moeten volgen in het land. So I called him, meneer Van der San. En hij heeft me natuurlijk hierover gesproken. En ik denk dat we even 5 minuten daarnaar kunnen luisteren.
2: Nou, in Limburg, bedankt voor de gelegenheid. Omdat het goed is wanneer je iets hebt gezegd, dat je het ook goed uitlegt, zodat de rest het kan begrijpen en geen onzinnige dingen daarover gaan zeggen. Waar het om gaat, door deze initiatiefwet hebben de heren gezorgd dat er geen andere gevolgen kunnen voorkomen. En waarom zeg ik dat? Omdat men letterlijk heeft gedaan wat men heeft gezegd. Men heeft dus de ontkoppeling van de bezoldiging van de president en die van de directeur ontkoppeld. Dat brengt met zich mee dat de verhouding binnen het openbaar bestuur, wat daarover gaat, en dat gaat niet iedereen begrijpen, de verhouding binnen het openbaar bestuur is blijven bestaan. Namelijk de politieke ambtsdragers en het ambtenarenapparaat. Dus dat is wat men heeft voorkomen door deze koppeling zo te ontkoppelen. Dat is een goed ding. Dat is heel goed zelf. Mijn eerdere uitspraak ging erom dat men die ontkoppeling niet met die van de directeur kon doen, omdat dat de bezoldiging dan naar beneden niet meer zou gelden. En dat blijft zo. Nu heeft men de ontkoppeling van niet de politieke ambtsdragers, let wel, niet de politieke ambtsdragers heeft men ontkoppeld. Men heeft de ontkoppeling van de bezoldiging van de president ontkoppeld. Niet van de politieke ambtsdragers. Die wet praat niet over politieke ambtsdragers. Die wet praat over ontkoppeling van de bezoldiging van de president met die van de directeur. En dat kan, want dat betekent wanneer de bezoldiging van de directeur wordt verhoogd, die van de president niet meegaat. Het blijft als indicatiefactor bestaan. Dat wil zeggen, formeel gaat het niet mee. Men houdt rekening wel mee. Dat staat daar. Men houdt rekening wel mee, maar formeel gaat het niet mee. Vroeger ging het formeel mee en daardoor was het een koppeling. Nu is dat niet meer een koppeling, omdat het formeel niet meegaat. Het blijft als een indicatie, een indicatoren uitgangspunt. Dat staat daar. En dat maakt dat het natuurlijk niks geweldigs is gebeurd. Men heeft gewoon ontkoppeld van de directeur. Zonder te komen op het systeem van het openbaar bestuur. Laat me het zo bij zeggen.
0: En hierdoor kunnen er dus geen andere negatieve gevolgen ontstaan? Of effecten?
2: Nee. Dus hierdoor kunnen geen negatieve gevolgen ontstaan of effecten. Het is simpel voor de toekomst dat wanneer men de salarissen regelt bij onderhandelingsorgaan, dan geldt het alleen voor landsdienaren. En wil men de bezoldiging van de politieke ambtsdragers regelen, dan gaat men bij de politieke ambtsdragers, onder andere bij de president. En dan van daaruit wordt verder de verhoudingen met de politieke ambtsdragers geregeld. Dat is wat daar is geregeld. Dat is een goed ding. Daar is eindelijk een einde gekomen aan het gedoe van 1, 2, 3, die koppeling.
0: Dan moeten we Gadien en Pauwire Radio een applausje geven.
2: Nou, het is geen kwestie van applausje. Het is hun werk. Wanneer ze domme dingen zeggen, daar reageren we ook op. Men heeft alleen... wij hebben iets anders gezegd, hoor. Het resultaat is hetzelfde. En het is zelfs goed dat men dus inderdaad bij de president die ontkoppeling heeft gedaan. En dan geldt dat verder voor de politieke ambtsdragers binnen het huis.
0: Want als ik het goed begrijp, de vorige keer was men van plan om die ontkoppeling te doen bij de directeur, toch?
2: Dat zei ik u, bij de directeur. Maar dat heeft men ook gedaan. Men heeft die ontkoppeling van de president met de directeur geregeld. En waarom? Omdat de president 4 maal de bezoldiging van de directeur toucheert. Dat is geregeld door het systeem van koppeling. Toch? De president verdient 4 maal de directeur. Nu heeft men dat ontkoppeld. En dan is dus de directeur met de president is het die ontkoppeling gebeurd. Maar betekent niet dat de directeur zelf niet meer in het systeem voorkomt. Dat de directeur ontkoppeld is. Want dat is niet het geval. Wanneer de directeur zou zijn ontkoppeld, dan zou de bezoldiging niet verder kunnen doorwerken naar beneden. Nu is de directeur niet ontkoppeld. De directeur is ontkoppeld alleen met de president. Maar niet met de overige landsdienaren. Hij is alleen ontkoppeld naar boven met de president alleen.
0: De mensen die dit alles bedacht hebben, waren echt mensen met, hoe zeg je dat, een scherp oog.
2: Ja, maar die mensen die dat hebben bedacht zijn echt een staatsrechtgeleerde en bestuurskundige.
0: Ja.
2: Want dit ding gaat heel ver, dat leg ik u uit. Wat we nu lezen is wat we zien. De president krijgt zoveel van de directeur en zo'n koppelpunt uit. Dat is een simpel ding. Maar wanneer je het anders uitlegt, dan moet je zien hoe ver het gaat. En dat heeft men willen voorkomen. Om dus wat in het staatsrecht, in het bestuursrecht geregeld is, het uitgangspunt van openbaar bestuur, dat men daaraan niet komt. Want dat heeft consequenties. Althans, andere consequenties.
0: Eugène van der Zan, de heer Eugène van der Zan, bestuurskundige, hij zei dit in zijn eerste reactie. Maar nogmaals, mevrouw Vietzaam, die is blijkbaar op een andere lijn. Zij zegt, ik kom uit hierover. Mensen, dan ga je zeggen, het is allemaal vrij ingewikkeld. Maar goed, ik moet hier snel veilig verkeer inschuiven. En daarna praten we over... ik ga u iets anders laten horen. Voor zo begint dat over de Mennonieten. Ik ga u laten horen een spannend onderwerp. Ik had het al in het nieuws, maar mijn potembaga. Zo'n beetje gezegd. Potembaga. Mijn potembaga. Ik heb het niet in het nieuws, maar mijn potembaga. Mijn

0: Elke keer, iedere keer, elke dag, uw onverdeelde aandacht voor vragen.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Een regel die u altijd moet onthouden is: voetgangers hebben altijd voorrang. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
3: Stop altijd voor voetgangers die willen oversteken. Het maakt dan niet uit of het bij een zebrapad is of ergens anders. Een paar seconden wachten kan levens redden.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Ja, graag, want anders gaat het mis. Zelf even. Nou, we zijn terug, dames en heren. In deze BT. En we laten u, zoals ik eerder zei, een item van Jason Sammy Bedray eerder in Anjonsu. Mitaitak Wopochembaga. Omdat. Isabi akondre disi solisi ajer swang fekara presi perem chego play sendi spet park sarang jer solisi wan park fra perema it better and they could make on play if jumpo no amanetak next Isabi de grenzen van ons zijn alvast. Die zijn, ben ik dat ik nou aan safe? Je kon gewoon dat ik kon je naar andere dames en heren, alsof dat niet genoeg is. Jumpen gewoon, jumpen van links naar rechts. Je loont dwars door alles. Hart af dat trooi, dus hij wan in niemand. Isabel, het is zijn die spreadpark. Of van president. Pikachu en Chico Play. Er is eentje dat de meeste fastfoodwinkels hebben van die dingen. Gewoon grabbelton, bolle happen. Isabi, lololong gewoon. Migona, Chuck E. Cheese. Chillon dwars, chompo. Free, vers springen. Zo. Ik denk dat ik kan fadon. Lon dwars. Dwars, maar. Die namen begint soms erop te lijken. Iedereen komt en doet maar wat. Ik ben blij hoor dat meneer Parmeester zegt van ik ga zelf kijken. Want dat verwachten we ook van onze DNA-leden. Dat ze actief zijn. Eigenlijk zo de DNA-leden. Wat is die discussie gisteren in? Wat is die discussie gisteren in retrospectie? Aladdin 500 of 600.000 smas voor Abjai na konden. Normaal gaan ze naar parlement. Dus de 51 smas aan het drapen. De man moest 4 is alweer 4 Aladdin. De mannen moeten betrokken zijn. De mannen moeten weten wat de pijnen en de krampen zijn van ons. Ze moeten weten, dames en heren, wat ons dwars zit. En waar wij eigenlijk van kunnen kotsen. Ze moeten het weten. A voeling naar ono. De mannen moeten sabah gemeenschap. Isabi. Dus eigenlijk verwachten we meer van ze. Je moet weten, if you want tron DNA lid. Imsabi. Staan aan je taak. En je moet niet alleen maar inkomen wanneer je moet stemmen. Je moet die wet aannemen of je moet weglopen. Of die mannen ga je gebruiken om die vergadering te bossen. Je gaat in die vergadering, dan ga je ruzie maken met de anderen van de tegenpartij. Bossa vergadering, want uiteindelijk moet die wet niet behandeld worden. Of je moet geen quorum verlenen. We verwachten meer van onze DNA-leden. Dat ze begrijpen dat er een paar dingen zijn waar wij strontmisselijk van worden. Dat verwachten we van ze. En ze moeten praten. We hebben geen problemen wanneer ze praten.

0: mensen opkomen. Ik heb geen probleem als een DNA lid een keer luid begint te praten, omdat het maar te lang duurt. Of als een DNA lid vindt van een naktabatafra, omdat het te lang duurt. Ik wil geen suffers in de Nationale Assemblée. Eigenlijk had de regering, de man moest pissen den broek uit de man kon, dat die na het nap drapen, want de man moest saplaki, de man is zo bombel me. Isabi, deze mannen praten namens het volk, dus ik moet doen waarvoor ik betaald word. Maar goed, ik ga u het item laten horen, zo Jason Jimmy. Zo Jason Juno, een man go volgens mij mee. Met die delegatie, ik dacht, par misser met Marijn, gewoon de man, gewoon een principe, de man, gewoon een principe illegaliteit. Het zijn geen beelden, dus het is, maar soms geniet je meer als je het gewoon hoort. Dus het zijn geen beelden, maar het zijn, het is, de informatie is wel belangrijk. Dus ik laat het horen, en Jason, take it away.
1: NDP-fractieleider Rabin Parmisser heeft zaterdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Pilingbergi. Dat is een gebied in Brokopondo waar Chinezen op grote schaal goudactiviteiten ontplooien. Parmisser was samen met zijn collega Michael Marengo en milieuactivist Erland Sleur. Lim FM was aanwezig en maakte het volgende verslag. Het begon met een confrontatie tussen Parmisser en een van de Chinese arbeiders die actief zijn op Pilingbergi.
2: Het bedrijf zijn ook al slaven, hè? Is hier
3: Rokokoto.
2: Sumanabasi. Zijn ook al goed, ja. Sumanabasi.
3: Pas voor de foto van de manier.
2: Fanning.
3: Zang. Zang de Chao.
2: Zang de Chao. Zang.
3: Chinese man. Zang.
2: Zang.
3: Zang.
2: Zang. Zang.
3: Zang de Chao.
2: Zang de Chao. Oké, hoe many is mijn rokojas?
3: Dit is ja bij 90 man.
2: 90 man. Maar ja, zo met machine.
3: Machine. Machine, dit is Noteto, Oaklando, naar Wak, Kiki Wakito.
2: Oké. Oké. Dan, hoe many are you rokojas?
3: Dit is, wie doet dat bij min, dit is Kambo Roko Tumondo.
2: Tumu. Oké. Dan, PW Dika Gojas. Agron.
3: Ai,
2: come go to Epur?
3: Ma ta di mino sabio. Mino sabio.
2: Ok, ai purustong.
3: Ai.
2: Ma dei purustong da sai e fabric, e fabric quick.
3: Ok. No, no, no, no, no.
2: Sia nido.
3: No, no, no.
2: So,
3: so so watra wasi.
2: Watra wasi.
3: Ai.
2: Ya ma dei wasen da sai go da
3: aquino de.
2: No de.
3: No de, no de.
2: Da san san de.
3: Ta di wasi na wasi do na faya do. Goed nu day.
2: Maar wat was er de drape? Sleur.
4: Ja.
2: Abigi basi ja etaki. Tak de wasa gootu no mona watra. Ma weshi drape. Ja dak. Ta abedi sameki drape. Ano no mo watra.
4: Nasi anira.
3: Nanga kos. Tati fuani watra to tati.
4: Dat nawa urusani. Dat nawa urusani. Misabi.
3: Ai.
4: Ina gebruika san dat moro. Nyonyo wan de drape. Pewe gebruika si anira. Nanga akosik sora. Oké? Okay? Usabi. No kondu lek unulao. Nanga watra ino mafen goutu. Ya?
3: Yeah?
4: Ino mafen goutu nanga watra. Na cyanide nanga akosik sora. Je kan zeggen, sinds 2018 is men hier met goudwinning begonnen. Aanvankelijk ging het om kleinschalige goudwinning. Maar toen hebben we al ontdekt dus dat er wat Chinezen hier bezig waren. Die met verdachte chemicaliën bezig waren. En in de loop van de tijd, 2020, 2021, hebben we een testkit gekregen. Hebben we die chemicaliën kunnen testen. En het blijkt dus te gaan om cyanide. Waar wij nu precies zijn, Pilingbergi, is, je kan zeggen, bij de afslag Kwakugrong. Linksaf, ongeveer 6 kilometer het bos in. En dan kom je eigenlijk in een gebied wat normaal inderdaad bos is. Maar het blijkt dus ook een exploratieconcessie te zijn van Sijin. En we weten sinds 2016 geloof ik, is het bekendgemaakt dus dat toen de tijd IAM Gold, want IAM Gold was toen hier, Roosevelt Gold Mines, die hebben dus allerlei areas of interest gekregen van de president toen de tijd. En die areas of interest zijn eigenlijk niks anders dan exploratiegebieden. Je mag graven om te controleren of er goud is. Als er voldoende goud is, kan je een deal met de regering maken om te zeggen, we gaan goudwinning daar doen. En zoals de toenmalige president ook heeft gezegd, we gaan geen 5% meer krijgen van Rosebel Gold Mines, maar 25% tot 30%. Die deals zijn nooit gemaakt. Maar het vreemde is, Zijin heeft deze mijn in 2022, als ik het goed heb, voor maar $350 miljoen overgekocht. Niet deze mijn, het hele gebied. Inclusief areas of interest. En wij hebben dus later ontdekt van dus dat er een link moet zijn tussen de goudzoekers die eigenlijk met Yinchang cyanide chemicaliën werken en overal al vervuiling hebben veroorzaakt. We hebben de vervuiling gezien op de Saramaca rivier. Het is cyanide, we hebben het gemeten, het is uiteindelijk ook bevestigd. Vissen zijn doodgegaan, maar het is ook caustic soda. Het is een mengeling of een toxisch mengsel van gifstoffen. Als ze klaar zijn, duwen ze alles in de natuur. En hier blijkt dus dat ze dezelfde structuren gebruiken. Ook die heap leaching. Het is zo grootschalig. Dit is een van de vele tientallen, waarschijnlijk al zeker 100 van dit soort baden die in dit hele gebied van ongeveer 3-4 kilometer tot een kilometer breed is. We zijn
5: dit achter u hier?
4: Dit lijkt klein. Het is een gigantisch groot gebied. Jullie hebben het in de beelden gezien. En natuurlijk gaan wij ons afvragen van, hoe kan dit? Hoe kan dit zo grootschalig hier zijn? Industrieel, jullie hebben die zware machines gezien. Dit is een miljoenen investering. Dit kan je niet zomaar even, we gaan even wat goudwinning doen. Ergens een paar jongens die. Dit is een industriële onderneming. Dus wij hebben eerst ontdekt dus dat er vlakbij de tailingpond van Rosebel Gold Mines al deze vormen van goudwinning waren. Heap leaching, wat officieel niet de werkwijze is van Zijin. Zijin heeft overgenomen in 2022. Zij hebben een gesloten systeem. Hun gif gaat naar een tailingpond om te bezinken. Het is nog steeds giftig, maar het kan nergens. Hier hebben we dat niet. Maar het is wel heel erg opmerkelijk dat als je naar die website van Zijin gaat, dat deze gebieden als hun exploratiegebieden worden aangegeven. En dus ik heb op een gegeven moment heb ik die kaart van Zijin van hun website gehaald. Ik heb het in Google Earth gezet. En wat ik niet had verwacht, zag ik. Uiteindelijk was ik natuurlijk argwanend. Ik zag dat deze gebieden, Charmane 1, Charmane 2, overal in deze gebieden wordt er aan goudwinning gedaan met cyanide. Yinchang mag je het noemen. Maar nu moeten we ook gaan afvragen, want toen wij deze missie aan het voorbereiden waren, enkele dagen terug op verzoek van meneer Parmisser, onze parlementariër, ben ik die wegen natuurlijk goed in kaart gaan brengen. En bij het in kaart brengen van die wegen, met drones, met Google Earth, met andere satellietbeelden, ben ik erachter gekomen dat die wegen die publiekelijk hier naartoe leiden, dat die allemaal afgesloten waren. We kennen die andere weg vanuit Afobakaweg Mas 70. Die is afgesloten, grote gullen gegraven. Deze weg was tot gisteren ook afgesloten. Mensen van ons hebben die weg al vrijgemaakt. We konden vandaag vrij doorrijden. En dan blijft er een derde weg over. En die gaat rechtstreeks naar Rosebel Gold Mines. En ik heb het op die kaart onderzocht. Het is niet naar een publieke weg. Het is regelrecht naar het terrein binnen de concessie van Rosebel Gold Mines. Dus dan is het overduidelijk dat Zijin hiervan op de hoogte is. En blijkbaar dit toelaat. Waarschijnlijk faciliteert met machines. Dus al die machines die hier bezig zijn, zou eigenlijk de overheid nu onderzoek moeten komen doen. Al die registratieplaten opnemen. Maar natuurlijk, als wij straks wegrijden, die mensen zijn gealarmeerd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan waarschijnlijk al die machines van Zijin, als die hier aanwezig zijn, gaan ze natuurlijk wegbrengen naar Rosebel Gold Mines. Zodat ze niet hier ontdekt worden. Wat ook hier gebeurt, en je ziet het aan die grote stenen die ze overal vervoeren. Dit was een berg, dit is een berg van rots. Het is niet even dat je kunt die Xantinangawa excavator, je moet het opblazen. Dus ze zijn hier met dynamiet bezig. Daar heb je ook een speciale vergunning voor nodig. Je krijgt dat meestal van het ministerie van Defensie. Rosebel Gold Mines heeft natuurlijk een vergunning. hoe komt het dat die mensen hier ook met dynamiet werken? Als er geen link is, dan komen ze op een illegale manier aan die dynamiet. Maar in feite is het bijna al bewezen dat het een illegale activiteit is in samenwerking met die Yingchang-Chinezen. En we hebben ze in beeld samen met Xi Jinping. Dit mag niet in de doofpot. Dit is diefstal van het volk. Dit is vernietiging van onze natuur zonder dat er toestemming voor is gegeven. Het Surinaams volk krijgt hier niks van. Terwijl er zoveel mooie beloftes waren gemaakt in 2015, 2016. Dus ik denk dat wij als Surinamers heel boos kunnen worden. Natuurlijk weten we dat er heel veel gif hier wordt gebruikt. Waar gaat het gif naartoe? Zijn onze gebieden hier al zwaar vergiftigd? Je moet je voorstellen, men is al 7, 8 jaar hier bezig. En het is groter en groter geworden. Hoe komt het dat ze op zo'n grote schaal kunnen werken? En dan moeten we ons afvragen, wat is de rol van minister Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen? Wat is de rol van meneer Ronnie Brunswijk?
2: Ik dacht dat ik hier kom naar een kleinschalige Chinese goudwinning op Pelingbergi, waar we nu zijn, Pelingbergi. In de buurt van Kwaku Grong, omgeving Kwaku Grong. Maar wat we hier hebben gezien met jullie is alles behalve een kleinschalige goudwinning. Dat is, so to speak, even groot als de productie, even groot als, ik denk, het zal niet veel verschillen van met Newman. Ja, groot. Je hebt de grootte gezien, ja, de omvangrijkheid van het gebied en de activiteiten die hier ja, ontplooit worden. Dat is enorm, dat is enorm. Daar ben ik enorm van verrast, moet ik zeggen, over de grootte. En het gaat maar door. De constructie is één dat er een heel groot mijngebied is. En daarbinnen heb je verschillende subgroepen. Ieder subgroep heeft de verantwoordelijkheid voor hun gebied, voor productie en noem maar op. Ik heb met meneer Marengo gesproken. En met meneer Marengo hebben we een inschatting gemaakt dat hier minimaal 500 kilo goud ja, geproduceerd wordt. Wekelijks. En al is het niet 500, al is het 400, 450, zeg maar wat. Zoveel goud wordt hier geproduceerd. En welk deel daarvan komt in de staatskas? Dat is mijn eerste gedachtegang. En waarom moet het in de staatskas? Omdat vanuit de staatskas dat ten goede moet komen voor de totale samenleving. We hebben zo'n grote uitdaging met achterstand van in de gezondheidszorg, in de infrastructuur, noemt die het maar op. En terwijl onze rijkdommen weggedragen worden. Ja, wat belet ons, onze mensen, om een 25-tal combinatie van politieagenten en militairen hier te plaatsen? En zeker iemand van de Belastingdienst ook. Om het geld te kijken wat de productie is, waar het naartoe gaat en in goede banen te leiden. Ja, toch? Als dat gebeurt. Maar aan de andere kant merk je, los van de productie, hoe men omgaat met ons. Dus er was primair bos hier. Dat is allemaal ja, weggekapt, et cetera. Ten tweede, hoeveel gif in het milieu terechtkomt. U hebt dat een rondgang gemaakt, dus uitgelegd. Dat zijn zaken allemaal waar we enorm aandacht moeten gaan schenken. Niet aandacht in die zin van dat er actie ondernomen moet worden. En dit is één van de vele gebieden in Suriname waar er goud zo geproduceerd wordt. Stel je eens voor, tenminste op 10 verschillende plaatsen in Suriname. 10 maal 40 kilo. 10 maal desnoods 30 kilo per week. 300 kilo per week, waarover praten we? Ja toch? Als dat gedeelte, een deel daarvan, ons rechtmatig deel, want dat is het eigenlijk. Wat doet NMA, wat doen anderen hier? Laat dat in geordend geschieden, conform onze milieuvoorschriften, conform het deel wat naar de staatskas moet komen, et cetera. Dan zou dat door kunnen gaan. Ja, maar laat het legaal op de goede manier komen, zodat wij ja, die noodzakelijke investeringen ook kunnen doen. Dus vanuit die optiek kijk ik ernaar. Dat moeten wij, en dat zullen we vaker erover in het parlement, maar ook in de ontmoetingen met onze president en met de relevante ministers erover hebben. En waar we kunnen, zullen wij vanuit het parlement onze collega's vragen om alles efforts daarin te plegen. Het kan niet anders, kan niet anders. Weet je? Dat is de inspanning die we ons gestroot hebben, waarom we hier zijn eigenlijk. En dankzij jullie medewerking, dat we net als bij de Mennonieten, ook dit heel duidelijk breed in die samenleving. Maar niet alleen informatie verschaffen, maar informatie actiegericht. Mensen op te roepen, beleidsmakers op te roepen, bewustwording. Want dit nog kan gaan zo door, absoluut niet. Terwijl, heb ik al gezegd, maar ik herhaal dan, terwijl wij heel veel geld nodig hebben, we struggelen op heel veel gebieden, worden onze rijkdommen weggedragen. Kijkt u maar. Ja, u bent zelf getuige van. Ja, toch? En tenminste op 10 andere plaatsen in Suriname gebeurt dat. Alleen wat goud betreft. En dan hebben we het niet over andere rijkdommen. Laten we dit beginnen te ordenen. AUB.
1: Meneer Marengo, u bent vandaag erbij. Hoe kijkt u naar dit alles als u dit zo ziet?
5: Oké, ik moet eerlijk aangeven. Ik had aan mijn bel zo'n beetje een beeld. Maar het is een... heel erg groot. We hebben zeker, je kan zeker langer dan een uur rijden binnen dit mijngebied alleen. En het zal aangaan, er zijn groepen die hier zo werken. Maar wat duidelijk is, dat er heel veel wordt geïnvesteerd. En als er geen geld gemaakt wordt, wordt ook niet geïnvesteerd. Maar opmerkelijk is, je komt bijna tot helemaal geen Surinamers tegen. Toch als er 20 of 40 van dit soort bedrijven zijn, komen er geen Surinamers aan bod. Begrijp je, terwijl we weten dat bijvoorbeeld in Brokopondo, heel van die jongens die kleinschalig werken, hoe ze eigenlijk van die terreinen worden verwijderd. Soms met de harde hand. En als het illegaal is, dat wel. Maar geven we onze Surinamers ook een eerlijke kans eigenlijk om wat te verdienen. Dus er wordt heel hard hier gewerkt. Als het op de juiste manier gebeurt, dat weet ik niet, moeten we nog even onderzoeken. Maar het ziet er naar uit dat er wel chemicaliën hier worden gebruikt. Dus het is een heel goed gebied, het is één van de gebieden. En we hebben laatst een lek gehad van cyanide nabij Pikin Saron, dat is bij het Grasalco gebied. En we zijn hier zo nog niet eens 20 kilometer verwijderd van Pikin Saron. Niet eens zo ver. Er zijn ook andere gebieden. Dus ik denk dat we als overheid, ik roep op de mensen als overheid, dat ze gaan letten, controle echt op uitoefenen op wat er gebeurt, hoe er gewerkt wordt. En meneer Palmer, ze haalde het aan. Het zou kleinschalig mijnbouw moeten zijn, maar het lijkt me hier een multinational. Toch? Heel grote trucks, machines en er wordt bijna 1x24 uur gewerkt. Dus het is geen kleinschalig. Dus er wordt heel veel geld hier gemaakt. Maar wat zien we terug als Suriname? En misschien, het lijkt in het binnenland of in Abusi, we voelen het nog niet. Maar over 20 en 30 jaar, wat blijft daar over? Wat zijn de gevolgen voor de komende generaties? Wat betreft die chemicaliën die hier zo liggen. Ja. Toch, en alles dat is uitgemeend. Bij de Mennonieten hebben we het meer gehad over ontbossing die plaatsvindt. En hier zo zijn het onze bodem eigenlijk die vernietigd worden. En ik ben niet tegen die goudwinning hoor. Maar ik zeg, het moet wel op een verantwoorde wijze geschieden. En als staat moet de staat echt controle uitoefenen dat wat de staat toebehoort echt terug moet komen naar de staat.
1: Aldus NDP-parlementariër Michael Marengo, zoals hij afgelopen zaterdag sprak tijdens zijn bezoek aan Pelimbergi. Samen met fractieleider Rabin Parmisser en milieuactivist Erland Sleur nam hij polshoogte van de situatie op deze goudrijke plek.
0: Dankjewel Jason voor je bijdrage. En ik ga je eerlijk zeggen, ik denk dat we Sleur toch wel... ik ga niet zeggen complimenteren, maar hij komt toch wel op mama net takiëren. We hebben een geschil, meningsverschil gehad jaren terug. Je weet hoe het naartoe gaat, maar ik moet toch wel aangeven dat het doet me goed dat hij als milieuactivist aan de bel trekt. Ik kan niet zitten kijken, hij trekt aan de bel als milieuactivist. Ik hoop dat we een keer het goed kunnen maken, dat we rustig kunnen praten als twee volwassen mannen. Want hij doet een goede job en de eerlijkheid gebiedt me om dat ook te droppen in die uitzending. Dames en heren. Mannen boeien met hij. Soms vraag ik me af, jong. If in a corner is them chief, he must stang. Want iemand zegt terecht in de live: wat laten we over voor onze kinderen? Wij leven nu. We kijken, dames en heren, hoe het aan toe gaat. En de vraag is: sang ota abra, gidem chief uno. Moeten ze wegsturen? Is dat de oplossing? Ik denk het niet, toch? Ze zijn allemaal hier geboren. Vanmiddag, Asani. De Kumba Tiberja. Maar hoe gaan ze hun weg vinden? Ook al hebben ze hun best gedaan op school. Wat gaat er gebeuren? Isabi, kunnen ze nou huis bouwen als ze gewoon eerlijk werken? Soort basis wil leggen en welke mogelijkheden gaan we helpen creëren om dat land gezond te krijgen? Serieus, zo lees ik met Boya even. Dus laten we hopen dat er is echt een uitdaging aan wat we meemaken in het land. Er is een we struggelen met normen en waarden. En Sorisa Geeslik, vaderlandsliefde is zoek. Want je denkt toch niet dat buitenlanders gewoon komen en hun ding doen. Natuurlijk doen ze dat. Maar achter de schermen zijn het natuurlijk onze eigen mensen die ervoor zorgen dat de deuren open gaan en dat het bedje wordt klaargemaakt. Ja, en dat de juiste condities er zijn. En dat er dingen op papier worden vastgelegd. Aan de buitenlander doen dat die onze eigen mensen. Mannen maken misbruik van het systeem. Van alle lekkages die er zijn. Van die bakbouwinkrie die er is. Isabi. Maar toch moeten we natuurlijk de hoop niet opgeven. En blijven geloven. Isabi, blijven geloven. Daarom was ik een ander item. Want zometeen laat ik u dat van de mannen niet te horen. Maar voor zover dat hij, dan moet ik hier Arki eerst niet de advertenties komen eraan, zometeen. Ik word gewenkt, de advertenties die moeten natuurlijk komen. Maar voor die advertenties en de menonieten die we dus gaan bespreken, tenminste, dat je Arki. Asingi Disi, sa Rashidi Singi, en ik kan, hoe zeggen ze dat? Apoko Disi, Apsingi Disi, egi houvast. Toch, want kan dit hier Arki Samtaki, de kinderen, en zullen zeggen van, ik gooi mijn handdoek in de ring, hoor, het is toch eenmaal verloren. Wit, Julius weet dat gelijk, het komt nooit meer goed. Maar die Arki Apoko Disi, Asingi Disi, dat je op de kassingerie ziet, dat je inderdaad niet je handdoek in de ring gooit, maar dat je blijft vechten en blijft praten en blijft oproepen en blijft hopen.

Ben, Kenny B en Natuurlijk, de jarige Nax Kaseko, Kawina Loco, compleet Disney Laatste de Float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwdraver, Gabian Treffen, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of Boston voor meer informatie met 06

0: at the Imperial Venue.
1: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Nee, dansschoenen.
2: Alibi Bomara, sweetie. Zo wordt die ben samen. Alibi Bomara.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future.

0: mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella sin money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
0: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
0: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar verstaan je niet verstaan dat mi no wani?
0: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essentie, odorobaka.
1: Isap sang, doe zei wani.
0: Mi popchi. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Ma na Hollandse ne verstaan. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fung.
0: Oké, okay, dan mo chari ga wan trouwen.
1: Nee, ik voet na chal. Mi wan go na carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you take dif you one doro. Dif me no doro.
1: Yep, deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
0: Si mai pa euro ne egi oso.

0: Handicap. Download de app nu.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, Safety Through Innovation.

0: 26, Wolfar, Orga, Cedre Eric alias Winter, als
1: Sonde, sonde, sonde. We zijn terug. We zijn. Waarom zeggen we zijn terug? We zijn net hier geweest. We vervolgen. Ja, we vervolgen deze Bacchanatori. In retrospectie gisteren. Ik had twee. Ja, je weet, kijk. Laat me een beetje terechte. Terechte reclame maken voor dit station. Hè? Dat is terecht. Ik mag gerust zeggen. Ik mag gerust zeggen met Brad Kanti van mijn. De man bij de kwaad. Je smolarek. Met Brad Kanti van mijn smolarek. Mag ik zeggen. Dat we goede programma's hebben. Goede programma's. Waarbij meningen worden gedropt en gesproken over. Natuurlijk is dat nog niet alles, want inderdaad is de vraag groot naar onderzoeksjournalistiek. En gisteren heeft Winston Ramota Singh dat ook gezegd. Maar if you want to onderzoek op de eerste plaats, moet die hele wet openbaarheid van bestuur in place zijn. Want je mag niet gehinderd worden daarbij. Dus ik zit daar aan dat hij. En zeker, dames en heren, in Abi, je moet mensen hebben. Want misschien moet hij eerlijk me normaal doen. Ik slaap volgens mij van die 24 uur van een dag. Slaap ik volgens mij 4 tot 5 uurtjes maar. En natuurlijk is dat niet genoeg, want een dag gaat het afkloppen natuurlijk. Laat me dat die woorden gebruiken, want anders krijg ik nog een map van moderator. Maar hoe lang hou je dat vol? Dus verwacht niet van mij, ik kan het niet doen. Ik heb weinig tijd, je hebt natuurlijk mensen nodig die je erop gaat zetten. En die dus continu met één bepaald vraagstuk bezig zijn. Ze moeten geen andere dingen hebben van, Cliff, ik moet naar een persconferentie. En daarna moet ik met mevrouw Vreedzaam voor je praten. En vervolgens mevrouw Del Castillo. Je moet ze kunnen betalen. En dan zitten ze alleen daarop. 24/7. Ze reden uit om iemand te ontmoeten. Bij waterkant een bron te ontmoeten. Een informant. En daarna moeten ze bellen. Dus je onderschat dat ze niet. En gewoon, onderzoeksjournalistiek, dat doen we het. Isabi, je moet de nodige tools hebben. Je moet ook de financiële middelen hebben. En je moet de tijd hebben. Daar praat ik over. En je moet ook nog de juiste mensen. En de meeste mediahuizen hebben dat niet. Laten we gewoon eerlijk het kind bidden. Oké, de mannen van de krant. Die hebben meer ruimte. Maar geloof me, er is niet eens radiostation in Suriname die als je onderzoeksjournalist kan doen. TV helemaal niet. En natuurlijk gaat het niet zo blijven. Maar op dit moment, as we speak, nada. Dus we hebben wel goede programma's. Ik ben trots zijn. Retrospectie. Ik heb nog een paar jongeren gehoord afgelopen zaterdag. Dat was zo goed, zo interessant, het jongerenprogramma. Op zaterdagochtend 10 uur. En we hebben zeker ook Rappa op zijn eigen manier. Zoals hij dus hier en daar de zaken presenteert in Connecting the Dots. Retrospectie heb ik al genoemd. Share met culturele diversiteit. Geweldig programma. Culturo Leri. En natuurlijk al de andere Bacchanatori, hoef ik niet eens te noemen. Alle andere recreatieve uitzendingen, hitparade en zo, reggae jam. Maar gisteren hebben de mensen natuurlijk behoorlijk genoten, goed geluisterd naar retrospectie met Winston Ramota Singh en Willy Duiker. En ik wil een fragment uit het programma laten horen, want op een gegeven moment hebben we over de Mennonieten gesproken, de Mennonieten. En die moest Arki Salitumali Staki. Later heb ik ook nog een interview, want we gaan het programma niet hiermee beëindigen. Ik heb nog een interview met iemand die zich vanaf dag 1 heeft bezig gehouden met het vraagstuk van de Mennonieten. En die zegt ronduit, die mensen moeten opzouten uit het land. Opzoedemieteren uit het land. Hard. Maar laat mij u eerst terugvoeren naar een fragment. Het programma is al op YouTube, zie je het gisteravond. Heel veel mensen die daar gekeken hebben. Maar ik breng u slechts een fragment uit het programma, want er is gesproken over TAS, over IBS, over Karkong. Uiteenlopende onderwerpen die we dus hebben gehad de afgelopen week. Maar Willy Duiker heeft eigenlijk gereageerd op dat van de Mennonieten en zeker ook Winston. En ik vraag u aandacht voor het fragment.
2: In de eerste plaats ben ik van mening dat we als Suriname...
1: Het is wel een lichte storing hoor, maar laat de lichte geluidsstoring u niet hinderen. Dat is toch wel ergens te verstaan.
2: In de eerste plaats ben ik van mening dat we als Suriname eerst moeten vaststellen... waar willen we met grootschalige landbouw naartoe? Dat besluit moeten we nemen. En nationaal, hè? Niet in een achterkamer, nationaal. We weten dat we inderdaad ook soja en mais moeten gaan verbouwen. Omdat de veevoerprijs wordt voornamelijk bepaald door veevoer. En de input komt voornamelijk uit het buitenland. We willen de kipprijs omlaag. Als je de Surinamer vraagt van welke kip eet je het liefst, zegt hij... De kip die hier geteeld wordt, is lekkerder. Maar hij kan het niet betalen. En die prijs is hoger. Hoger dan de importkip. Dus dat begrijp ik. Dat is een feit. We weten ook hoeveel kip we importeren. Uit Brazilië en uit Amerika. En we weten ook dat het heel wat deviezen kost. Dus ook daar wil je een verandering. Ik stel alleen de vraag. Als we dat met elkaar weten. En we zeggen we willen grootschalig mais en soja gaan doen. Wie op het idee is gekomen om te zeggen dat we dat alleen met de Mennonieten kunnen. Want ik heb medeburgers, Surinamers in Nikeri, die weten wat grootschalige landbouw is. Want dat is het argument dat je vaak hoort. Ja, die mensen hebben ervaring met grootschalige maïsteelt en sojateelt. En dan stel ik de vraag, heeft er iemand ooit met de grote landbouwers in Nikeri gesproken en zei... Hoe kunnen we samen maïs en soja gaan verbouwen? En hoe gaan we dat financieringsvraagstuk oplossen? Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat ik mij zorgen maak... als ik zeg van, hé, we halen hier mensen binnen... en met alle respect die aangeven van... ja, we hebben alles verkocht en we zijn naar Suriname gekomen. Volgens mij als je emigreert naar een land... dan heb je geïnformeerd... Je hebt je onderzoek gedaan, vooral als je een zakenman bent, want dat claimen ze. Je bent een zakenman, dan heb je onderzoek gedaan en ga je niet naar een land en je weet niet hoe de regels, wat de regels zijn en hoe ze van toepassing kunnen zijn op jouw situatie en jou als persoon. En dat vind ik een derde, fundamentele in deze discussie. Als we toch zeggen, we willen met de mensen aan de slag, wat zijn de afspraken die we met elkaar maken? Wat zijn de regels die we gewoon afdwingen? Ik heb begrepen dat er overeenkomsten zijn... waarin heel duidelijk is dat als ze niet voldoen aan wat is afgesproken... van rechtswegen alles vervalt. Dus de overheid hoeft niet eens naar de rechter. Alles wordt ingetrokken. Maar één belangrijk aspect die ik heel weinig hoor... het is een gesloten gemeenschap... We hebben een constitutie, en wat dat betreft ben ik een nationalist. We hebben een constitutie, een grondwet. Als je volgens mij in Suriname zegt te willen wonen, dan is bijvoorbeeld, ik noem er maar één aspect ervan, onderwijsplicht geldt voor al onze kinderen in het binnenland. Ga je willen dat er een groep komt en die zegt van luister, maar mijn kinderen hoeven niet naar school. Ik heb mijn eigen school of whatever daarvoor in de plaats komt. Ga je eigen grondwet en constitutie op die manier uithollen.
1: Een staat in een staat.
2: Een staat in een staat. Dat zijn voor mij redenen om te zeggen, hé, ga opnieuw kijken. Wil je dit? En als je dit wil, wat zijn de afspraken en hoe ga je dat ding structureren? Want ik maak me zorgen om het gelijke speelveld voor al die veeboeren die in het traject zitten. Want ik heb begrepen, dit gaat opgekocht worden door één of twee grote spelers. Dus we gaan een monopolie creëren van twee of grote ondernemers. En al die kleine kippenboeren, veeboeren, en dat is nog steeds 60% van de productie in Suriname, die komen dan in een situatie terecht waarin de prijs weer bepaald wordt door één of twee partijen. Moeten we dat willen? Ik denk het niet. Dat is mijn voorlopige...
1: Winston, jij bent wel een voorstander van de Mennonieten.
3: Moeten we dat willen? Het gebeurt wel. Dus moeten we niet normatief zijn. Het gebeurt wel. En het begonnen met de vorige regering. En deze regering zet het voor. We zijn 14 maanden verder. En het probleem wordt niet opgelost. Sterker nog, hoe is het mogelijk dat iemand die niet eens landbouwer is, 9000 of hoeveel duizend, 10.000 hectare grond kan krijgen in dit land. Hij heeft het niet gestolen. Hij heeft het niet een pistool gehouden voor een minister. Een paying. De corruptie is daar begonnen. Dit is één groot corruptieschandaal. Is deus door wat gezelschap. Om allemaal actie mee. Leven we in een soeverein land? Ik zeg ja. Maar dan, nee, we leven in het land van soeverein. Meneer soeverein bepaalt gewoon wat er gebeurt. Because money talks, bullshit walks. Mijn pai, allemaal. Ook de vorige minister en misschien ook deze minister is betaald geworden. Want je krijgt het niet zomaar. Minobokkie zijn toch? Klef naar boekjes en toe. Dus hoe is dat mogelijk? En niemand praat daarover. Ook het mooie verhaal, het correcte verhaal van Willy, is dat vergeten. Zolang we deze basiscorruptiestructuren niet aanpakken, gaat dit ding blijven herhalen.
1: Maar de president...
3: En nou zijn het de Mennonieten, de volgende keer zijn het Haitianen, zijn het, ze gaan allemaal komen naar dit land.
1: Maar er is zelfs een deurwaarders-exploot aan te passen komen, toch?
2: Dat is wat ik gehoord heb. Ik heb het niet gezien. Ik ga er maar uit dat als de president dat zegt, dat er met een deurwaardersexploot de zaak gecorrigeerd gaat worden. Dan moet ik dat aannemen. Maar overigens wil ik Winston corrigeren hierop. Ik kom niet aan, zeg maar, de corruptie die hiermee samen kan hangen. Ik kan het niet bewijzen. Ik heb het niet gezien. Maar dat er iets niet klopt, dat is gewoon...
1: Ja, want hij zegt, je nog ook niet zijn.
2: Minder wel kiezen, maar daarom heb ik je ook toe. Zeiden met onegi de man, voor een keer zijn hij groot alleen zit op 1000 hectare of meer 1000 hectare. Zeiden met een actie de man dat hij volgens zo'n lange dende ook van, hé, hier nog, hoe op mais van nodig, hoe op soja van nodig, omdat wij onze veevoerprijs omlaag willen hebben, zodat iedereen de Surinaamse kip kan kopen. Waarom hebben we dat niet gedaan? I'm not buying it als men mij gaat vertellen van, nou nee, dat kunnen alleen de Mennonieten. Dan denk ik van, wacht die. 300 jaar geleden zijn we hier gebracht om te planten. De Indische contractarbeiders in India hetzelfde. De Javaanse contractarbeiders ook. Waar zijn ze komen doen? Zijn ze boten komen repareren of schoonmaken? Volgens mij zijn ze gekomen om landbouw te doen. Dan krijg ik een heel naar gevoel van binnen als dat gezegd wordt. En dat kan Winston wel vinden, dat is normatief. Maar dat bedoel ik niet, maar je komt direct aan mijn wezen. Want dan zeg je eigenlijk desavoueer je disrespect de Surinamers die wel een landbouw doen. En je zegt eigenlijk, maar ze kunnen het niet.
1: Maar wat hij zegt is, het gaat maar door. Want het is onder de
3: voorzitter. Het gaat maar door, daar ben ik ook mee. Deurwaardes explode.
1: Dit ding had al lang gestopt.
3: Deurwaardes explode. Ja. Ik zeg, je weet, regeren is... vooruitzien toch? In Suriname is regeren vooruitschuiven. De deurwaarde explode was een fantastische vooruitschuifbeweging van de president. Dan hoefden ze even een paar weken er niet naar te kijken. Hoefden ze even dat heikele punt niet op te lossen. Maar Oudoro een punt dat kan moest lossen op wel.
2: Oh, dat na contract toch?
3: Oudoro dat een punt dat moest lossen op wel. Want ja, die bevolking accepteert niet dat deze rommel doorgaat. Ik heb niks tegen mij nog niet hoor.
2: Ik ook niet.
3: Ik heb ze meegemaakt in Belize, fantastische landbouwers. Alleen, social life is niet onze social life, de man in moxie.
2: Nee, dus maar Arkino, ik wil daar ook nog een punt over maken. We zijn een natie in ontwikkeling. We zijn allemaal overal vandaan gekomen. Is al een hele opdracht en een hele exercitie om van de mensen die bij elkaar zijn gekomen één natie te maken. iedereen boos worden, maar dat je tik een groep erbij die op zichzelf wil zijn. En dan ga je zeggen van, oh, wacht even, geen probleem, dat gaan we mooi integreren. Hé, hey, konoras, konorus refaspotu. En niemand zegt dat. Niemand durft het te zeggen. Maar het is wel een issue die mee gaat spelen. En misschien niet straks in onze lifetime. Maar misschien over 20 jaar zitten onze kinderen ermee opgeschreven.
1: Maar ja, daar hebben ze eigen kantoren.
3: Ons parlement heeft wel medeleden met ze. Dat ze hun dingen daar hebben verkocht en hier zijn. En dan zitten te wachten. Dus Michel is geen beweging, bang. Dat nee, gaan maar, we accepteren.
1: Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik begrijp, ja, maar...
3: Het spel wordt gespeeld in meerdere bedrijven.
1: Ja, maar als... Ja, maar je moet ook rekening houden, toch? De mensen hebben inderdaad, zoals er gezegd is, begrijp me niet verkeerd, al hun hebben er gewoon verkocht en ze zijn hier gekomen. Dat betekent dat je de mensen die ze hier naartoe gelokt hebben om dat woord te gebruiken, dat die mensen daar ook niet vrij uitgaan, toch?
2: Natuurlijk niet.
3: Je moet meneer Schreuder en meneer Souverein moet je posten. Serieus, want dat zijn de criminelen en die hebben de Surinaamse politie omgekocht.
2: Blijf, hoeveel dossiers van meneer Souverein liggen
3: erop? Niet bewijs, maar zo werkt het in Suriname.
1: Ja, maar je moet wel ergens... Met bewijs in
3: de hand. Dan heb ik de man klaag
1: dingen roepen, anders kom je in problemen, Winston.
3: Hoe kom je aan 9000 hectare? En hoe hou je niet aan je cultuurplicht? Want in het bedrijfsplan die hij moest overleggen om die zoveel hectare te krijgen van die overheid, moest er staan toch dat hij zou produceren. Maar er staat toch niet, ik wacht op toestemming om mennonieten te kunnen binnenbrengen, om te kunnen produceren. Het is een cultuurplicht, hij moet een kwart van dat areaal moet hij in productie hebben het eerste jaar.
1: Maar moest de minister niet meer eisen van Braganza in de gesprekken?
3: Dan ga je nu in detail. Als je eenmaal betaald bent, hoe kan je het niet meer eisen?
1: Hij persisteert.
2: Hij mag persisteren. Ik kijk er iets anders tegenaan. Omdat ik zeg, het is begonnen bij de afweging die wij als samenleving hadden moeten maken. En Winston zegt, weliswaar terecht, maar luister, dit is al jaren spelen dit soort vraagstukken. En zie je dat in het systeem van grondtoewijzing, met name voor onze agrariërs, de allerlei vromes en fricties zijn. Nou, als dat zo is, dan is de vraag, wat hebben wij als samenleving uiteindelijk ook gedaan om te zorgen dat dit een keer eindigt? En het lijkt alsof die samenleving nu zegt van, hey, dit is onhetikkie.
3: Maar hoor ik je, Willy, hoor ik je Braganza je verdedigen?
2: Nee, absoluut niet.
3: Oké.
2: Absoluut niet.
1: Waarom trek je die conclusie?
3: Braganza is een scam. Een oplichtersknop. Jelafoe.
2: Zo kijk ik er ook tegenaan, hoor.
1: Nee, de manier waarop Winston de dingen zo scherp zegt.
3: Omdat misap de man.
2: Hé, dan ben ik met taks aan jazen om nog een takje hier.
1: Nee, maar dat moeten we eigenlijk onszelf een echte felle rode kaart geven als het zo makkelijk gaat.
2: Ja, maar luister nou. Hoe is het mogelijk? Laat me het zeggen. Hoe is het mogelijk dat meneer Souverein eerst met de sucade een aantal boeren in Saramaka belazert? Hmm. Hoe is het mogelijk dat hij op een Redi Dotti en Pierre Condre met een, zeg maar, een ananasfabriek ook weer een aantal boeren in de problemen heeft gebracht? Ik heb steeds gezegd. En wie aan mijn huis
3: komt... Podosiri ook.
2: Podosiri ook. Serie ook.
3: Maar doe niet alsof jij in een ander land woont.
1: Nee, maar wat ik me niet kan voorstellen is dat het... It's just that easy.
3: Ja, blauwe ogen.
2: Blauwe ogen. Blauwe ogen. Daar hebben we nog steeds last van, hè?
1: Mm. Ja, we hebben nog steeds last van. Dus met blauwe ogen kom je dus makkelijk door alles. Alle regelgeving, everything. Just with the blue eyes. Dat hebben dus de heren gezegd. Winston Ramota Singh. En er is veel meer nogmaals. Er is veel meer gedropt en gezegd. In retrospectie. Dus gaan we naar het programma kijken. Hij is reeds op YouTube, zeggen ze. Maar de man die dit heel ding over de Mennonieten, de man die de bal aan het rollen heeft gebracht. We hebben een paar keer gesproken. En we hebben hem vandaag weer gesproken, dames en heren, gevraagd als hij aanvullingen heeft op de recente berichtgeving over het Mennonietenvraagstuk. Hij is milieuactivist John Goedschalk. En dat gesprek willen wij u niet onthouden. Let's go.
4: Ik heb uit eigen studie kunnen uitmaken wat er gebeurt wanneer Mennonieten grootschalige landbouw doen in Nederland. En het is heel veel vernietiging. En dat is gewoon deel van hoe zij hun landbouw uitoefenen. Hè? Je haalt eerst bos weg en dan ga je heel kunstig monocultuur planten met veel gif en met veel meststof. En dat gaat ons bos kapot maken. Eepen is dat je nooit weet hoeveel van het bos je kapot kan maken totdat het permanente schade krijgt. Bijvoorbeeld ons waterlimbo kregen wij alleen maar van enkel aan de rivierstelsel aangesloten. Dus als wij onze bossen te veel verzwakken, dan is er een kans dat onze watertoevoer afneemt. En wat doen we dan met z'n allen? Dus het is eigen belang, daarom spring ik erin. Ik wil het voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen ooit misschien, sorry. En ook voor mezelf, want ik wil ook water kunnen drinken en ooit in het bos kunnen zijn en zo. En het feit is dat overal waar de Mennonieten gaan, is gebleken dat dat leidt tot grootschalige vernietiging. Dat is geen enkele twijfel over. Ik kan je rapporten met je delen van wat ze hebben gedaan in al die andere landen. Het is schrijnend, geloof me.
1: Ja, maar als je deze hele discussie volgt, dan kunnen we misschien op de Mennonieten springen. Maar de Surinaamse overheid gaat toch ook niet vrij uit?
4: Hey, 100.000%. Nou, kijk, luister, ik zeg ook altijd dat de Mennonieten het proberen is aan hun. Toch? Iedereen mag proberen op zijn eigen manier hun brood te verdienen. Het is aan de staat om de wetten te handhaven en om toezicht te houden dat onze natuurlijke hulpbronnen voor ons allemaal ten nutte komen zoals de grondwet dat ook zegt. De grondwet is duidelijk. Onze natuurlijke hulpbronnen horen het hele volk te dienen. Ja? En inderdaad is het zo dat de overheid, kijk, het is begonnen onder de vorige regering. Dat weet je, vanaf 2023 ben ik bezig met dit ding. Toen is het begonnen. Ik dacht echt dat we klaar waren ermee. Tot ik een paar maanden geleden hoorde van, hey, het is toch weer, hè? Ze hebben weer een oorlog gevonden. Want ze hebben dus een overeenkomst met Braganza. En Braganza heeft met LVV. Dus ze denken, nou, op deze manier gaat het gewoon lukken, klaar. Want ze hebben het rechtelijk bevel omzeild, om het zo te zeggen. Want er was een rechtelijk bevel dat ze dus moesten stoppen. Nu is het een andere locatie ook natuurlijk. En ja, ze bleven het proberen. En zolang als wij het toestaan, gaan ze het blijven proberen.
1: En Braganza heeft de Surinaamse overheid ook op een verkeerd been gezet?
4: Nou, leek me wel. Als zij niet hebben gezegd in het businessplan dat ze met Mennonieten gaan werken. En opeens doen ze het wel. Dan vadang. Terwijl je weet dat het een controversieel ding in Suriname is. De heer Soeverein en Blokland wisten beide dat die rechtszaak was gewonnen in 2023 of 2024. Het was duidelijk. De president heeft duidelijk gezegd waar er verbouwd moet worden. Aan de kust, niet in het bos. Dus de mensen zitten daar. Dus blijkbaar bij LVV hebben ze aan de verhaal opgehangen, leek het. Dat lees ik ook, hè. Ze wordt elke keer gesproken over 3 projecten, grote projecten, 20 miljoen investeren, 86 miljoen per jaar. Allee, zo'n mooie bedragen worden genoemd. Maar waar niemand het over heeft is, wat zijn de kosten? Wat kost het ons als we dat willen doen? En is dat de moeite waard? Want dat is de overweging die wij moeten maken als Surinamers, toch? We hebben heel veel bos, maar we willen ook goed eten. Dus hoeveel bos offeren we op en waarvoor? En onder welke voorwaarden? En daar moet gewoon gedegen studie worden gedaan. En daarom die milieueffectenanalyse. Die gewoon niet is uitgevoerd tot nu toe. En nu zeggen ze ook van ja, ze hebben dingen ingediend. Maar ik kan je zeggen, ik heb dingen ingediend. Maar ik kan je zeggen, ik heb uitvoerig gesprekken gevoerd met de NMA. En ze hebben dat ding al langs afgekeurd.

0: wat dan moet gebeuren? Mensen moeten terug naar hun huis. Belize, Mexico, Bolivia, waar ze vandaan komen. Dat is wat er moet gebeuren. Ik verwacht dat de overheid dat ook gaat doen. Natuurlijk moeten ze de juiste processen volgen. Dus het kost, wat, kost misschien wel wat tijd, maar ik verwacht dat de overheid uitvoert wat de president heeft gezegd.
1: Heb je kunnen volgen de analyse van ex-minister Dodson, die ondernemer, over deze kwestie?
0: Meneer Dodson, ik ga niet kwaad over hem spreken, over niemand. Ik weet dat ik mijn huiswerk goed doe. Ik heb tientallen, als niet honderden documenten gelezen. Ik heb ze allemaal hier. Dus ja, ik zou niet weten wat ik verkeerd zou hebben gelezen. Wat er gebeurt, is sommige mensen denken dat omdat een minister iets zegt, of iets tekent, dan denken ze dat het boven de wet staat. En dat is wat misschien meneer Dodson niet zo goed heeft begrepen. Toch? Want hij was ooit minister en dan, dan voel je die schuitje natuurlijk van minister zijn. Toch? Maar het feit is dat als jij kijkt naar de wetten, hè, en onze regelgeving, een wet staat boven een contract. Ja? Dus als je in een contract iets schrijft dat niet klopt, dan gaat de wet het nog steeds overroelen. Al ben je minister. Dus wat Sildini heeft gedaan om te schrijven in het ding van Roy Kon-Jong-Fook dat er geen milieueffectenanalyse hoeft te gebeuren, dat is ongedaan gemaakt omwille van de milieuraamwet. Maar die staat boven een contract. Ik ken die volgorde toch? Je hebt contracten, daar heb je wetten, daar heb je de grondwet. Toch? Dus je hebt al die verschillende gradaties. Of je hebt volgens mij een contracten, dan heb je nog missieven zoals staatsbesluiten. En daarna een wet en daarna een grondwet. Dus ja, ik zou niet weten hoe Dodson het over heeft. Ik heb die stukken heel goed gelezen, staat het duidelijk. Alleen, hij tilt denk ik wat zwaarder aan het feit dat de minister het heeft getekend. Hij zegt, ja, de overheid heeft verbonden. Nee, een minister heeft getekend. Maar als die iets doet dat niet waar hij niet bevoegd toe is, dan is het nog steeds even ongeldig.
1: Wat doen we volgens jou verkeerd in Suriname dat dit soort van rare constructies toch doorkomen via het overheidssysteem?
0: Kijk, er zijn mazen in de wet. Ja? En daar hebben Santokhi, Seudine en Ramdin gebruik van gemaakt in 2023. Ze hebben toen een deal gemaakt met de Mennonieten. Zo gaan om 300.000 hectare, beginnen met 30.000. Toen hebben ze gezegd, hé, waar gaan we dat grond vinden? Toen heeft iemand gezegd, nou, als we het omzetten naar LVV-grond, dan kunnen we het gewoon uitgeven. Dat was hun gedachte. Dat ze dachten dat ze daarmee aan alle andere wettelijke voorwaarden konden ontduiken. Dus wat we moeten doen in ons land is we moeten dit soort corruptie gaan bestraffen. De mensen die hieraan meewerken moeten we bestraffen. Als we dat niet doen, dan gaan mensen bezig blijven. Want mensen proberen het, ze sjoemelen en er gebeurt niks. Dus wat we verkeerd doen is dat we dit soort rommel toestaan. En ik heb de ding al, 2023 heb ik al podcast gegeven waar ik alle documenten liet zien hierover. Dat ze dat hebben gedaan. En iedereen kijkt me aan alsof ik gek ben. En John, je shirt. Ja, maak je zo druk, we hebben toch zoveel bos. Hè? Een paar bomen, gaat niemand missen. Dat soort uitspraken krijg je. Of ja, John, we hebben lekkere meloenen hoor, die Mennonieten. Waarom val je ze lastig? Weet je? Ik heb toen meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Met zo'n formulier, toch? Ik heb meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Dat heb ik aangeboden aan de president toen. Hij heeft me genegeerd, niet eens ontvangen, nooit erop gereageerd. Ik heb brieven gestuurd, open brieven, pers. Je weet dat ik ben overal gegaan, toch? Net te gek was ik overal. Op Dave, op hier, op daar. Ik heb alles gedaan wat ik kan. En ik heb mijn best gedaan en ik zal mijn best blijven doen. Heb ik genoeg gedaan? Ik zou niet weten wat ik nog meer had kunnen doen. Want ik heb ook meegewerkt aan de rechtszaak tegen ze. Die hebben we ook gewonnen, hè, dat kort geding met Gia Seli. Dat was ook een belangrijke overwinning destijds. Dus ik weet niet wat ik anders zou kunnen hebben gedaan, of meer zou kunnen hebben gedaan, om eerlijk te zijn.
1: Maar wat had deze regering volgens jou moeten doen bij haar aantreden hierover?
0: Meteen die 500.000 hectare teruggeven aan GBB. Dat is wat ze hadden moeten doen. En ik heb dit niet één keer gezegd, ik zeg het al heel lang tegen, ook de president, iedereen die maar wil luisteren. Die 500.000 moet terug naar GBB, per direct. Meteen ongedaan maken, dat ding. Wat komt die nota Forsweg heeft het toen gedaan, en het moet gewoon ongedaan worden gemaakt door de heer Noor Salim. Hij moet zeggen, alsjeblieft, KBB, hier is je bos terug. Maar dat doen ze niet. Blijkbaar willen mensen toch andere dingen proberen ermee of zo. Of misschien is dit de bedoeling. Misschien was deze deal al gemaakt of zo. Ik weet het niet. Want vanaf

0: december zijn er afspraken met tussen de Mennonieten en Braganza. Terwijl in januari die overeenkomsten zijn getekend, toch, met LVV. Maar als je teruggaat, er zijn een heleboel last-minute gronduitgiftes gedaan op 26 juni. Door Nota Forsweg. Ik heb die stukken hier. Ik heb al die stukken. En niet alleen ik heb ze, ze zijn breed bekend. Maar omdat we dus mensen het hand boven het hoofd houden, toch? Dan blijft die straffeloosheid. En dan blijft het doorgaan. Want ja, maar kies niet maar toch niks nips aan. Oké, niks nog fout. Ik ga het toch weer proberen. Dus deze overheid moet aanpakken. Ze moeten die 500.000 intrekken. Ze moeten met spoed nagaan wie heeft illegaliteit bedreven. En die illegaliteit heeft bedreven, moet het land uit. Klaar. En de soeverein, wat mij betreft, persona non grata, het land uit, nooit meer terug hier. Wat mij betreft. Daar ben ik heel open over.
1: Radicaal.
0: Hm?
1: Radicaal.
0: Radicaal, ja, radicaal. Maar je moet, kijk, stinkende, wat is het? Zachte meesters maken stinkende wanden. Je moet op een gegeven moment een voorbeeld stellen. Moet je zeggen, hé, en nu houdt het op. Tot hier en niet verder. De kees moet er toch klaar zijn, Limbo?
1: Ik keek ervan op toen ik de handtekening van meneer Soeverein onder dat stuk zag. In plaats van Blokland.
0: Oh, wat omdat je gelooft dat ze zeggen in de pers. Luister, één ding heb ik gehoord, Limbo. Niet omdat iemand iets zegt, is het waar. Mensen roepen en ze roepen en ze roepen maar in Suriname. Echt waar. Deze stukken heb ik maanden geleden al gepubliceerd, hoor. Dus ik denk niet dat je verrast moet zijn. Het is Soeverein en het is Blokland. Die doen het samen en ook met die andere, die Nederlandse meneer, die vond ik ook weer een stuk last vandaag. Want je ziet, ze zijn keihard bezig in de pers, hè. Allerlei ingezonde stukken over hoe geweldig het gaat zijn en hoe dit en dat. Meneer Schreuders van Bert Schreuders, dat is volgens mij die ook meedoet. Dus ja.
1: Een parlementaire
0: delegatie. Zij gaan door, ik ga ook door.
1: Een parlementaire delegatie is zich gaan oriënteren in het gebied. Heb je dat ook kunnen volgen? Precies. En wat zeg je daarover?
0: Zeker. Ik vind het heel goed. Ik juich het toe. Laat de volksvertegenwoordiging inderdaad zichzelf op de hoogte stellen van wat er allemaal gaande is. Zodat ze dan gericht daarop kunnen acteren. Want zij gaan het moeten helpen met wet en regelgeving om dit ook dicht te timmeren. Weet je, dat dit soort dingen stoppen. En er moeten wel wetten veranderd worden. Dat zijn wel echt behoorlijke mazen op dit moment in de wet.
1: Heeft de huidige president ooit hierover gesproken? Heeft ze je ontvangen?
0: Ja, absoluut. We hebben hier heel vaak over gesproken. Dat ben ik nog niet aan. In het gesprek met mij heeft ze altijd aangegeven, John, ik ben tegen geen enkel geloofsovertuiging. Wat ik wel tegen ben, is wetteloosheid. Als mensen zich niet aan de wet houden, dan moeten ze weg. En als mensen van plan zijn om hier primair bos om te zetten naar landbouwgrond, dan komen ze van een koude kermis thuis. Haar woorden. Want zij zegt, landbouw aan de kust. We hebben een heleboel hectare aan de kust beschikbaar. Er is geen enkele reden om nu primair bos te kappen dat ook nog eens arme grond heeft. Want wat mensen gewoon echt constant schijnen te negeren, is dat alle wetenschappers ons zeggen dat de grond daar helemaal niet geschikt is voor landbouw. Ons bos is helemaal niet zo vruchtbaar. We zitten op een granieten schild. Weet je de oude kustvlakte? Je hebt de oude kustvlakte en de jonge kustvlakte. De jonge kustvlakte is aangewassen, is zilt. Dat is ontzettend vruchtbaar. Maar het stukje graniet daarachter, de oude kustvlakte, daar is er maar een heel dunne humuslaag. Heel dunne humuslaag. Weet je? Dus dat betekent, je gaat heel snel weer moeten gaan werken met kunstmest en zo. En waar gaan die naartoe? Die gaan de rivieren vervuilen. Limbo. Het is al gebeurd in andere landen. Waarom zou het bij ons niet gebeuren? Dus mensen gaan steeds voorbij aan dit soort elementen. En praten steeds over, ja, maar het moet toch gegeten worden. Ja, maar die mensen hebben geïnvesteerd. Ja, maar die mensen zijn zo zielig. Ik zeg, hey, luister. Zij hebben hun huiswerk daar niet goed gemaakt. Toch? Maar dit zijn geen, sorry hoor, dit zijn geen arme mensen. Het zijn mensen met behoorlijke middelen. En als zij dus hun huiswerk goed hadden gedaan, dan hadden ze kunnen begrijpen dat ze nooit domeingrond zouden kunnen kopen. Maar dat is aan hun verteld. Dat zij domeingrond konden kopen. En dat is die deal daar, toch? Maar dit is domeingrond. Wat die deal van Braganza. En toch zie je van oké, we verkopen dan die NV in plaats van de grond. Prima, maar je breekt toch hetzelfde daarmee. Dus, ja. dat hele zielig verhaal, dat is niet bij mij gehouden, hoor. Chipotle. Sarang Uwikino. Laten we opletten. En laten we alsjeblieft plunderaars beginnen op te sluiten. Want totdat we dat doen, gaat het door blijven gaan. En alleen maar erger worden.
1: John, goed, zal ik een beetje lang, maar wel de moeite waard om het te beluisteren, toch? I think. En hij heeft dus een mening gegeven, hij is milieuactivist. En ik heb hem een call gegeven, hij is nu niet in Suriname, maar dan nog. Heeft hij de tijd vrijgemaakt, mensen. Goed, ik heb nog een paar advertenties. Tweetal en dan gaan we wat lezen en dan afsluiten. Let's go.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Okido. Wat ik nog hier kan lezen. Of weet je wat? Misschien moeten we een paar van de berichten gewoon brengen naar morgen. Wat denk je? Laat me die dingen lezen hoor, want anders ga je op me springen. Mie plata ja met wat Ramautar Singh gezegd heeft, dat het een oplichtersgroep is. Nee, als je echt in de diepte wil gaan over het nadeel van Mennonieten, niet alleen milieu, maar de hele linie van de gemeenschap, moet je met deze man praten. Geef mij zijn nummer. Vraag even dan de overeenkomst tussen het ministerie van LVVM Braganza. En dan zal je, dan zal heel het volk direct zien dat zaken met betrekking tot de Mennonieten helemaal niet zijn zoals men denkt en uitroept richting de regering. Goedemiddag, hadden onze mensen de guts om op straat te komen om massaal hiertegen te protesteren? Ik heb het gisteren benoemd, blauwe ogen. Hebben die twee mannen in de studio ook last van? Is geen vraag, merk ik. Soverein heeft duidelijk krabbitapoot. Om verandering te brengen. In de manier waarop zeg maar alles wat er mis kan gaan in het land heeft te maken met de, het verziekte systeem dat al 50 plus jaren heerst. Dat systeem heet politiek in ons land. Een systeem waar je iedereen, waar iedereen zijn eigen draai aan geeft. Dat systeem moet kapot. Deze oproep had ik al na de persconferentie van meneer Scheek willen doen. Na dit van Pillingbirgi doe ik het nu. Jongeren in Suriname die van plan zijn hier in ons land, hier in dit door ons God gegeven land te blijven wonen, neem je plaats in, begin een beweging om wat? Nee, begin een beweging om dat verrotte, moordende, vernietigende, achterlijke systeem kapot te slaan en toon dat je je niet op een wurggreep wil laten houden of in een wurggreep wil laten houden. En dat je voor het beste wat kan gaat. Het moet ergens beginnen. Niet morgen, niet maar vandaag. Het is jullie toekomst. En alles wat daarna komt. Think about it. Goedemiddag. Top aflevering van Retrospectie gisteren. De combinatie duiken Ramautar Singh was goed. Dankjewel. Ik had dit toen aangehaald om alle vreemde nationaliteiten die wetten in Suriname overtreden, gewoon het land uit te zetten en niet meer toelaten. Welke president kan dit probleem oplossen? Allemaal zwakke presidenten. Alleen een nieuwe DDB kan deze rotzooi eindigen. Oh, dit bericht heb ik de hele ochtend al gehad. De grootste ramp wat ons geliefd land overkomt en zal blijven overkomen is de straffeloosheid van de politici. Het is om van te braken, netjes gezegd. Militairen en politie patrouilleren gewoon levenslang opsluiten. Dat gespuis. Het volk moet het gedrag rigoureus afstraffen. De binnenlandbewoners planten jaar en dag in primair bos. Goedschalk droomt. Dat van de Mennonieten is net een soort Ching Hong Tai gedoe. Ik scroll nog. Het wordt straks een Jim Jones. Denken jullie aan wat in Guyana gebeurd is? Fijne dag. Geld, geld en nog meer geld. I. Jonestown, 1979. Cliff, straks met behoud van de Mennonieten krijgen we ook nog een Nationale Vrijdag erbij. Dag der Mennonitisme, immigratie. De enige manier om deze gasten te verjagen is om ze de dienstplicht voor te houden. Ze gaan dan met de meeste spoed weg. Vaderlandsliefde is werkelijk zoek. En ieder denkt aan zichzelf, alles draait om vriendjespolitiek. De waarheid mag niet gezegd worden, omdat het gezien wordt als beledigen. Het denkniveau van velen die in het bestuur van het land zitten is zeer middelmatig. Hoe wil je dan ontwikkeling in het land brengen met zulke figuren? We moeten nu vanaf het begin beginnen om onze kinderen te vormen. Als de ouders kinderen niet naar school sturen, maar op straat laten hosselen om mee te helpen, ga je een domme generatie krijgen. Dat is wat er gaande is in het land. Er is een uitdaging om dit te veranderen. Boy, hoe is daar mee nou? Op de middelbare school tijdens de sociologielessen heb ik geleerd dat politiek de wijze inhoudt hoe een staat ingericht wordt. Het is dus in Suriname niet de politiek die corruptie in de hand werkt, maar de niet-integere mensen die dat moeten uitvoeren. Dag meneer Limbo, retrospectie was super. Is het niet mogelijk dat de vorige minister van ROGB en die van LVV worden geïnterviewd? En de huidige minister van LVV willen weten wat ze gedaan hebben. Groetjes, Janice. Limbo, politiek in Suriname is liegen, stelen, bedriegen en manipulatiepolitiek. Zijn sluw gemeen of politieke mensen zijn sluw gemeen geslepen en levensgevaarlijk. Ze beschermen elkaar en leren van elkaar hoe het volk te belazeren. En op een politiek podium heftig doen alsof ze niet eens zijn, maar achter gesloten deuren knuffelen ze elkaar. Zitten op elkaar schoot. Kadaver, struisvogel, de pot verwijderde ketel. En rare politiek dat verziekt onze natuurlijke hulpbronnen, staatsinkomsten, belastingen en allerlei gaan eraan. Over een x-aantal jaren alleen steenrijke politieke, corrupte, criminelen. Terwijl het volk scheidt alle politieke partijen hetzelfde. Paars, oranje, geel, groen, zwart, wit, bont of blauw, corruptie en eigen belang is traditie. Diep, wetsvoorstel openbaarheid van bestuur, diep teleurgesteld. De voorzitter van DNA, hoe lang nog over het wetsvoorstel openbaarheid van bestuur? Het kiezersvolk heeft weinig geduld. Limburg. De samenleving wil na bijna 51 jaar afdoende daden zien. En dat gebeurt maar niet. De tijd van ellenlange praatjes aanhoren moet nou echt eens een keer voorbij zijn. Wanneer gaat het volk opstaan en dat opeisen? Het land staat letterlijk in de uitverkoop en hartelozen onder ons vernietigen moeder natuur om alleen maar hun eigen zakken te vullen. Genoeg is toch een keer genoeg. Groetjes Francis. De geschiedenis herhaalt zich. Blauw Ei komt voor ons bepalen wat we met ons land moeten doen. Uitzetten die soeverein en Schröder. En niet wachten. Groetjes aan. Mensen, ik heb een paar dingen gelezen. Maar ik moet echt stoppen, want het is al 4:30. Ik wil iedereen bedanken. De heren van Retrospectie. Het was een herhaling, dus ik hoef ze niet te bedanken. We hebben ze gisteren al bedankt. We hebben dus slechts een fragment laten horen. Wie hebben we vandaag gehad? Meneer Goedschalk heb ik in het interview gehad. Bedankt aan hem. Meneer Van der Sand natuurlijk. En Jason helemaal. Mensen, ik wil u een fijne maandagse uitzending of luistertijd toewensen. Morgen weer. Jumpo. Morgen hebben we weer een andere BT. Oh ja. Natuurlijk moet ik meneer Rozenblad bedanken. Hij is helemaal hier gekomen namens LVV. Dr. Rozenblad. Heel hartelijk bedankt ook. Later hebben we veel muziek op het station voor jou. En vergeet niet dat mevrouw Hart komt ze live vandaag. Oh, mevrouw, het programma van mevrouw Hart Roemas wordt om 6:00 herhaald. Mevrouw Emmy Hart en haar organisatie en mevrouw Becker. Nou, de herhaling is er straks om 6:00. En wij zijn er met Gods wil. Tamara. Goed rampen over zoek we. We don't own the rights. Steve Teunis heeft een heel mooi lied gezongen. Steve Teunis. Behalve Call on Me, hoor. Call on Me, nou een geweldig pokoe. Modra Dizzy, die hebben we gehad na. Deze versie. Nogmaals een fijne Bagadna. Wij trekken ons even terug. U weet dat we na Bagadna Tori niet makkelijk bereikbaar zijn. Dus houdt u daar rekening mee. En ik wil u bedanken nogmaals voor het luisteren. Let goed op jezelf. En geniet verder van de andere radio. Goedemiddag.

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribe dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no maar zijn na 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Ano moeso. Fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
0: Mama!

0: 6 uur 's avonds.
1: En die Imperial Venue.
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee.
1: Nee, dansschoenen.
2: Alibi Bob Marley. Alibi Bob Marley.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook naga de K9 Dago, drones, scanners, naga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact, die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
6: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
7: De number one tune this week.
8: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one. Unlimited. Unbeatable.
9: Number one.
10: Number one.

0: Met Rumas. Daar zijn we weer. Stichting Rumas heeft de gelegenheid gehad van meneer Limburg om op de radio te zijn, misschien op Facebook ook. Maar we zijn er met onze eigen programma. En het is elke keer weer een nieuw programma, een nieuw onderdeel. En vandaag zullen we het hebben over suïcidepreventie, suïcide of suïcidaal gedrag. Een heleboel mensen zullen zich afvragen wat dat is. Want Anin kan dit moeilijk opkiezen, maar dadelijk ook brokken Anin Juno. Eerst wil ik vertellen wat Rumas doet. Vele mensen weten dat we met vroege schoolverlaters werken. En ook wel jongens die in detentie hebben gezeten, de boys hebben dat straf ook zo. En we richten ons ook veel op jongeren die ondeugend gedrag, lastig gedrag vertonen. En we hebben een gezinscoaching unit. Je kan je zoon of je zoon aanmelden. De leeftijd is 10, 16. Maar Rumas werkt met jongens tussen 10 en 25 jaar. Nu ook wel, if you can, een klacht over meisjes. Vanaf vandaag zijn mensen wel met vakantie. Dus if we ons aan dit, dan horen we het wel. We hebben pas een heel mooi programma achter de rug. Dat is Bouw Je Eigen Tamara. Waarbij 12 jongeren nu in een baan geplaatst worden. We hebben toen gedaan lassen, bouw, schilderen. Het is een prachtig project geworden. En we zijn God dankbaar dat we dit hebben kunnen doen voor Suriname. Wat we nu gaan doen is een programma, een vakantieproject. Het is een driedaagse back to school. We noemen het Rumas Youth Rise 2026. 3 dagen voor pubers. Als je nu weet wat puber is. Puber zijn die jonge mensen tussen 12 en 18. Maar wij gaan naar de pre-pubers. Dus vanaf 10 jaar willen we 100 jongeren bewust maken van hun zijn hier op aarde. Omdat we zien dat wel lolo sanipsa. Damtje longwe. We zeggen wegloopgedrag. Dan trauma want hier de schrijfie. Dan trauma je gebruik drugs. Dus in deze 3 dagen zullen we daarover praten met de jeugd zelf. Van dit denkie. We hebben plekken. U moet ons checken op Facebook. We gaan het openstellen. Ik denk vanaf morgen. Dat u uw kind kunt inschrijven. We hebben een kleine bijdrage van 100 SRD. Ik was maar deze abtoepje, ik heb een paar weinig, maar amon in een symboolbedrag. De Usabi, of je belt op het nummer 750-2010. 750-2010 vanaf morgen. Wat gaan we vandaag doen? Weet je, toen heb ik maar mee, nangami, trouwens, mevrouw Harte, wat kan je, wat kan je zomers, maar? En wat kan je maar zijn sabbatorie, omdat we kijken wat speelt in de Surinaamse samenleving op dit moment. En als issues aan dit no een beetje lastig. We hier voeren naar autorisaam, jonge mensen, maar ook oudere mensen. Ze zien het niet meer zitten, dat we een takkie. De weri. En dan kiezen ze ervoor, want het is een keuze hoor. Ze kiezen ervoor voor mij qua einde naar de Libi. Maar kou de eerlijk. Ano Juju schreef in Libi, dat van je poeri schreef van Libi. Gado no lobatori disi. En vandaag heb ik 2 deskundigen in huis. Voor takatori disi. En de bedoeling is dat we kunnen leren eruit. Jullie ouder of voor jongeren luistert. Tek je voordeel. Sa je kan doen te edeweri, te denk tak junis, asan dungru. De man tak het licht is uit je hersenen. Het staat op rood. Maar ook kapotent op groen. Tide. We poten stoplicht op groen. Alles maar zijn artje met een grantangie. Dat we artje het programma met Rumas. En moet je de gelegenheid voor. Stel de even voor. En dan wil ik hem horen diepie. Meneer Elkom, mag ik u vragen om zichzelf voor te stellen?
1: Ja, Richard Elkom. Ik heb in Amerika gestudeerd. Eerst geneeskunde. Voor een ziekenhuis gewerkt. Voor 10 jaar ben ik weer gaan studeren. Heb ik klinische en forensische neuropsychologie gestudeerd. Ben gepromoveerd in beide wetenschappelijke groepen. Maar daarvoor had ik ook theologie gestudeerd.
0: Zo.
1: Dus dat is zo'n beetje mijn achtergrond.
0: Dankjewel, meneer Elkom. Dus idee alasee, dus ook walasee toe. En daarnaast hebben we mevrouw Mohabir.
2: Ja, dank u mevrouw Haart. Dank u wel voor de uitnodiging alvast. Ik ben Cherise Mahabir, gehuwd manhoef. Ik ben maatschappelijk werker van beroep bij het psychiatrisch centrum Suriname. En sinds kort ook verbonden aan de 114 crisishulplijn als assistent coördinator. Zo, nogmaals dank u wel voor dit gesprek.
0: Heel mooi, heel mooi. Mensen, oeratorik bato. Neuropsycholoog. Bina sabib mone elkom je takatal fu menanga yo, mamo akseng. Mone elkom me yere neuropsycholoog. Wat doet een neuropsycholoog? Karika broke broken jumpje zo.
1: Wel, in het kort.
0: Ja.
1: We kijken naar wat we noemen brain behavior relationship. Dat betekent dat ons gedrag ontstaat vanuit processen in het brein.
0: Oké. Okay.
1: Dus alles wat we doen heeft zijn begin in denkproces van het brein.
0: Ja. Van de hersenen uit dus.
1: Ja, van de hersenen uit.
0: Oké. Okay. En wat is daarvan het gevolg?
1: Wel, het is een heel lang verhaal, maar om het kort.
0: Brokken, zo.
1: Ja. Onze ervaringen die komen uit. Nee, onze gedachten die ontstaan uit de ervaringen die we meemaken, de prikkels.
0: Ja.
1: We kunnen zeggen visuele prikkels, auditieve prikkels, proeven, ruiken, aanraken.
0: Ja.
1: En die prikkels gaan wij interpreteren. Oké, okay, als je iets ziet, dan kijk je daarnaar, dan zeg je, oh, Milobeng, dat is een interpretatie. Of Milobeng, asmadisi, lukutap, weet je, mikatakang asmadisi. Je hebt dus iets van de persoon gezien, gelaatsuitdrukking, misschien niet verbaal, gedrag, beweging en zo. Deze persoon lijkt wel aanspreekbaar.
0: Dus interpreteer, je vult
1: dus
0: in.
1: Interpretatie.
0: Je vult in.
1: En iemand anders zou een andere interpretatie kunnen hebben.
0: Ja, ja, ik begrijp het.
1: Oké, okay. En aan de hand van die interpretatie, van je praxerie, van je chiasma, van je denkje van asma, dan kan je je takken asma. Of je niet takken asma. Je takken, no, asma is meer takken.
0: Asma fysiswa.
1: Asma fysiswa, juist.
0: Maar dan vullen we het in, want kan je niet fysitaan zo.
1: Ja, ja, zeker. Maar in ieder geval, nou, een interpretatie.
0: Oké.
1: Okay. Of milukasma, julukasma, ook een abwantra praxerifasma.
0: Maar if you don't want neuropsycholoog, meneer Elkom, je ziet het maar wat me qua einde in Libi. Je kan zeggen makkelijk.
1: Nee, je kan zeggen, je moet jere fasma.
0: Oh, dat je nog maar veel eer in
1: je mag. Maar je nog maar lezen als maar gedachten, toch?
0: Ja, maar ik kan ook dat als maar die feestjes sari of als
1: een klok. Ja, feestjes sari, maar dat noemt dat takie als haar feestje als maar wat ik in Libi.
0: Oh ja.
1: Wat je een sabsang als mijn praxeri.
0: Dat is mijn praxeri. Maar ik hoor dat meneer Elkom, wat los mijn praxeri, wat lolo sani wat ik akondere, soms maar een probleem dan als hij heeft.
1: Ja, dus zij je praxeri, minu kan sabsa je praxeri.
0: Ja, letterlijk.
1: Zolang je een tijd met dat, dat is mijn praxeri. Want ik kan me gewoon verkeerd besluit of mijn goede visie.
0: Ja, heel
1: dus
0: mooi.
1: Dus dat bekomt de voorzichtig te we interpreteren zou she of zou jere.
0: Oké. Maar kan dat me zitten we daarnaast te denken, want we hebben een big probleem.
1: Juist.
0: In spring in direct. Papa, wat hoor je dat?
1: Wel, je kan spring in if you have een probleem.
0: Maar het heeft nog tegen je toch? Zo, Lizzie, kan de als mijn praxeer dat ik me tegen was, maar door voor mij van gedachten. Dus kom niet denken met haar, maar dat jullie buitenstaande.
1: Ja.
0: Want dan moest dit toch, meneer Elkom?
1: Nee, je kan doen nothing zolang je een sapsaipsa.
0: Oké.
1: Okay, dat je moest access maken.
0: Oké. Dat is mijn lijn.
1: Ja. Natuurlijk, ervaring is die wat je inzicht. Wat je sabi.
0: Oké.
1: Okay. Maar nou, in het zeker, zolang als men het tegen, dat maakt het moeilijk voor beantwoorden vraag, voor Pietje vraag, van hoe kan stop suïcide? Want suïcide gedrag, nou, als men die praxeri.
0: En maar is maar zei Archie, gestak die soms maar een woordje moeilijk suïcide.
3: Chiresref, dat is maar ook chiresref.
0: Ja, ook, dat we begrijpen. Oké. Okay. Okay.
3: Dus, onderzoek, sorry, de man doet onderzoek, dat tenminste maar het doet op een bepaalde sani of dat gewoon fassi, dat kan de taki hij praxeert dat.
0: Heel mooi.
3: Dat je moet accent taki, meer in takso, iwan na dat iwan do.
0: Oké, oké, oké.
3: Amorom, amorom, aan een makkelijker. Ja, uit de boe ervaring. Oké, maar na eenvoudig fassi.
0: Dus kan je, omdat voerersman op app no aba ervaring, tak de mito as modalata de tak mi gado mi besias ma mangas ma taki mam no besabi.
3: Dat kan.
0: Maar dat eigenlijk was aan moest minama. Je nee zei jij er maar niet elke. Je moest maar zien toch dat was aan Nicola.
3: Wel meer gaan naar materiaal zijn. De maar onderzoek doen.
0: Oké, oké, oké.
3: Later meer kom ik aan het tapatoren.
0: Oké, hoe opting, hoe opting.
3: Behalve
0: de... Ja, oké. Oké, mevrouw Mahabir. Je bent bij de hulplijn, crisis hulplijn. Moet ik je eerlijk keren. Bier een bord nap na Bosjebrug. Een bord biggie genoeg voor deze massing.
2: Ja, het is

0: kijken. Het kan zijn dat je op die manier toch wel hulp krijgt.
1: Maar vindt u, vindt u dat het voldoende is? Want nou, als een nee, wat kan er dan? We zien wel los, maar ik kon op een gedachte. Vindt u dat het voldoende is voor UNECA door de zee? Is volksgezondheid, hè?
0: Is volksgezondheid.
1: Vertel even hoe jullie daarbij wat meer. Atori van 114, van onderminister voor volksgezondheid.
0: Yes.
1: Ik wil hem alvast bedanken dat in TK-praserie voor Poto aan boord of een idee. Het idee vind ik goed. Maar vertel je tussen van Sanate Waka.
0: Wel, 114 is inderdaad een project van minister Jatnanan Singh, onder minister Jatnanan Singh. En het is eigenlijk zijn baby, laten we het zo zeggen. Hij houdt van dit project omdat hij echt ervoor gaat dat we de gemeenschap dienen, dat we de gemeenschap helpen. En we hebben de laatste tijden gemerkt van suïcide, zelfmoord, Asane Konfuru. En we zijn dit project, 114, is officieel gestart in juni dit jaar. Het is een soft launch. Dus we zijn nu nog bezig. We zijn nog bezig te kijken van Fasa Neuroco. Hoe kunnen we het beste doen? We zijn wel bezig met promotie. We hebben afgelopen donderdag bij IMS Mall gestaan. We hebben daar zo geflyerd. We hebben met mensen gesproken. We proberen zoveel als mogelijk te plannen of kijken in de toekomst dat we dus veel meer naar buiten gaan. Ik denk in het kader van Suïcide Wereld Suïcide Preventiedag, dat we ook hebben gestaan bij de Quatamarkt.
1: Denk je dat dat voldoende is voor Luko Heerser nou? Even Luko binnenlaat?
0: Nee, sowieso niet.
1: Wat
0: sowieso
1: zouden jullie
0: niet
1: anders kunnen doen?
0: Wat we eigenlijk nog in petto hebben is dat er veel meer billboards komen.
1: Ja.
0: Verschillende districten, dus we zijn er geweest. Er is al gekeken naar locaties. Er zijn bedrijven die bezig zijn. Weet je, alles is nog eigenlijk... ze zijn nog bezig om het uit te voeren. Dat we dus de billboards hebben... En vanuit 114 het promotieteam, dat we dus ook veel meer naar buiten zullen gaan. Ik denk dat dit is ook een kans om 114 te promoten. Zo zijn er verschillende praatprogramma's waar ook de onderminister bijvoorbeeld naartoe gaat om dit te promoten. Dus het is eigenlijk naar Safsafri Wego. Maar
1: om Safsafri, want toen ziet ik Asanego snel nu.
0: Het gaat heel snel.
1: Asanego snel, dat we moeten
0: wij ook
1: in balans.
0: Inderdaad, we moeten wij ook gaan opkrikken. Gelooft u maar, we zijn heel hard bezig. Maar u weet, sommige dingen gaan niet zo snel organisatorisch. Dus er zijn meerdere partners bij betrokken. Dus we doen allemaal nog ons best. Maar we willen zoveel als mogelijk, zeker tot eind van dit jaar, willen we veel meer naar buiten gaan.
1: Hebben jullie aan scholen gedacht? Want laten we eerlijk zijn, het zijn jonge mensen die nu zich het leven ontnemen.
0: Yeah.
1: Wat about scholen?
0: Scholen... verschillende malls. We gaan niet alleen maar IMS Mall doen. We willen ook naar bijvoorbeeld de Hermitage Mall. Watrasé, iedereen zit daar. We willen ook gewoon naar buiten gaan. Stappen, flyeren, mensen spreken van hey, luister. Is niet misschien voor jezelf, maar ook voor andere mensen.
1: Maar wat about radio of filmpjes?
0: Alles
1: TV,
0: is...
1: Of volksgezondheid moet op wat opening.
0: Ja, sowieso.
1: Kleine filmpjes.
0: Bezig, we zijn bezig. Ik weet niet als u heeft gemerkt op de website op Facebook van PCS, van het ministerie van Welzijn, was er een hele mooi filmpje, informatiefilmpje, gewoon on the spot gedaan bij de mall. Dus dat soort dingen, we zijn allemaal nog bezig daarmee. Eikong, het komt.
1: Eikong, en om tatum silang, ja.
0: U heeft gelijk.
1: Meneer Elkong, welke kunnen de factoren zijn, de signalen, de factoren zouden ze maar kan tikken, tak e mine semoro mo duan san nanga mi libi san ne klop.
2: Ik ga even kijken. Ik heb dus twee onderzoekdocumenten bekeken.
1: Ja.
2: In 2022 heeft mevrouw Dr. Indra Bujara is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
1: Ja.
2: En zij heeft dus suïcide bekeken vanuit het perspectief van culturele en sociale factoren. Hoofdzakelijk heeft ze gekeken naar Hindustaanse Surinaamse Hindustanen die in Nederland wonen. Maar het interessante ervan is, ik kom hierop terug, want meestal kijken we naar suïcide via onze westerse bril.
1: Ja.

0: En in Suriname hebben we is een heterogene bevolking.
1: Ja.
0: We hebben mensen van Hindustaanse afkomst, Javaanse afkomst, Afrikaanse afkomst.
1: Ja, alle soorten zijn wat binsornia, wat hier Moksalesi.
0: Moksalesi. En over het algemeen houden we geen rekening met de invloed van de culturele en soms ook religieuze achtergrond.
1: Oké.
0: Ik ga even een voorbeeld geven dat wat wij betitelen suïcide in de westerse wereld.
1: Ja.
0: Niet altijd gezien wordt als satirisch revie door andere sociale of etnische groepen. Oké, bijvoorbeeld, ik haal even aan uit haar dissertatie. In Japan is er een concept, seppuku, ik hoop dat ik het uitspreek.
1: Okay.
0: Er is een ander concept, hirakiri.
1: Zo.
0: En kamikaze.
1: Mm-hmm.
0: En die kamikaze hebben we waarschijnlijk gehoord vanuit verhalen en film uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Japanse vliegers zelfmoord pleegden door hun vliegtuig te storten op Amerikaanse vliegdekschepen enzovoort.
1: Oké.
0: We lezen ook vaak, dat is een vorm van suïcide.
1: Ja.
0: Dus de persoon
1: kiest ervoor. Okay.
0: En haar definitie is de persoon kiest voor de dood om eigen eer of de eer van de familie of het land te beschermen.
1: Oké.
0: We hebben horen van de jihadisten.
1: Ja.
0: De jihadisten die blazen zichzelf op.
1: Ja.
0: En ze geloven dat Allah hun dan zal belonen.
1: Ja.
0: Omdat ze een martelaar zijn geworden.
1: Ja.
0: Oké, dat is een keuze.
1: Ja.
0: En de persoon maakt de keuze aan de hand van een bepaalde denkpatroon. En ik kom terug op die kwestie van denkpatroon. Bijvoorbeeld in het boeddhisme is dat concept van zelfverbranding.
1: Ja. Ja.
0: En ik moet aangeven dat niet iedereen zo is, of niet iedereen zo handelt uit die gemeenschap.
1: Okay.
0: Maar mensen die dus, er zijn mensen in die groepen, etnische groepen, die de gedachte hebben opgevat vanuit bepaalde stromingen, dat wanneer ze dat doen, doen ze iets eervol.
1: Ja.
0: Oké, dus iemand die zichzelf verbrandt als boeddhist, die gelooft dat wanneer hij, of tenminste hij, kan ook een zij zijn, dat doet, dat hij dan aandacht vestigt op het lijden van de mensen in de gemeenschap.
1: Okay.
0: Dus hij offert zich om dat ter sprake te brengen.
1: Oké, meneer Elko, meneer Kotimo. Dat ben je op je mooi varen, maar ik voel ook een situatie in Suriname.
0: Oké, kom met Suriname.
1: Welk motief zal men hebben?
0: Wacht nou, met kassen dan.
1: Oké.
0: En ik ga dus in Suriname het voorbeeld halen uit mensen uit de Hindustaanse gemeenschap.
1: Ja,
0: oké. Er is een concept dat heet sharam.
1: Oké, dat ken ik niet.
0: Sharam betekent schaamte.
1: Okay.
0: Als ik iets gedaan heb, als ik tot die gemeenschap behoor, ik heb iets gedaan dat schande gaat brengen naar mij toe, de familie, dan kies ik liever om die schaamte te ontlopen.
1: Oké,
0: dus dat is het concept. Ik haal deze dingen aan omdat als je dus zegt dat je preventieprogramma gaat initiëren.
1: Ja.
0: Oké. Mijn specialisme is in preventieve geneeskunde.
1: Ja.
0: Dan moet je weten wat dat ding is dat je wil voorkomen.
1: Ja.
0: En hoe het ontstaat.
1: Ja.
0: Anders is al het werk dat je doet voor niets.
1: Ja.
0: Dus hier hebben we een situatie van het begint bij de gedachte van de persoon.
1: Ja.
0: Vanwege omstandigheden kiest de persoon om dat te doen. En iemand anders die in dezelfde omstandigheid is, kiest niet daarvoor.
1: Dat is toch nou het mooie toch?
0: En dat is en het problematische.
1: Ja.
0: Want je kunt 10 mensen hebben die hetzelfde meemaken en 2 mensen kiezen voor suïcide en 8 mensen niet.
1: Maar hoe zal dat komen dat juist die 2 ervoor kiezen? Want if, voor die zei dat ik dan ook 3 jaar zo. Maar wat voor alle gedachten dit trouwens laat voor?
0: Oké. Zal ik nu gelijk doorstomen naar mentaal draaiboek. Laat me even... benader dit vanuit een wetenschappelijk perspectief.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dit heb ik gehaald uit onderzoek en ik heb het geformuleerd. Wij hebben allemaal een mentaal draaiboek. Ik heb er één, u heeft er één, Sherry heeft er één, die meneer hier heeft er één.
1: En wat is een mentaal draaiboek?
0: Aha. Ik ga dan de definitie. Een mentaal draaiboek bevat alle ervaringen die wij hebben meegemaakt tot op dit moment.
1: Oké.
0: Vanaf de geboorte. Er zijn sommige onderzoekers die zeggen vanaf voor de geboorte.
1: Oké.
0: Dus is zo duidelijk. Maar vanaf de geboorte.
1: Ja.
0: Je wordt opgevoed, je wordt gevoed door je moeder, je vader. Ja. Je wordt, als je nat bent, krijg je een nieuwe pamper enzovoort enzovoort. En je wordt aangehaald, je krijgt door je moeder of vader. Je wordt op tijd gebaard, je wordt op tijd gevoed enzovoort enzovoort. Uiteindelijk ga je naar school, je leert andere mensen kennen. Je gaat naar de kerk. Uiteindelijk kom je in een opleiding waar je dus wetenschappelijk wordt opgeleid of beroeps.
1: Ja.
0: Je maakt ervaring mee enzovoort op het werk.
1: Ja.
0: Oké. Dus alle ervaringen die we hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: Nou, als die ervaring, natuurlijk de ervaring zijn niet allemaal positief.
1: Dus dat.
0: De evenwicht tussen positieve en negatieve ervaring gaat bepalen hoe dat mentaal draaiboek in elkaar zit.
1: Oké.
0: En dat mentaal draaiboek helpt ons interpreteren wat we tegenkomen.
1: Oké.
0: Dus als in mijn mentaal draaiboek ik bijvoorbeeld geleerd heb, ik moet me schamen.
1: Ja.
0: En de schaamte die ik meemaak en de schaamte die mijn familie gaat hebben, dat is heel slecht.
1: Ja.
0: Dan kunnen, en dat dokter Toby Grafsma heeft onderzoek gedaan in die Kerry.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En heeft ontdekt dat mensen vaak kiezen om een gifstof in te nemen.
1: Ja.
0: Oké, dat is een keuze die ze maken, er zijn andere manieren, maar over het algemeen.
1: Ja.
0: Omdat ze die schaamte willen ontlopen.
1: Ja,
0: voor zichzelf of voor de familie. Dus ik hamer op het feit dat uitwendige externe omstandigheden niet bepalend zijn. Wat is bepalend is mijn gedachtegang.
1: Als ik zo naar u luister, kijk, u heeft het over bepaalde Joden-Hindustanen. Maar nu merken we, want vroeger heb ik het ook zo gedacht. Ik weet nog dat mensen zeiden, als je in Den Haag gaat, gebeurt het ook daar. Maar natuurlijk neem je gedachten mee van vroeger. Alles wat je hebt meegemaakt, negativiteit, negatieve herinneringen, zeggen wij. En als dan dat je wat kan hangen en heeft van San Miti, dan grijp je gewoon naar het middel of zo. Maar nu merken we dat dat ding is niet rasgebonden meer, man.
0: Nee.
1: Dat horapies dat, die horapies.
0: Ja.
1: Mevrouw.
0: Ja.
1: Mevrouw Mavi.
0: We komen daarop terug. Ja.
1: Maar mevrouw Mavi, hoe zie je dat nu? Want no, kan dat gaan die staan. Alles aan je proberen was aan uit.
2: Ja, klopt. We merken het wel in de cijfers hoor. Of als we kijken naar etniciteit, dat het de Hindustanen, de Kriolen, die zijn dus de grootste groepen in Suriname die dus suïcide plegen. Dus that's it. Maar het gebeurt in elk groep.
1: Ja.
2: Ook de buitenlanders. Het gebeurt gewoon in elke groep. We kunnen ze niet meer, inderdaad, als je zegt, het zetten in hokjes.
1: Nee.
2: Het gebeurt in elke gemeenschap in Suriname. We merken dat wel, ja.
0: Mag ik even inhaken? Dus die kwestie van het mentaal draaiboek, dat geldt voor ieder.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Maakt niet uit. Zit je in Afrika, zit je in Azië, zit je in Suriname, zit je in Amerika. Dat mentaal draaiboek is dat gedeelte dat onze prikkels helpt informeren. We grijpen altijd terug.
1: Ja, maar meneer Ellekom, dat doet het me denken. Als we kijken wat er nu in Suriname gebeurt. Ik heb ook gelezen en dingen opgezocht. Wij behoren tot een van de landen in Zuid-Amerika die op de tweede plaats is met zelfdoding. En dat is niet gezond voor Suriname. Hoe komt het dat plotseling ontdekt zo'n race?
0: Dat is een goede vraag. Ik weet niet als ik een goed antwoord daarvoor heb. Oké.
1: Maar hoe zou wel oorzaak toch?
0: Ja, dit soort dingen hebben dus zijn. Je kunt niet één factor aanwijzen.
1: Okay.
0: Het is multifactoriaal.
1: Ja, oké.
0: Okay, okay. Okay. Er zijn externe factoren en interne factoren.
1: Okay.
0: En als u mij vraagt uit mijn 40 jaar ervaring,
1: ja, ja.
0: Mijn studies, mijn promoties,
1: ja.
0: Dan het zwaarste gewicht ligt aan die interne factoren.
1: Oké, okay. Zoals? Noemt u een paar op?
0: Wel, zoals ik zeg, het mentaal draaiboek, dat okay, hebben we meegemaakt.
1: Maar noemt u een paar zaken die kunnen leiden tot?
0: Geweld.
1: Poging, geweld.
0: Oké. Okay. Sociale opvoeding, hoe is hij opgevoed?
1: Ja.
0: Oké, okay, wat we hebben meegehad, dat zit ja. In ons mentaal draaiboek. Zoals ik gezegd heb, de dingen die over huiselijk geweld, ja. Persoonlijk geweld enzovoort. Die helpen dat mentaal draaiboek richten.
1: Ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ook om toe te voegen is het ook nu financieel. We zien heel, okay. Heleboel mensen die dus eigenlijk te maken hebben met stress vanwege het financieel problematiek. Schulden, gokken. U merkt ja. Dat er heel veel gokactiviteiten ja, ja, zijn. Ja, ja, ja. Dus dat zijn ook dingen die eigenlijk gewoon triggers zijn voor mensen om te zeggen van weet je wat, Mineshi Asan Moro. Ik ga, oei, sorry. Ja. Ik ga dus een einde aanmaken, want oplossing nog daar.
1: Maar u heeft het over gokken. Ik heb van dichtbij een heleboel mensen die aan het gokken zijn. En je merkt dat hoe meer ze gokken, hoe ernstiger het wordt in je hersenen.
2: Ja, ja, ja, het wordt druk toch?
1: En wat vindt u dat er gedaan moet worden hieraan? Want eigenlijk niemand, ik weet niet als ik moet zeggen niemand, of bijna niemand maakt zich zorgen daarover. Want akonder is Revi, de salaris voeden is maar weinig en haar huur voeren. Dus zo iemand voeren.
2: Dit is een hele, hele heftige vraag. Weet je, het is niet een kleine groep alleen. Die betrokken is in het heel keten. Er zijn een heleboel mensen. Het is een maatschappelijk probleem. Het is echt een maatschappelijk probleem. Eigenlijk niet alleen in Suriname hoor, over de gehele wereld. Maar we zien het in Suriname. Ik ben echt, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik ben echt bang om antwoord te geven op zo'n vraag. Omdat er beleid zou moeten veranderen.
1: Je vriend heeft dat, ja, beleid moet veranderen. Dat is toch een feit.
2: Ja.
1: We moeten iets anders gaan doen. Willen we onze mensen redden?
2: Redden, klopt.
1: Want ik ontmoet voor veel mensen, vandaar dat ik het onderwerp heb ja. Aangekaart. Zeg, mensen die desperate zijn,
2: klopt.
1: Omdat ze hun huur niet kunnen betalen, kinderen naar Binyang. Alle soort sanipsanono, ik denk, zoeken de oplossing naar Trassi. En als ze het niet kunnen vinden, wordt het een stoplicht, wordt het rood in hun hoofd. En ja. Je ziet dat morgen.
2: Ja, ik heb ergens wel een vogeltje horen fluiten dat we een mooi project hebben.
1: Okay.
2: Aangezien het gokbeleid.
1: Okay.
2: Ik wil niet te veel erover zeggen,
1: nee.
2: Maar er wordt toch wel wat aan gedaan op de achtergrond.
1: Okay.
2: Dus ik kijk er naar uit in de toekomst van als het project eigenlijk begint te werken.
1: Ja.
2: Dat we toch wel veel meer controle gaan hebben over hoe mensen hun financiële middelen uitgeven.
1: Oké. Okay. Maar ik hoop dat we heel snel, want terwijl het gras groeit, sterft het paard.
2: Mm-hmm.
1: Meneer Ellekok, als iemand zegt in een auditorium als mij taki, ik wil niet meer leven. Hoe ernstig moeten we dat nemen?
0: Oké. Een beetje van de klinische wetenschappelijke kant.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zeggen we, vaak is er een hulpgeroep.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay. En wanneer je dat hulpgeroep hoort, dan moet je daarop voortborduren. En de persoon dan vragen, wat bedoel je daarmee?
1: Ja.
0: Je probeert even na te trekken hoe uitzichtloos de persoon is.
1: Ja.
0: Nagaan als de persoon handvatten heeft.
1: Ja.
0: Oké. Okay? Als de persoon de huur niet kan betalen, enzovoort. Nou, ik zeg het zo en sommige mensen gaan zeggen, ja, maar je zegt, het is niet het einde van de wereld.
1: Maar als okay. Iemand, als het licht daar binnen uit is bij dit soort mensen, hoe gaat u dat licht aanmaken? Want ik bemoedig Asma, Kirketaki, we moeten elkaar bemoedigen. Wat zou u dan kunnen?
0: Je bedoelt letterlijk het licht? of in hun denken?
1: In hun denken.
0: Oh, okay.
1: In hun denken.
0: Maar dat is, ik kom terug op dat proces van dat mentaal draaiboek.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Je kunt de persoon dan helpen.
1: Ja.
0: Heb ik gedaan.
1: Ja.
0: Probeer ik nog steeds te doen.
1: Ja.
0: Om de persoon in hun denkproces
1: yeah.
0: opties te bieden.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Van oké, okay, het is ernstig. Ja. Maar het betekent niet het einde van de wereld.
1: Maar waar zou zo iemand kunnen gaan?
0: Laten we kijken naar opties.
1: Ja, opties.
0: Die je
1: ja.
0: hebt. Je kunt niet betalen. Misschien kun je lenen. Misschien kun je iemand vragen. Misschien kan de kerk je helpen. Dus opties bieden.
1: Oké, okay, prima.
0: Oké. Okay. Waarmee de persoon aan de slag zou kunnen gaan.
1: Oké.
0: Okay. En ik weet uit ervaring, wanneer de persoon uitzichtloos is,
1: ja.
0: dat het niet zo direct in zinkt. Nou, ik ben te lang weggebleven.
1: Ja.
0: En je moet het misschien vaker doen. De persoon een beetje de hand houden om te zeggen, oké, laten we dat uitproberen. Ga dat doen. Ik ondersteun je. Bel terug, enzovoort, enzovoort.
1: Dus u bedoelt te zeggen dat we meer aandacht moeten besteden aan, als we het signaal krijgen, dat we meer aandacht moeten besteden aan elkaar of aan zulke mensen.
0: Ja. En niet alleen gewoon informatie verstrekken.
1: Ja, ja.
0: Maar okay. alleen informatie verstrekken. Wanneer de persoon desperate is, uitzichtloos. Denkt de persoon niet normaal. Mm-hmm. Oké. Okay? Dus je gaat iets meer moeten doen. Ja. Om de persoon te krijgen. Oké. Okay, ik hoef dat niet te doen.
1: Ja.
0: Ik wil meegaan met de opties die u voorstelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. En natuurlijk is het ook goed, bijzonder belangrijk, als de persoon, de familie van de persoon ook meewerkt.
1: Oké, okay, dus meestal moet je de familie ook in kennis stellen. Let
0: ja.
1: op. Ik heb iets meegemaakt, meneer Ellekom. Ik was thuis en iemand belde me. Ik kende de persoon niet, hè. En die zei, mevrouw Hart, kan je helpen? Een kennis van me heeft gezegd, dat hij, laat maar zeggen, zij zelfmoord gaat plegen. Ik zei aan die persoon dan, ik ken de persoon, ik ken u niet, ik ken de persoon niet. Maar die persoon zegt, ik heb wel overtuigend dat als u praat als Maka Archie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, ik zeg, geeft u me het nummer. Nou, mijn praxeer, dan heb ik hier kerk gezegd. Mijn praxeer, famo kisas basam no sabi. Dus ik heb die persoon gebeld en ik deed alsof. En ik zei, hi, kokare waning. Untak, hey, Shorsin, Fafi. En de persoon zegt, wie, wat? Ik zeg, meisje, hou op hoor. Ik ben ook nog grap dat meer lafum am no sap, as man no sap me. Toen zei de persoon, maar tot wie praat ik? Ik zeg, mevrouw Hartog. Ik zeg, ik heb je nodig. Na gas, maar ik ga naar Presigba. Dan, untak, ja. Ik zeg, maar kan je even langskomen? Als matak, maar nu heb ik geen tijd. Nu heb ik geen tijd. Ik zeg, maak tijd, ik betaal die taxi voor je. Ongelooflijk, asma kon ontakken en het gaat goed. Bij mij rijst nu de vraag. Zo iemand, je denkt aan moment in jeping. Hoe ernstig is het om op die persoon nog te blijven letten?
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Als wat de vriendin of kennis van de persoon u gezegd had over die persoon,
1: ja.
0: als dat waar is.
1: Het was waar.
0: Oké. Okay,
1: ja.
0: Dan zou ik gewoon direct vragen, oké, okay, wat we hier gedaan hebben, in hoeverre heeft het je bemoedigd
1: ja, ja, ja.
0: om door te gaan met die handvatten die je gegeven hebt. Oké. Okay. Is er nog andere hulp die je nodig hebt?
1: Ja.
0: Denk je nog sterk aan zelfmoord plegen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben opgeleid, ik ben professional, ik heb 40 jaar
1: ja, ja.
0: werk, dus ik stel die vragen direct.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Omdat
1: dus de oplossing is direct de vragen gericht.
0: Ja, natuurlijk. Uit ervaring ja. ga je de vragen op een bepaalde
1: ja, ja.
0: manier
1: ja, ja.
0: stellen.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Om te zien in hoeverre de persoon in zijn of haar denken.
1: Ja.
0: En dan moet ik zeggen, sommige mensen zijn niet helemaal eerlijk. Oké, okay, dat heb je altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. Maar okay, mensen die zouden helpen, die helplijn, die mensen zijn een beetje opgeleid, toch?
2: Ja.
0: ja, ja. Oké, okay, dat is belangrijk. Maar het betekent niet dat als je dus niet per se opgeleid bent, ja. dat je geen hulp kan bieden. Maar je moet wel rekening mee houden dat de persoon niet denkt zoals jij denkt.
1: Dus dat.
0: Oké, okay. en als het lijkt alsof de persoon het niet begreep, kun je zeggen, maar toch als man de verstand.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kun je
1: ja.
0: niet doen. Want je staat niet in de schoenen van de persoon.
1: Mm-hmm.
0: Je denkt niet zoals, dus je moet een beetje meegaan en luisteren wat de persoon zegt.
1: Yeah.
0: En aan de hand daarvan kun je zeggen, oké, ik heb gehoord dat je dat zegt. Maar denk je dat dat een goede keuze is?
1: Oké. Dus doorpraten en doorvragen.
0: En ook de persoon niet jou wil
1: opdringen.
0: Want dan gaat de persoon defensief voor. Dan gaat de persoon je ook niet verder vertellen.
1: Dus eigenlijk niet. Op een techniek. Poetakanga de sotus madisi. Sherif, wat denk je ervan?
2: Ja,
1: waar ben je mensen tegengekomen?
2: Bij de hulplijn. Ja. Sowieso, elke dag.
1: Elke dag?
2: Ja. Elke dag. We krijgen elke dag van zulke belletjes.
1: Vertel.
2: Het zijn of de familieleden die bellen en alarm slaan.
1: Dus die hulplijn van 114?
2: 114, klopt.
1: Oh, dankjewel. Mooi.
2: Ja, of de mensen bellen zelf en ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, ik wil...
1: En wat doen jullie dan in zo'n geval?
2: De belcounselors die zijn hele goede mensen. We hebben een hele sterke team. En ze zijn dus ook getraind om eigenlijk de crisis op te vangen en ervoor te zorgen dat de persoon tot rust komt. Als de persoon dus zo tot rust komt, dan wordt de persoon, proberen we dus ingang te vinden in, heb je ooit gedacht om hulp te zoeken? Wat voor hulp heb je al gezocht?
1: Okay.
2: En dan begint de doorverwijzing van, bent u al geweest naar de psycholoog?
1: Ja,
2: heeft u ooit de stap genomen naar de psychiater te gaan? En dan beginnen we ze te wijzen van, oké, u kunt hier gaan, we hebben dit, Suriname heeft dit.
1: Dus, de mogelijkheden dus.
2: Alle mogelijkheden. Dus, en dan zie je echt dat de mensen, ze zijn echt verhit wanneer ze bellen, maar dat deed ik badaje dat ik dacht van, dank u wel dat u naar me heeft geluisterd. En daar gaat het bij 114 om. We luisteren en we proberen u eigenlijk, van een hersentroebel, we moeten het tot rust brengen. Laat alle rommel en sediment, alles naar de grond gaan, naar de bodem zakken en dat we helder water zien. Dat is ons doel.
1: Heel mooi gezegd hoor.
2: Yes.
1: En als je zo praat, denk ik, hebben jullie ooit gedacht om een filmpje te maken? Ik maak een voorstelling hoor. Ik heb een pas iemand live gezien die grammasoon had ingenomen. En de persoon heeft het ingenomen, want gewoon abatrobang in familie. Walolosani. Maar die was had niet de ernstigheid Tassan kan doen. En ik hoor dat het brand in je buik is. Want toen ik tot hem sprak, was hij qua hersenen gewoon, maar binnen gebeurde er iets.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb hem gevraagd, waarom heb je het gedaan? En hij zegt, ik weet het niet.
2: Mm-hmm.
1: Hij weet het niet.
2: Ja.
1: Hebben jullie het idee om dus echt te laten zien wat er gebeurt wanneer je vooral die grammasoon inneemt? Want moet ik eerlijk, want boyko wij weer die jam naar zo. Atak moeder ja wie grammasoon dan moet hier den plantje. Maar ik was een beetje meer lukken, maar je was normaal, dus mijn jeng moet zijn den plantjes. Wel, volgens bakken naar alle den plantjes brong.
2: Mm-hmm.
1: Wat gebeurt? Kunt u dat proces even? Want dat je kan ik op ons, maar ik tak noteka san iemand.
2: Dus
1: asana brandt in die beren.
2: Medisch wise kan ik u niet veel erover vertellen, maar ik weet wel van dat, kijk, als het een plantje vreet binnen een paar uren, wat doet het dan met jou, met levende cellen in je lichaam, waar het bloed stroomt, waar vloeistof stroomt. Dus het is gewoon het proces versnellen dat je van binnen eigenlijk rot. Waar men je niet, men ziet gewoon iemand daar staan en binnen gaat dood.
1: Hoe lang is de duur?
2: Ik heb eerlijk waar, nee, geen idee.
1: Nou, ik ben bij Zorghotel geweest en ik heb daar een paar jonge mensen gezien. Weet u dat, meneer Ellekom? Het is zeer ernstig daar, dat die jonge mensen zijn pubers. Wat denkt u dat de oorzaak kan zijn dat jonge mensen zich ontnemen, willen ontnemen van het leven? Om hele gekke redenen. Wat denkt u?
0: Wel, het is een kwestie van uitzichtloosheid. Ze zien niet meer zitten. En daarom blijf ik zeggen, het is die gedachtegang.
1: Okay,
0: de persoon op een gegeven moment zegt, ik zie het niet meer zitten. Jonge mensen zeggen, oh, mijn ouders die willen niet dat ik dat doe. En al mijn vrienden die doen het enzovoort. Dus man, je moet kans geven. Ik kan niet genieten van het leven enzovoort.
1: Maar die groepsdruk ook, hè?
0: Wat zei je?
1: Ook groepsdruk speelt een rol.
0: Ja.
1: Maar wat denkt u dat wij als samenleving het best kunnen doen?
0: U stelt moeilijke vragen.
1: Oh, nee. Ik heb communicatie gestudeerd en daar zeg je, je mag niet zeggen dat die vragen moeilijk zijn.
2: Dat zijn mooie vragen.
1: Die vragen zijn niet zo makkelijk.
0: Dus moeilijk te beantwoorden.
1: Nou, maar ja, ik weet okay. het omdat je psycholoog bent. En toch willen we mensen inzicht geven. Ja. Op, daarvoor zitten we hier. Wat kunnen ouders doen? Wat kunnen werkgevers doen? Wat kunnen schoolleerkrachten doen? Tegen gas corona. Skoro begin dat is Siwan Sansane klop naar de team.
0: Ja, oké.
1: Je noemt het zomaar, Maga.
0: Ja, nee, omdat ik het uit ervaring ja. en uit studie. Kun je dus ten eerste, je kan het gedrag van iemand zien. Vastmaken.
1: Maar misschien heb ik die vraag verkeerd gezegd, ja. niet met wat. Hoe kunnen leerkrachten inspringen in zo'n geval?
0: Oké, ik ga niet beginnen bij leerkrachten. Het begint niet bij
1: thuis.
0: De leerkrachten.
1: Het begint thuis.
0: Oké, het begint met de opvoeding.
1: Ja.
0: Dus ouders, als u luistert, de ouders die luisteren. Ja. Ik weet dat het kind niet geboren wordt met een handleiding.
1: Ja.
0: Dus je kunt niet gaan naar handleiding. Maar ik hoop dat u op de een of andere manier wat inzicht krijgt over hoe kinderen op te voeden.
1: Ja.
0: De opvoeding moet van die aard zijn dat je het kind begeleidt. Je moet luisteren naar het kind. Toen ik opgroeide, boy, zei dat je hoor je maar vol.
1: Ja.
0: Dat was
1: ja,
0: eigenlijk
1: ja.
0: het adagium.
1: Ja, ja.
0: Oké, ik hoop dat we zover zijn dat we zeggen, oké, wat is er aan de hand? En dan luister wat het kind zegt. En wanneer je geluisterd hebt, dan ga je het kind helpen om dat op zijn of haar niveau te verwerken. Een oplossing te vinden. Oké? Op zijn niveau, niet op jouw niveau. Ja. Want het kind denkt anders. En als je dat doet, dan geef je dat kind een gelegenheid om zich te uiten.
1: Oké.
0: En dan ga je meer horen wat er speelt in het brein, in de hersenen van het kind.
1: Heel mooi.
0: En dan kan je daarop inspelen.
1: Maar nou, meneer Elkom, je hebt dat zo mooi thuis. Het is maar tegenwoordig na Tief, goes dwang op je, maar artje op je wat en vragen stellen. Hoe denk je, wat is er met je? Het is wel nothing. Niet alle mensen, want ik generaliseer.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar als je kinderen gaat maken, oké, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om te leren omgaan met de kinderen. Dan moeten de kinderen belangrijk zijn, want het is de volgende generatie die je hebt opgewekt.
1: Ja, dat weet
0: dan
1: je
0: wel. Is, dat kind is belangrijker dan die auto. Dat kind is belangrijker dan die ijskast.
1: Nou, je dat gewoon zo niet. Maar beseft men dat wel?
0: Nou, ik hoop dat
1: we horen ouders... Punt, we horen op punt, als je wel pauze, dan wil ik kies hoe ze even naar elkaar de laatste vraag.

0: Okay, mani alla kom e kom weer bij u. Maar isap sana sani, van wat social media tori? Want dat, ik denk dat dat een behoorlijke impact heeft op onze jongeren. Kunt u wat daarover vertellen?
1: Inderdaad, en de jongeren en de volwassenen. Maar laten we het houden bij de jongeren. Ik probeer de literatuur bij te houden. En ik merk dat er gerapporteerd wordt dat jonge mensen vooral,
0: ja,
1: die zitten meer op social media dan volwassenen. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
1: En we hebben dus nu AI en we hebben ChatGPT en er is nog andere. En het is makkelijk. Ik lees dat jongeren gaan naar ChatGPT en ze hebben problemen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze ChatGPT vragen, wat kan ik doen?
0: Oké.
1: En dan krijgen ze vaak advies dat, ik moet zeggen, niet
0: bevorderlijk
1: is voor de gezondheid.
0: Okay.
1: En voor de mentale gezondheid.
0: Oké.
1: Waarbij ChatGPT soms zegt, als je het niet ziet zitten, dan moet je maar het einde aanmaken.
0: Zo! Dat hoor ik wel voor het eerst.
1: En wat er gebeurt, de jonge mensen die denken dat ChatGPT een of ander geweldig ding moet zijn. Ja. Laat me, jonge mensen, als je luistert, laat me je zeggen wat ChatGPT is. Oké. ChatGPT is een algoritme die geschreven is. Algoritme is een proces waarbij een, ik ben geen ICT-persoon, maar een programma is geschreven.
0: Ja.
1: En dat programma gaat dus, er zijn heel wat documenten die op een server zijn geplaatst.
0: Ja,
1: oké. En dat programma gaat zoeken naar het antwoord.
0: Ja, ja,
1: kan
0: ja.
1: snel lezen. Binnen een paar seconden kan het honderden boeken gelezen hebben enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Dan geeft het een antwoord.
0: Ja.
1: Maar dat antwoord past dus niet bij jouw situatie. En dan pak je dus het antwoord, de ChatGPT.
0: Pak je het blindelings.
1: Ja, pak je het blindelings en dan ga je dus het advies volgen.
0: Oh jee.
1: Dus jonge mensen, ChatGPT is goed als je het goed wil. Ik gebruik het ook.
0: Ja.
1: Maar je moet weten hoe je het gebruikt.
0: Okay.
1: Ik vraag het naar wetenschappelijk materiaal en ik vraag, geef me het boek waaruit het gehaald is. Geef me het artikel.
0: Maar jonge mensen denken niet als u na ervaring, u hebt met je actie gebeden om te zeggen zinnige dingen, maar voor hun is het zinnig.
1: Voor hun zinnig, maar accepteer dat antwoord niet.
0: Oké,
1: dat antwoord
0: dat
1: is soms
0: het advies.
1: Ongezond advies, slecht advies.
0: Oké.
1: En dan ga je handelen aan de handen van het advies.
0: Okay.
1: En dan zit jij met de gebakken peer of je ouders met de gebakken peer.
0: Oké. Dank u wel. Mevrouw Cherise, als we kijken, waar kunnen mensen terecht? Wat, los van 114, wat kunt u nog meer geven aan ons als luisteraars?
2: Wel, als je zit met problemen en je denkt van, weet je wat, het lijkt alsof ik kan niet met mijn buurvrouw erover praten, ik kan niet met mijn moeder erover praten. Weet je, als aan Nawashing Tori, relationele problemen, financiële problemen, soms ook problemen met hun kinderen. Weet je, alcoholverslaving, drugsverslaving, mishandeling, misbruik. Ook jeugdig hoor, meisjes, jongens, als jullie dus problemen hebben met, you know, als Mike Wise King zonder dat je wil. Je vindt het niet leuk, je vindt het niet prettig. Yeah. Je mag bellen naar 114 en je wordt dus doorverwezen. In Suriname hebben we dus het centrum waar psychiatrische issues, ziektes, problemen worden aangepakt. Is Psychiatrisch Centrum Suriname.
0: Maar dat mooi prachtig, dat kan lopen.
2: Dus echt wel, hè, dat hoor je wel. Het gaat niet om lauw, het gaat om je gaat voor je gezondheid. Net als hoe je een wondje hebt, je gaat naar de dokter, je gaat medicijn halen, naar Lexothee en dan weet je, je voelt je niet lekker, je voelt je niet goed, ga je ook naar de dokter die gespecialiseerd is in problemen in je hoofd. Dus het is geen schande, het moet geen taboe zijn. Ik weet dat het is, want sommige mensen weten niet eens wat PCS is. Soms met dat PCS, dan moet ik zeggen LPI. Weet je, dan pas weten ze.
0: Maar de man van vroeger zei ik LPI, en als ze het weten, dan willen ze niet gaan. Niet dus misschien moeten jullie het ook anders brengen.
2: Ja, het is, we zijn echt hard op weg hoor. Als u gaat op de Facebookpage van Psychiatrisch Centrum Suriname, zie je hele leuke activiteiten die de mensen doen. We hebben een speciale team die naar scholen gaan.
0: Okay.
2: Die spelenderwijs de kinderen leren over psychiatrische issues, over mentale gezondheid, over alcohol, drugsverslaving. Dus, ik zeg u, het is, het lijkt alsof we pas beginnen, wat een beetje schandalig is. Maar we doen veel meer om bewustwording, awareness aan te wakkeren. Dus dingen als een psycholoog bezoeken, het is iets dat eigenlijk nu normaal zou moeten zijn. Van je voelt je niet lekker, je zit niet goed in je vel. Ook na de bevalling. Sommige vrouwen voelen zich helemaal niet prettig na de bevalling. Yeah. Ze hebben een baby, de normaal loba baby. Ze worden steeds weer boos of agressief. En je weet niet van waar het komt.
0: En waar kunnen die mensen zich aanmelden?
2: Die kunnen ook naar de psycholoog.
0: Maar alleen een paar.
2: Ze moeten, er zijn kosten aan verbonden. Weet u, maar denkt u van, kan ik aan proberen, want trafassie, hoe kunnen we ook naar de psychiater gaan? De psychiater is heel laagdrempelig. Je gaat met je ziekteverzekeringspas, je gaat naar je huisarts. Je vraagt daar een verwijsbriefje aan voor de psychiater. Je komt bij de psychiater, je doet je verhaal. De psychiater stelt een begeleidingsplan op voor je. Op die manier kun je dus doorverwezen worden naar de maatschappelijk werker, de psycholoog. Dus we moeten niet echt gewoon gaan kijken van money. Kijk, aan je gezondheid kan je geen
0: geld. Ja, maar wat is het? Ik heb de laatste tijd wel veel vrouwen gehad die me belden, die ik niet kende, die met psychische problemen zitten. Mm-hmm. En dus nu, als ik naar je luister, moet ik ze gewoon verwijzen.
2: Graag.
0: Naar?
2: Dus via de huisarts.
0: Ze moeten eerst naar de huisarts. Ja. En via je huisarts gaan ze verder
2: naar
0: de psychiater. Oké. Maar je hebt ook, los van 114, heb je ook de MI-lijn. Werken jullie samen?
2: Ik heb...
0: Dus die 123-lijn van vroeger?
2: Ik weet nu even niet als het bestaat hoor.
0: Het bestaat er.
2: Het bestaat er nog?
0: Het was vroeger heel bekend. Mm-hmm, maar nu was het een zakkapje. Oké, als we letten op de tijd, dan gaan we meneer Elkom de gelegenheid geven om een boodschap te geven aan Suriname. Daar we weten dat Nono in Agrontapu of in het Caribisch gebied en een mooi discernant wat er nu gebeurt, dat wij op de tweede plaats zitten, met hele hoge cijfers. Dus meneer Elkom, die was sterke boodschap. Ik van Kantakip Tjinseren aan Tongen, ik allemaal voor Stajozi, Brokke en Koartje, 2 minuten.
1: 2 minuten, oké. We hebben al gezegd, hoe Takik Bataki, het was maar besluit voor Tjinseren Srevi. Nou, besluit die inschrijven Mekki.
0: Ja.
1: Oké. Een besluit dat hij... als we moeten zoeken dat hij wat trafassie deed, voor hij kan los een probleem op.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik kan tak naar een huisarts, actie soort JPD, hij kan verwijzen. Even jouw familie, die kan aardje, dat hij kan tak naar de familie. Hopelijk de familie dat zelfs kan geven een boel advies dat hij tak naar een huisarts, even huisarts, noem maar JPN, zelfs dat hij zijn niet omhoog varen. Tak nanga yu pastor,
0: leerkracht
1: of ander geestelijke.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Maar soms man odena geestelijk leven, dus op takangam, luko was maak, zei yu fini dat je takangin.
1: Ja, maar met je kaart is mataki, de geestelijke, even naar hindu of moslim, maar christen, tak nanga yu geestelijke. Actie taki jere. Sande, kan de inschrift kan verwijzen. If je gaat scoren, je kan tak naar je juffrouw of meester. De inschrift dat kan, die want je advies tak hier en dan. Zo scoren, heb je een sociaal werker, Sherry.
0: Ja.
1: Oké, dat je tak naar school.
0: Decaan of zorgcoördinator.
1: Ja, universiteit, heb je een psycholoog voor studenten, begeleider van soort zand zo. In ieder geval, notanga hebi, zoek een fasi, vertakken een sma, zo je kan vinden jepi.
0: Mooi. Oké,
1: want na jou, nogens man kan doen, legus revi.
0: Mooi.
1: If you have one probleem, je kan wachten voor een trasma, tja je pikon. Zoek je pi, acties ma. If je een sapa je pi de, acties ma, dat pim ik aan tak na ons ma. Zo, mi fasi. Oké, pim kan vinden je pi.
0: Heel mooi.
1: Oké, dat is belangrijk.
0: Dank u wel. Mevrouw Cherise, als iemand je zegt ik kan niet meer of wil niet meer, of alibi weer niet eerder, wat voor advies heb je op het laatst? Piasma kan komen, takinkba, maar geen krachtig door, sana you denki, voor 114, zodat de minister via onderminister kan trots tapie, takie bedien naar programma.
2: Sowieso, kijk, 114 is een gratis lijn. Dus er zijn geen grenzen voor jou om niet te bellen naar 114. Zowel digicelnummers, telesuurnummers, die kunnen gewoon bellen. En nou aan crisis, en met crisis bedoel ik van, u ziet het echt niet meer zitten. Alampoen en letimoren, zoals mevrouw Emmy Hart en Emmy Hart zei. Bel en praat. Praat en we luisteren. We zeggen daar zo bij de lijn van, u bent niet alleen, toch? We luisteren en we verwijzen door zoveel als mogelijk waar kan. Wat ik ook nog wil doorgeven is dat mensen aan 114-lijn en aan spelletjeslijn dat mensen bellen. Want gelooft u me, mensen bellen om ons te zeggen van, we moeten een familielid bellen, zodat de persoon belkaart stuurt.
0: Ja, maar dat is al een loorzaantje kiezen, want je hebt al type mensen.
2: Yeah. Dat is zo.
0: Dus de man ziet ook naar ernstige 114-lijn.
2: 114 is voor ernstige situatie. We moeten altijd paraat zijn om mensen te helpen. Want als je knap naar Brokkie en die persoon belt naar 114, moet de lijn beschikbaar zijn. En niet voor kinderen die dus ook onnodig bellen. Maar belt u, we luisteren altijd. En grenzen naar de waarover mensen met ons kunnen praten.
0: Grand tangi. Ik weet dat het naar Biggie sma. Dus mijn Biggie eventjes die samenleving, die de jongeren. En die meneer Limburg en familie. Maar ze gaan met dat je grand tangi dat die de ubekant tak over zelfdoding. En mooi neer naar suïcide. Of suïcidaal gedrag. Maar ze gaan met dat je Biggie you. Tak jepides masa nono e de very father. Make de si a licht father. Make de consabi tak wa lein de in in fear. Make de suku help na kerki leaders, koro leaders. Wan bigis masa ka jep de ma de mu taki. Lek fa mani elkom taki. If ye taki atrawan ka jep you. So we begi masra gado tak jepides ma. En dat het licht weer aangemaakt ka worden vader. We bidden voor de hele Surinaamse bevolking. Make u fin money, make a san comfort. Licht. We begin die president met een oplossing zodat mensen minder gaan lenen, minder dingen gaan doen. Masra gado jepi de minister, jepi assemblee met de takatori disi met unka jep sernang. Masra gado met aki grand tangi voor limbo sanju a gelegenheid disi es mei archi. Mensen, er is hulp, er is hoop. En we begin masra gado tak richt je op. Gado de ik kan tell me gado de mayonesi not in my God is het antwoord. Open your eye and you see a fire. Wayarte wa mame de na broki amai bel mi. Mi aksa man, luko ga look to. Sa ye si amatak minesi noti. Mi tak a fire de. Jesus, gado e look you. En a tori dat de beret e libi. Daarom ik me begi alles man. Richt je omhoog en kijk omhoog. Er is altijd hulp. Ook voor u die met uw problemen zit. Er is hulp. Grand tangi masragado ja ataki disi e we tak alaman grand tangi e we begi lek fautaki wa sigen di akondre fusernang in anefi Jesus Christus amen en amen.

0: FM. The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: baka galenteng, deko baka ike rainbow.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Voetgangers hebben de neiging om overal over te steken, vooral in winkelgebieden en langs markten. Brigadier Blackson van de politie legt uit u het best kunt omgaan met dat soort situaties.
3: Houd er rekening mee dat voetgangers dit altijd een zebrapad gebruiken. Vooral in winkelgebieden, bij markten en op drukke plaatsen steken mensen vaak over waar het hen goed uitkomt. Dit kan onverwacht gebeuren, waardoor je snel moet reageren. Pas daarom je snelheid aan, kijk goed vooruit en wees altijd voorbereid om te stoppen.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

feel the difference.